blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook al kan plaatselijk wat mist.

ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen in 2022. Bij 1 incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De fonds volgde op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor 2 ernstige mishandelingen in 2022. Bij 1 incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgde op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel onderzoek was gestart. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: Ja, en natuurlijk met Frans Lubbers. Hoi Frans, jij gaat die mooie platen draaien vandaag. En welkom iedereen bij de matinee van vrijdag 5 juni 2026. Het is 5 juni, dat is de 156e dag van het jaar. En nog 209 dagen en dan zit het jaar er weer op. Wat gaan we doen vandaag? Om 14:15 komt Marcia van Werven en zij gaat het hebben over de buitenspeeldag. Want volgende week, 10 juni, is het Nationale Buitenspeeldag. En die wordt gevierd sinds 1994. Wordt dat gevierd op de tweede woensdag in juni. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor het verkeer, zodat kinderen zonder gevaar en naar hartelust kunnen spelen. Maar over een minuut of 10 meer hierover. Om 14:30 aan de telefoon Jori Smit. Jori Smit is een examenkandidaat, een van de vier die volgende week een examenconcert gaan geven in Uddel. En daar gaat hij over vertellen. Om 14:45 Anja Cohen, en zij heeft hele bijzondere foto's gemaakt van hele gewone objecten in Apeldoorn, die iedereen misschien heeft kunnen zien, maar misschien niet heeft gezien. We gaan draaien eerst dat plaatje. Mijn gebed van D.C. Lewis.

Ja, D.C. Lewis. Religieus was ze niet, maar hield al heel erg van kerkmuziek. Orgelmuziek. Prachtig. Over de muziek gesproken. Wie is er jarig binnenkort? Overmorgen 7 juni. Geboren in 1940. Tom Jones. En hij was een zanger. En hij kwam uit Wales. En natuurlijk, het was geen groentje meer. Maar we gaan draaien. Green, green grass of home.

0: Tom Jones, hij wordt 86 volgende week. The Green, Green Grass of Home. Aan de telefoon, Marcia van Werven. Goedemiddag, Marcia.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb al een klein beetje verklapt van de reden waarom je aan de telefoon bent. Want dat heeft te maken met de buitenspeeldag die volgende week plaatsvindt, volgende week woensdag.
1: Ja, dat is helemaal juist. Dus bijna zover.
0: Bijna zover. Hè? Het gras is groen, zong Tom Jones. En de kinderen gaan daar optimaal van profiteren, denk ik.
1: Ja, dat is wel ons idee natuurlijk. Ja, hè? Om op die dag in juni, 10 juni... om ervoor te zorgen dat alle kinderen gewoon lekker naar buiten gaan. En kinderen, maar ook hun ouders... ook weer even zien en voelen van dit is zo leuk en zo belangrijk voor kinderen. We gaan dat niet alleen volgende week woensdag doen, maar we gaan gewoon dat weer elke dag doen.
0: Ja.
1: Dat willen we graag.
0: Ja, vroeger, in mijn tijd, kwamen we gewoon altijd buiten. Want ja, wat binnen was er niet veel te beleven. En buiten was het vaak lekker rustig. En kon je lekker spelen. Maar die vanzelfsprekendheid is er niet meer zo, hè?
1: Nee, je ziet dat kinderen nog steeds heel graag buiten spelen. Ja. Dus dat noemen ze ook wel. Ja. Maar dat er...

0: je noemt het net al even, hè? Er zijn ook heel veel dingen binnen te doen.
1: Ja.
0: En dat kinderen dus snel binnen achter een scherm toch wel gaan zitten, wat we natuurlijk allemaal wel vaak horen. En daarmee nu dus heel vaak zeggen, ja, dan kijk ik naar buiten en ik zie helemaal geen andere kinderen op straat.
1: Want die doen hetzelfde.
0: Dan ga ik ook maar niet.
1: Ja.
0: Terwijl ze het wel heel leuk vinden, want dat geven ze ook terug.
1: Ja. Ja, dus er is een soort drempel die ze over moeten. En nou, daar proberen jullie ze bij te helpen. Hè? In ieder geval volgende week woensdag. En dat het maar tot een soort gewoonte mag leiden. Hè?
0: Nou, dat is helemaal inderdaad wat we graag willen. Die gewoonte, dat het weer heel normaal wordt. En we gaan ze met eigenlijk wel een beetje een, denk ik, een leuke campagne proberen daar weer mee naar buiten te krijgen. Wij noemen die campagne Geef die bel een lel. En dat betekent dat we kinderen aanmoedigen om in eerste instantie met hun ouders aan te bellen bij buurkinderen als ze niemand zien op straat, maar eigenlijk wel heel graag buiten willen spelen.
1: Eigenlijk legitiem belletje trekken, zeg maar.
0: Ja, maar dan blijf staan voor de keer, hè? Niet weglopen. Ja. Maar dan blijf staan en ook gewoon vragen of iemand lekker mee naar buiten wil.
1: Ja.
0: En daar helpen we ze een beetje bij. Want we hebben stickertjes gemaakt en posters die kinderen bij hun raam of bij hun deurbel kunnen hangen. Waarop staat, ik wil graag buiten spelen.
1: Ja.
0: Dus misschien een beetje minder spannend om dan te horen te krijgen, nee, ik wil niet. Of je wonen geen kinderen of iets dergelijks. Dus ja, lekker naar buiten.
1: Ja, en of het nou mooi weer is of niet volgende week, dat maakt volgende week in ieder geval helemaal niks uit, hè?
0: Nou, er zijn meer dan 1000 vrijwilligers, speeltuinen, mensen, gewoon buurtbewoners die allemaal activiteiten gaan organiseren.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat die mensen gewoon lekker naar buiten gaan met de kinderen uit de buurt.
1: Ja.
0: Dus ja, weer of geen weer, ook in de regen kan je gewoon lekker buiten spelen.
1: Tuurlijk, lekker nat worden en vies worden en zo, dat is toch hartstikke leuk voor kinderen?
0: Ja, zeker. En met name als je ook echt weet dat het ze gewoon helpt in zich blij en goed voelen.
1: Ja, zeker. Nou, en jij bent van de organisatie Jantje Beton, hè? Dat is toch een naam die niet direct heel veel de zin oproept om naar buiten te gaan. Maar ik snap wel, Jantje Beton, hè, die woont in de betonbuurt, neem ik aan. En die wil ook buiten spelen. Hè? Dat is denk ik de gedachte erachter.
0: Ja, en wij zijn opgericht in 68.
1: Ja.
0: Bijna 60 jaar doen wij dus ons werk om kinderen zoveel mogelijk speelruimte en speelkansen te geven.
1: Ja.
0: En in die tijd werd er natuurlijk heel veel gebouwd.
1: Ja.
0: En eigenlijk zitten we op dit moment weer in dezelfde situatie. Mm-hmm. Er wordt heel veel gebouwd. En vaker wordt er dan eerst gekeken naar zoveel mogelijk woningen en parkeerplaatsen. Maar wat wij zo graag willen is dat het ook gewoon een leefbare wijk is voor kinderen en buurtbewoners.
1: Dus Jantje Beton staat model voor het kind dat niet op de eerste plaats komt bij de keuze van de inrichting van de openbare ruimte.
0: Ja, wij willen kinderen een stem geven.
1: Ja.
0: Omdat zij toch ook wel onze toekomst zijn. Hè?
1: Ja,
0: en het dus belangrijk is dat ze gezond en met alle kansen opgroeien.
1: Ja. En een onderdeel van jullie activiteiten is dus die buitenspeeldag volgende week woensdag.
0: Ja, zeker. Lekker naar buiten gaan en leren kennen wat er allemaal in jouw eigen buurt gebeurt. En in omgeving in Apeldoorn zelf en ook de omgeving wordt heel veel georganiseerd. Ik kom zelf uit Apeldoorn, dus ik vind dat ook heel erg leuk en ben daar heel trots op. En dat betekent ook dat alle kinderen hier echt de gelegenheid krijgen om naar buiten te gaan. En als ouders ook, help ze soms een beetje als ze het spannend vinden. Dat is wat we ze ook graag, wat we ook graag mee willen geven.
1: Leuk, hartstikke mooi idee, hartstikke mooi plan. Hoe kunnen kinderen of hun ouders erachter komen waar er activiteiten zijn volgende week woensdag?
0: Als je kijkt op buitenspeeldag.nl, dan zie je een grote kaart van Nederland waar alle speelactiviteiten op zijn aangegeven. Dus ook in Apeldoorn. En dan kan je precies zien wat het programma is, wat het adres is waar je naartoe kunt. Dus ik zal vooral lekker gaan kijken en gaan.
1: Dus nog een keer het adres van deze site?
0: Buitenspeeldag.nl.
1: Buitenspeeldag.nl en dan volgende week woensdagmiddag geloof ik, hè? Want s'ochtends moeten ze naar school. Maar
0: en er zijn ook scholen die al leuke dingen doen hoor, maar vooral volgende week woensdagmiddag. En je kunt ook altijd bij ons op de website van Jantje Beton kijken. Daar staat ook alle

0: informatie over de buitenspeeldag.
1: Oké, buitenspeeldag.nl en dan in Apeldoorn kijken. Hè, op de kaarten inzoomen op Apeldoorn. En dan vind je allerlei locaties waar je terecht kunt als kind. En laat dat het begin zijn van een leven vol buitenspelen.
0: Juist. Mooi. En misschien nog wel leuk voor kinderen. Er staat bij ons op die pagina ook een knop waarin je de poster kunt downloaden. Waarop staat ik wil buitenspelen. Ja. Dus misschien als je denkt ik vond het zo leuk. Ik wil hem voor mijn raam hangen. Download hem dan.
1: Oké. Nou, ook een goed idee. De poster met ik wil buitenspelen kun je ook via deze site vinden.
0: Absoluut.
1: Fijn. Nou, dankjewel. En voor je informatie.
0: En lekker naar buiten.
1: Ja, veel plezier volgende week woensdag. Dankjewel. Ja. Oké, bedankt hoor. Dag.

Volgende week woensdag dus lekker naar buiten met je kinderen. Lekker buiten spelen. Maar dat kan ook eerder, want morgen kun je ook lekker naar buiten toe. Namelijk naar het Westerdenkenpark. Want daar vindt de tweede editie van het Plenty of Food Festival plaats. Plenty, niet met een E, maar met een A. Dat betekent dus een beetje woordspeling. Het heeft met planten te maken en met heel veel. Dus een festival, dat gaat over plantaardig eten. Dus vegetarisch eten, zeg maar. En dat is niet alleen heel serieus, maar het is vooral ook heel erg leuk. Er zijn heel veel dingen te beleven. Ik zie tientallen stands met dingen die je kunt eten, dingen die je kunt meemaken, activiteiten, kaasmarkt en optredens. Het is een heel vol programma in het prachtige Westerdenkenpark. En dat vindt plaats dus morgen tussen 2 en 10. Dus bijna de hele dag. Hartstikke leuk. Kijk eens op zerowasteapeldoorn.nl. Dus zero waste, dus nul afval. zerowasteapeldoorn.nl. En daar kun je vinden alles, alle informatie over het Plenty of Food Festival. Morgen dus, Westerdenkenpark, van 2 tot 10 's avonds. Het Plenty of Food Festival, van harte aanbevolen.

0: Dit was John Hyatt met het nummer Georgia Rae. Aan de telefoon, Juri Smit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent dirigent in opleiding, geloof ik, hè?
1: Zeker, nog heel eventjes.
0: Ja, nog een week, in ieder geval.
1: Ja, nog een week.
0: Ja, ja. Nog een week. Ja, en jij wil graag vertellen over jullie examenconcert, want volgende week ga je examen doen.
1: Zeker weten, ja. Samen met drie andere kandidaten.
0: Samen met drie andere kandidaten, en dat is Corien van der Niet, jijzelf, Juri Smit, Ruud Splinter en Uddelaar Jan Klarenbeek. Volgende week zaterdag. En dat vindt plaats in Uddel. En jullie volgen de dirigentenopleiding.
1: Ja, dat klopt.
0: Is dat leer je toch op het conservatorium normaal gesproken? Of is dat een rare idee?
1: Ja, normaal gesproken wel. Maar daarnaast is er ook door de docenten Jan Bosveld en Chris Dieriks is er een opleiding in het leven geroepen, genaamd Tactura. Ja. Om ook op een andere manier een dirigentenopleiding aan te bieden. Ja. Die ook toegankelijk is als je niet naar het en via een andere pad eigenlijk deze weg wil gaan bewandelen. Ja. Die dan ook wat meer gefocust is op praktijklessen. Want uiteindelijk is het natuurlijk toch een praktijkvak. Ja. En gaat het vooral om dat je heel veel meters maakt.
0: Ja.
1: Dus zodoende. Origineel was dat via de bond van de orkestdirigenten en instructeurs geregeld. Ja. Maar tegenwoordig is dat echt een zelfstandige opleiding geworden.
0: En die heet
1: Tactura.
0: Tactura, en ik zie ook nog Afabra. Ja, dat is voor mij een beetje abacadabra. Maar...
1: Ja, Afabra staat voor Harmonie Fanfare Brass Band.
0: Oh, oké. Okay. Oh, zo moeilijk is het niet, oh, gelukkig.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Jullie worden opgeleid tot dirigent. Klassieke muziek of ook andere...
1: Ja, klassieke blaasmuziek in principe.
0: Klassieke blaasmuziek.
1: Ja, dus... Okay. Harmonie orkesten en fanfare orkesten en brassband, Hafabra, wat ik net al zei.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar worden we voor opgeleid.
0: En dat zijn dus vele al orkesten met heel goede amateurs die daar deel van uitmaken. Of
1: zeker. Alle lagen. Je kan dan voor allerlei verschillende orkesten gaan staan.
0: Als je heel goed bent, dan kun je ook voor mensen die dat beroepshalve doen ook nog gaan dirigeren.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja. Jij ziet er naar uit, denk ik, of niet, om dat volgende week zaterdag te gaan doen? Ja,
1: dat wordt heel leuk.
0: Ja?
1: We hebben alles goed voor elkaar. Dus volgens mij hebben de muzikanten er ook zin in. Wij hebben er zin in.
0: Het wordt heel leuk. En dat ook vooral natuurlijk voor het publiek. Hè? Daar valt ook veel te genieten, denk ik.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, want jullie hebben natuurlijk publiek nodig. Want zonder publiek is het ook een beetje raar.
1: Dat is toch jammer om een concert te geven zonder publiek. Ja, dat hoort er toch wel een beetje bij.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat voor muziek moeten we ons daarbij voorstellen? Het is dus natuurlijk blaasmuziek, maar uit welke genre putten jullie?
1: Ja, we hebben dus uit onze vriendenkring overal allemaal muzikanten vandaan gehaald. En hebben we uiteindelijk een fanfareorkest gevormd.
0: Ja.
1: En gaan we dus muziek spelen uit het fanfare-repertoire.
0: Ja.
1: Ofwel origineel geschreven voor fanfare, of origineel geschreven voor harmonie. En dan bewerkt voor fanfare-orkest. Ik zelf doe een bewerking van een eigenlijk een musical van Kuifje.
0: Ja.
1: Dat is geschreven door een Belgische componist. Mm-hmm. En daar is een bewerking van gemaakt voor Van

0: varen. Dus ja, dat is hele leuke herkenbare muziek.
1: Ja, dat moet gewoon vrolijke muziek zijn natuurlijk, hè? Want Kuifje, ja, dat...
0: Ja.
1: Ja, die maakte veel mee, maar het ging altijd goed. Dus de precies. Muziek zal ook wel ongeveer een beetje in die richting gaan.
0: Zeker weten.
1: Er zijn 4 mensen die dat doen. 1 van deze personen komt uit Uddel. En daarom is Uddel ook uitverkoren als plaats waar dit closet gaat plaatsvinden. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, Jan die heeft al zijn connecties in Uddel aangesproken. En uiteindelijk konden wij terecht in het Blanke Schot. En daar hebben wij mogen repeteren. Want een concert zonder repetities, dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Hebben wij mogen repeteren en dan mogen we volgende week ook ons concert geven. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: En de Blanke Schotten, ja, ik ken het persoonlijk niet. Dus wat is dat voor een locatie?
0: Ja, dat is een dorpshuis.
1: Ja?
0: Met daarachteraan ook een sporthal, ja? Een sportzaal.
1: Ja?
0: En nog wat andere zalen. Waar ja, volgens mij kan je daar ook zalen huren voor feesten en partijen.
1: Ja.
0: Wij mochten in een van die zalen repeteren op de 2 zaterdagen dat wij de repetities hadden.
1: Ja.
0: En het concert zal in de sportzaal daarachter plaatsvinden.
1: En voor hoeveel mensen is er plaats? Voor hoeveel bezoekers? Kunnen daar veel mensen in?
0: Ja, ik geloof dat er wel 400 mensen
1: zo,
0: in kunnen.
1: Zo, dus een half Uddel kun je al verwachten, ja, ongeveer.
0: Ja. Precies, die staan natuurlijk allemaal voor de deur zaterdag.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja, en als je uit Apeldoorn komt, moet je net iets eerder zijn dan al die mensen uit Uddel.
0: Ja.
1: Maar het komt erop neer, mensen die er naartoe willen zijn van harte welkom.
0: Zeker weten.
1: Moeten zij daarvoor een kaartje kopen? Of,
0: nee, de entree is gratis.
1: Moeten zij een kaartje reserveren, een plaats reserveren?
0: Ook niet.
1: Ook niet?
0: Nee.
1: Ze kunnen zich gewoon melden bij de ingang van de Blanke Schot.
0: Precies.
1: En dat is op zaterdag 13 juni. Dus dat is
0: om 19:30.
1: Morgen over een week. Om 19:30 s'avonds is lekker licht. Dus geen enkele reden om niet te gaan. En genieten van fanfare en harmonie en brassmuziek, denk ik, hè?
0: Ja. Het speelt door een fanfareorkest.
1: Ja. En die dirigenten, die zijn natuurlijk, als het goed is, heel erg goed ingevoerd in hun werk. Dus dat je mag verwachten dat er een absoluut goede muziek wordt vertoond.
0: Dat uiteraard.
1: Ja.
0: En de muzikanten zijn ook goed voorbereid.
1: Ja.
0: Dus dat moet helemaal goed komen.
1: En de beslissing van de jury, want er zal er wel bij zitten natuurlijk, hè? Of ze al dan niet zijn geslaagd, want daar gaat het eigenlijk om, hè? Volgende week, toch?
0: Ja. Ja. Ja, daar gaat het zeker om, ja.
1: Maken de bezoekers dat ook mee, of is dat na afloop?
0: Nee, dat maken de bezoekers ook mee.
1: Dat maken ze ook, kijk, dus dat is ook nog een kers op de taart eigenlijk, hè?
0: Ja. Ja, dus dat wordt spannend of we het allemaal de eindstreep halen. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat komen.
1: Ja, nou, dat wordt dus een hele gezellige, mooie avond. En zeker voor de dirigenten in de opleiding een mooie afsluiting van hun studie.
0: Ja, zeker.
1: Mooi. Nou, ik zou zo zeggen, veel succes volgende week zaterdag. Ik hoop dat jullie allemaal slagen en dat de bezoekers kunnen genieten. En dan is het helemaal geslaagd.
0: Ja, hartstikke bedankt.
1: Ja,
0: ik zou
1: bedankt
0: zeggen, van harte welkom volgende week.
1: Ik zal kijken of daar een plek is, maar dat moet ik even uitzoeken, want ik heb natuurlijk ook andere bezigheden. Maar wie weet, je weet maar nooit.
0: Ja,
1: oké.
0: Hartstikke bedankt.
1: Dankjewel en succes. Dag.
0: Dank je, doei.

0: Dit was Englishman in New York van Sting. De foto-expositie Apeldoorn. Apeldoorn? Die plaatsvindt op 14 juni tot en met 31 juli 2026 in Kunstcafé Nova hier in Apeldoorn. En die expositie, die wordt eigenlijk, het werk daarvan wordt gemaakt door Anja Cohen. En die hebben we aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent de fotograaf die het werk exposeert?
1: Ja.
0: In dit Kunstcafé Nova in Apeldoorn. En dat gaat over werk van foto's van objecten die iedereen wel heeft gezien. Maar eigenlijk ook weer niet. Dat is ongeveer kort samengevat waar het over gaat, geloof ik. Hè?
1: Ja, objecten is misschien iets te groot. Ik fotografeer heel vaak fragmenten of spiegelingen.
0: Ja.
1: Dus het zijn heel kleine onderdelen van veel grotere dingen.
0: Ja.
1: Zodat je daar makkelijk aan voorbij gaat.
0: Ja, ja. Eigenlijk van delen van objecten of spiegelingen, wat u zegt, kan het in het water zijn natuurlijk, hè? Kunnen bomen zijn, kunnen er van allerlei dingen zijn die u opvallen, waarvan u zegt van dat is heel bijzonder en daar ga ik een foto van maken. En dat zijn dan ook beelden die andere mensen ongetwijfeld hebben gezien, maar nooit op de manier die zoals u hem heeft geobserveerd.
1: Ja, iedereen kijkt anders, hè?
0: Ja.
1: Je eigen bagage die je in de loop van je leven opbouwt, die

Living in the Land of Dreaming van Master Boy. Ja, we zijn er weer aan het einde van het eerste uur van de matinee van 5 juni. We hebben verschillende gesprekken gehad. En ja, het volgende uur gaan we daar gewoon gezellig lekker mee verder. En we eindigen met More Stars, een ABBA medley van Stars on 45.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers, en dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: En natuurlijk nog steeds met Frans Lubbers, die garant staat voor een mooie muziekkeuze. Goedemiddag luisteraars, welkom bij het tweede uur van de matinee van 5 juni 2026. We hebben dit uur nog twee leuke telefonische interviews over een minuutje of 10. Als het goed is spreken we dan met Jan-Willem Klink. Hij is een lid van de Bergenvaarders, dat is een sociëteit in Deventer. Hij is actief als supporterscoördinator van Go Ahead Eagles. En ja, dat komt samen op een dag, namelijk volgende week, 8 juni, aanstaande maandag. En hij gaat vertellen wat er allemaal wordt georganiseerd rondom hem, rondom voetbal. Of een half uurtje later, om 16:45, spreken we met Ruud van Veldhuizen. Hij gaat ons warm maken voor een optreden in het Zuiderpark, op het Zuiderparkpodium. En daar treedt op de groep Hawkeye. Maar tot die tijd gaan we eerst luisteren naar een kopje koffie van VOF de Kunst.

0: Come On van The New Adventurers. Aan de lijn Jan Willem Klink, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Maar niet, je spreekt niet met Jan Willem Klink.
0: Oké.
1: Daar gaat het over.
0: Daar gaat het over.
1: De maandag, ja.
0: Ik zie hier dat de contactbestand. Jammer. Oké. Met wie spreek ik dan? Sorry.
1: Met Harry Hoving, bestuurslid van de Sociëteit der Bergenvaarders.
0: Oké. Ga ik even erbij halen, want ik pak hem er even bij, hoor.
1: Ja, hoor.
0: Harry Hoving?
1: Ja.
0: Oké, ja, ik heb de foto voor mijn neus, dus dat weet ik.
1: Oh,
0: ik kan wel zeggen, ik herken u aan uw lange baard, maar dat is in uw geval geen sprake van.
1: Nee, die heeft Jan Willem, inderdaad.
0: Ja, die laat hem lekker lang groeien, heb ik gezien.
1: Ja, klopt.
0: Maar Jan Willem, die is het centrum in het

0: staat in het centrum van de belangstelling aanstaande 8 juni bij jullie op de Sociëteit. Daar komt dat op neer, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hij is supporterscoördinator van Go Ahead Eagles.
1: Ja.
0: En dat lijkt me niet zo'n makkelijke klus. Want dan willen de gemoederen ook wel eens verhit raken, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: En hij is dan degene die als mede als taak heeft om te zorgen dat het allemaal een beetje goed verloopt, denk ik. Hè?
1: Ja. Hij is de contactpersoon, zeg maar, tussen de Eagles en de supporters.
0: Ja, en het gezag ook, denk ik, hè, of niet? De politie.
1: En het gezag, dat heb ik wel begrepen. Ze hebben inderdaad nou contact gehad met het gezag, met Coët. En hij dan vanuit de supporters geredeneerd.
0: Ja. Dat is een hele belangrijke taak eigenlijk die hij heeft, hè?
1: Ja, zowel hier in Deventer als sinds we dus Europees zijn gegaan, was er natuurlijk ook nog een extra dimensie die eraan zat.
0: Ja. Ja.
1: En wat ik daarvan weet is dat hij zich ook daar met veel verve voor heeft ingezet om dat ook in goed te laten verlopen allemaal.
0: Ja, als ik zijn foto zie, dan kan ik me er alles bij voorstellen, als ik heel eerlijk moet zijn.
1: Ja.
0: Hij is
1: een markant figuur.
0: Ja, hij is zoals hij eruit ziet, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ruben Bolster, Blanke Pit. Zo zullen we het, denk ik, maar kunnen voorbereiden.
1: Ja,
0: dat is
1: een goede omschrijving.
0: Want die gasten uit Deventer, die zijn niet veel beter dan uit Zwolle of uit Heerlen of Den Haag, denk ik, hè? Dat is allemaal redelijk ontvlambaar volk, hè?
1: Ja, dat is tegenwoordig wel vaak zo.
0: Ja. En in die zin heeft hij natuurlijk veel meegemaakt, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Ik ken niet alle details. Dat is ook natuurlijk mooi om daar maandag naar te vragen.
0: Ja.
1: Dus maar hij heeft wel alle uitwedstrijden, tenminste natuurlijk in Nederland alle wedstrijden, uitwedstrijden, maar sinds we in Europa voetballen, heeft hij natuurlijk ook dat, wat ik net zei, in Europa allemaal mee mogen maken.
0: En daar kan hij heel kleurrijk over vertellen?
1: Daar gaan we vanuit heel kleurrijk over vertellen.
0: Ja, dus dat dat wordt een leuke avond.
1: Ik ben ervan overtuigd dat het een leuke avond wordt. Ja. We hebben ook een hele goede interviewer. De naam mag ik nog niet prijsgeven, maar er is ook een bekende Deventernaar die het interview gaat doen.
0: Begint zijn voornaam met een E?
1: Nee. Goed, nee, er zijn een aantal die daarvoor naar Amerika zouden komen. We hebben één iemand gevraagd.
0: Ja.
1: Toevallig vanmiddag weer voor besproken. Dus dat gaat ook erg leuk worden maandag.
0: Ik ga niet verder raden. Wordt dus heel gezellig. En waarschijnlijk misschien wel iets anders van aard dan jullie gewend zijn bij sprekers misschien?
1: Wij zijn wel redelijk varieert in onze bijeenkomsten.
0: Ja.
1: Moet allemaal een beetje natuurlijk. Dat heeft voornamelijk vaak met Deventer te maken.
0: Ja.
1: Is een beetje toch wel Deventer gerelateerde de organisatie die wij dan zijn.
0: Ja.
1: Of sociëteit moet ik zeggen. De organisatie klinkt ook zo. Dus dat. We hebben het interview dat staat rond 19:30.
0: Ja.
1: En daarvoor komen we bij elkaar. Dan eten we samen een hapje en een beetje kennis maken en zo. En dan zijn we, omdat er ook nou weer voetbal is, hè, die wedstrijd van het Nederlands elftal.
0: Ja, tegen Oezbekistan, hè? Altijd lastig.
1: Oezbekistan. Ja, die begint om 20:30, maar we zorgen dat we om 20:30 klaar zijn. En dan kan iedereen, er is een grote televisiescherm daar in de Hof van Kolmstraat, is het evenement. En dan degene die willen blijven kijken, kunnen dan blijven kijken.
0: Ja, dus dat wordt gewoon een hele gezellige avond. Met centraal het thema voetbal. Zowel de supportersactiviteiten als het Nederlands elftal. Hè, dus hartstikke leuk. Deventer is natuurlijk een typische voetbalstad. Hè, dus,
1: inmiddels wel.
0: Inmiddels wel, maar ook een van de weinige plaatsen waar het stadion midden in de stad staat, hè, heb ik begrepen. Jullie hebben wel een traditie hoog te houden, denk ik, op dat gebied.
1: Ja, dat klopt zeker. In mijn jeugd ging ik ook al wel eens daar naartoe. En nu heel incidenteel, ik ben niet een pas te bezoeken van de wedstrijd of zo.
0: Nee.
1: Maar dat hoeft dan ook niet. Ja. Maar ik volg het allemaal wel, zeg maar, via de media. Dat is

0: Ja.
1: En dat is tegenwoordig wel een naam die in ieder geval in die Eredivisie zeggen wij van thuis hoort.
0: Ja. Ja, met, wat dat betreft lijken ze een beetje op Feyenoord. Hè? Het gaat soms hemelhoog goed. Ja. En soms gaat het ook heel belabberd, denk ik. Ja, ja. En dat maakt het ook wel leuk om er supporter van te zijn.
1: Ja, daarom. Ik begrijp ook dat er een heleboel supporters ook uit Apeldoorn komen.
0: Ja, tuurlijk. Apeldoorn hebben we geen club met zo'n sprekende naam. Dus,
1: nee, dat klopt.
0: Dus van ellende moeten wij ons heil zoeken in Deventer.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben geen wederzijds gedoe, hè, zoals Deventer en Zwolle, dat botert niet.
1: Nee, dat is meestal nog een inderdaad altijd wel een dingetje als dat wedstrijden worden gespeeld.
0: Ja, er zal weinig volk uit Zwolle naar jullie avond komen.
1: Nee, daar ga ik ook vanuit, maar niet.
0: Nee. Ja, hartstikke gezellig. Kan iedereen daar zomaar naartoe?
1: Als je zeg maar mee wil eten vanaf 17:30, dan moet je wel even aanmelden.
0: Ja.
1: Maar als je alleen maar komt voor het interview, dan kun je gewoon zorgen dat je er om 7:30 bent.
0: Ja.
1: En dan kun je dat interview meemaken. Koffie krijg je van de Bergenvaders.
0: Kijk eens al.
1: En verder is spijs en drank, zoals het heet, voor eigen rekening.
0: Daar moet je geld voor meenemen, maar dat is ook geen probleem, zou ik zo zeggen. Dus als je wil opgeven voor een maaltijd, dan moet je melden bij dat opgeven bij de bergenvaarders.nl.
1: Ja, www.bergenvaarders.nl is de website.
0: Ja.
1: En daar zit een link in om aan te geven of je wil komen. Dat zou prettig zijn, dan weten we niet van ongeveer hoeveel.
0: Ja.
1: Maar ook, en als je wil mee eten, dus om 17:30 bent, dan moet je het zeker even aangeven.
0: Ja. Ja. Ik ben nog heel benieuwd hoe jullie aan die naam komen, de Bergenvaarders. Heeft dat er met de stad Bergen te maken of is dat een hele rare?
1: Ja, dat stamt nog uit de Hanzetijd.
0: Ja.
1: En toen had je dus Bergen als dat Hanzestad. En er werd natuurlijk veel handel vanaf Deventer via de IJssel, Noordzee naar Bergen gedaan. Er komen de stokvissen, zeg maar, ook vanaf.
0: Nog steeds.
1: En dat is een tijdje, in het wat minder belangstelling, maar sinds 1982 zijn die banden weer wat hersteld. Dus sinds die tijd bestaan wij ook. En we hebben altijd nog eens doel om naar Bergen te varen.
0: Ja. Ja, je moet je naam meer aan doen, hè?
1: Ja, daarom. Maar er zijn laatst voorjaar een aantal mensen geweest die dan natuurlijk naar die internationale wedstrijd zijn gegaan. Maar goed, dat was maar een klein gedeelte. Je moet een doel hebben in het leven en ook als sociëteit. Dus dat is het varen naar Bergen. Dus dat houden we altijd ons voor.
0: Ja, maar dat moet een keer gebeuren, maar hoeft niet morgen, want dan is het doel gehaald. Dus laten we er even uitstellen, hè?
1: Ja, dat vind ik ook. Ja.
0: En daar wel stokvissen mee terugnemen, hè?
1: Dus, ja, dat moet zeker.
0: Ja, dat is echt een delicatesse. Ik weet het uit eigen ervaring. Ja. Nou, leuk. 8 juni, dus aanstaande maandag, de Bergenvaders.
1: Ja.
0: En het adres is, want dat heb ik even niet bij de hand.
1: Hof van Kolmsgaten. In Kolmsgaten,
0: en dat is een wijk van Deventer.
1: Dat kan niet missen, dat ligt vlak naast de kerk.
0: Ja, en als je het zeker wil weten, kijk je even op de site van bergenvaders.nl en dan kun je het allemaal precies vinden.
1: Ja, daar staat alle informatie op.
0: Nou, elke Go Ahead supporter, ook die uit Apeldoorn, zijn welkom aanstaande maandag. Ja. En met lekkere, sappige verhalen over supporters. En het zal niet allemaal even subtiel zijn, maar dat maakt het des te leuker.
1: Dat maakt het juist leuk. Ja, zeker weten.
0: Oké. Okay. Hey, heel erg bedankt voor de informatie en veel plezier aanstaande maandag.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Oké, bedankt hoor. Dag.
1: Jongen, dag.

Justin Bieber met het nummer Sorry. Bootcamp for All. Dit is een evenement die elke zondag van 11 tot 12 wordt georganiseerd. De Bootcamp for All op het Marktplein in Apeldoorn. Iedereen kan meedoen. Jong, oud, beginner, gevorderd, met of zonder beperking. Lekker meedoen. De trainingen zijn laagdrempelig, energiek en vooral heel erg leuk. Samen bewegen, samen werken aan gezondheid en elkaar motiveren, dat staat centraal. Dus trek je sportschoenen aan of je stoute schoenen, kijk maar wat het beste past. En met Bootcamp for All laat de gym zien dat sporten echt voor iedereen is. En we hebben het over de gym. En de gym, dat is een sportschool in Apeldoorn. En die organiseert daarnaast voor aanstaande zondag, 7 juni, overmorgen dus, Football for All. En dat is tussen 12 en 4:30. Dus als Bootcamp for All is afgelopen, gaan we lekker over naar Football for All. En je kunt tussen 12 en 4:30 meedoen aan een evenement Football for All, dus ook weer op het Marktplein. Vorm een team met 3 andere spelers en ga lekker voetballen. Aanmelden is verplicht, meedoen is gratis. Kijken, dat mag ook, maar dat kost je €5, maar dan krijg je wel iets te drinken en te eten. Wil je meedoen met een man of 4? Inschrijven, dat kan op thegymapeldoorn.nl. Gym is dus GYM. thegymapeldoorn.nl/footballforall.

Complicated van Dimitri Vegas enzovoorts. Dat is nu wel weggeklikt. Ja, even over een televisieprogramma aanstaande dinsdag 9 juni... om 9:50 s'avonds op NPO 2. Het programma Kunst in het Wild. En daar komt aan de orde het kunstwerk De Rode Muur in Apeldoorn. Ik denk dat elke Apeldoorner wel eens daar is langsgekomen. En ja, is het een verrijking? De een vindt van wel. De ander vindt zonde van de openbare ruimte. Want ja, wat valt er aan te beleven? Over kunst valt dus heel wat te twisten. En wat is het nou eigenlijk het idee achter het kunstwerk De Rode Muur? En wat vinden voorbijgangers ervan? Nou, in dat televisieprogramma Kunst in het Wild komt dus de komende reacties op De Rode Muur aan de orde. En die kunst is natuurlijk niet alleen in Apeldoorn, maar in heel Nederland te vinden. In Kunst in het Wild, het programma, trekken kunsthistoricus Katelijne Blok en kunstcurator Jürgen Chong Afong, die trekken door het land om die kunstwerken te ontdekken en hun verhalen te ontdekken. Nou, ze zijn dus, ze doen Apeldoorn aan. In een Apeldoorn spreken zij met omwonenden van de Rode Muur. En de zichtbaarheid ervan, de betrokkenheid van de bewoners bij die kunst. En van wie is die kunst eigenlijk, hè? Dat komt aan de orde. En niet alleen de Rode Muur wordt in die aflevering besproken, maar ook de Three Floating Figures. Dat zijn dus die drie maagden die lijken te zweven boven de rotonde in de maten. Die rotonde die nu, als het goed is, helemaal oranje gekleurd is en een paar weken geleden nog het toneel was van de demonstraties tegen het AZC. U weet wel, een van de meest bekende rotondes van Apeldoorn. Nou, dat komt aan de orde. En leuk om te zien. Apeldoorn op tv. 9 juni, 9:50 bij Omroep Max op NPO 2.

Dit was Rhythm van Anna Domino. Op dinsdag 9 juni, dus dat is volgende week al, organiseert SDG Apeldoorn. En SDG staat voor Sustainable Development Goals in keurig Nederlands. Komt eigenlijk neer op een duurzame organisatie. Die club die organiseert een klimaattafel in het ASEC aan de Roggestraat 44 hier in Apeldoorn. En Anthony Agota, hij is klimaatgazant van de EU. Die praat de deelnemers bij over twee recente klimaatconferenties. Dus best wel heel interessant als je geïnteresseerd bent in EU en de ontwikkelingen van klimaatbeleid. Een aantal vragen staat deze middag centraal. Hoe werkt de EU toe naar klimaatneutraliteit in 2050? En hoe staat het ervoor op dit moment? En wat kun je zelf doen? Geïnteresseerden zijn welkom om mee te praten. De bijeenkomst start om 3:30 middags en duurt tot 5:30 s'avonds. Entree is gratis en meer informatie vind je via sdg-apeldoorn.nl.

free. Come on, girl.

Dit was het nummer Focus van Ariana Grande. Goedemiddag, Ruud van Veldhuizen. Hij heeft opgehangen, oké. Okay. Dan gaan we op proberen opnieuw te bellen, denk ik, hè, Frans. Zullen we ondertussen maar even een plaatje draaien? Van Coco Jambu van Mr. President. MUZIEK

0: Oké, dit was Coco Jumbo van Mr. President. Inmiddels hebben we Ruud van Veldhuizen aan de lijn. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat ging even mis, hè, maar geen probleem. Er is in ieder geval verbinding.

0: Hawkeye treedt op morgen in het Zuiderpark podium. En daar wil je ons voor
1: wachten. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Sorry, dat laatste. En dat laatste heb ik gemist wat je zei.
0: Ik zei, dan wil je ons warm maken, de luisteraar.
1: Nou, dat wil ik heel graag doen. Dank dat we er even wat over mogen zeggen.
0: Ja,
1: morgenmiddag in het Zuiderpark van 2 tot 4 live Hawkeye.
0: En dat wordt genieten, heb ik gelezen op jullie site. Dus dat zal ongetwijfeld. En wat voor muziek kunnen we verwachten met deze formatie?
1: Ja, het is een hele veelzijdige band. Eigenlijk een mix van blues, rock, funky blues. En het zijn geen standaard top 40 nummers, maar wel heel veel nummers die je meteen herkent.
0: Ja.
1: John Mayer, Doobie Brothers, Eric Clapton, Joe Bonamassa.
0: Nou, kortom, hele bekende namen, hè?
1: Ja.
0: Dus Hawkeye, die kan dat echt prima vertolken, begrijp ik van je.
1: Ja, zeker. De band bestaat inmiddels 12 jaar.
0: Ja.
1: En we hebben wat wisselingen van bezettingen gehad.
0: Ja.
1: Op dit moment 7 personen op het podium. Ik weet niet of je geïnteresseerd bent in de namen van de mensen die morgen optreden.
0: Ik heb de namen bij de hand, maar misschien leuk als je dat even aan de luisteraar vertelt.
1: Ik zal het snel doen.
0: Ja.
1: Zangeres Laura Meinik uit Apeldoorn-Zuid.
0: Ja.
1: En Johnny Noya, de collega lead vocalist.
0: Ja.
1: Douglas Budde op gitaar. Rick Klanderman drums. René Scherpenhuizen uit Deventer op keys. Frans Lahoes op de bas en Kasper Schuppert uit Vaassen op de saxofoon. Dus 6 man en een vrouw.
0: Ja, en dat zijn streekgenoten allemaal. In ieder geval 3 heb je genoemd. En de anderen komen ook uit de omgeving? Of,
1: 5 uit Apeldoorn, eentje uit Deventer en eentje uit Vaassen.
0: Kijk al, dus echt een Apeldoornse band, zullen we zeggen, voor het gemak. En die gaat Apeldoorn-Zuid en omstreken heel blij maken aanstaande zaterdag.
1: Absoluut. Het wordt droog, heb ik bekeken op buienradar.
0: Ja?
1: Mocht het niet helemaal droog blijven, of nou ja, zeg maar eventjes dat de voorspellingen slechter worden,
0: ja,
1: dan verkast het van het terrein. En dat terrein ligt in de nabijheid van het buurthuis Maastraat in,
0: ja,
1: Zuid.
0: Ja.
1: Maar dan gaat het naar binnen in het buurthuis.
0: Dan gaan we lekker naar binnen. Dus geen enkel probleem. Het gaat gewoon door morgen.
1: Zeker weten.
0: Ja, en wat kost een kaartje eigenlijk?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks? Nou, dat is helemaal mooi. Dus ook voor de zuinige Apeldoorner is er morgen dus een hartstikke leuk concert in het Zuiderpark.
1: En je houdt wat geld in de zak voor een lekkere consumptie.
0: Kijk eens aan. Ja, dus het wordt gewoon gezellig morgen. Hawkeye, genieten van de muziek. Ik ben benieuwd hoe ze het er vanaf brengen, maar dat gaat ongetwijfeld heel goed zijn. Ja, ze bestaan al... Ze bestaan al 14 jaar, zie ik, dus komt goed.
1: Hartstikke mooi. 1400 uur. 2 uur 's middags gaan ze beginnen.
0: Van 2 tot 4. Als we heel hard juichen, dan gaan ze misschien nog wel een half uurtje langer door.
1: Ongetwijfeld.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, veel plezier morgen en ik wens je heel veel publiek toe.
1: Dankjewel. Okay. Dank voor de zendtijd.
0: Ja, hoi, graag gedaan. Dag.
1: Hoi.

Civilized Man van Joe Cocker. Een heel bekende stem natuurlijk, hè, van de, ja, terug uit de jaren 60, 70. Op zaterdag 13 juni vindt alweer de 56e editie van de culturele pleinmarkt plaats. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staan er meer dan 90 ramen met kunst op het terrein rond Theater Orpheus en de Grote Kerk. Op 5 binnen- en buitenpodia treden vrije tijds en echte gewone artiesten op van diverse plamage. Dans, toneel, bands, solozangers en koren. En in de bovenfoyer van Orpheus is een grote expositie van kunstlokaal De Pretentieloze, dat dit jaar 60 jaar bestaat. Beeldende kunst in diverse disciplines. Dus zaterdag 13 juni, zet vast in je agenda. Je kunt naar de Culturele Pleinmarkt. En wil je meer informatie? Culturelepleinmarkt.nl.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Glamour Boy van Living Colour. Het is er weer afgelopen. Het tweede uur van de matinee van vrijdag 5 juni. Heel veel bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. We sluiten af met Chain Reaction van Diana Ross.

heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkelingen in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Oud-Dorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 vier incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 9.

0: 19. De politie noemt de ontwikkelingen in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Het was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mixed Music Hour.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: This is something new.

Chaguinha.

Dat we weer gewoon start gaan met uitzendingen van Mix Music Hour. En het onderwerp van vandaag is... We pakken weer een datum zeg maar van de top 40. En dan komen we uit op 31 mei. 31 mei, dat is een datum waar heel veel dingen weer gebeuren. Waar heel veel mensen geboren werden, overleden enzovoort enzovoort. En we begonnen dus met DJ Kasper. DJ Kasper was geboren op 31 mei 1965. Ik zeg ook was, want hij is helaas alweer overleden op 7 augustus 2023. Nog niet zo heel lang geleden. Dit nummer was vooral voor de fitnessclub bedoeld. Eigenlijk de originele single die was in 1996 gecreëerd. Eigenlijk voor de Bali Total Fitness. En een vereniging waar die single in populariteit groeide. Vooral bij relaxity oefeningen in de fitnessclubs. En daarna was het eigenlijk pas in 2020 dat het nummer een beetje een dansversie maakte. Dat was dus deze versie die je dan hoorde. En dat was in Chicago's FM radio station die dat had opgepikt. En zodoende werd het een grote hit. In Nederland in 2000. In Amerika duurde het nog wel langer, want daar werd het pas in 2004 een grote hit in Chicago. Het is eigenlijk inderdaad bij deze ene hit gebleven voor de helaas overleden 58-jarige DJ Kasper. De volgende artiest die is geboren in 1948 op dat moment, dat is Mike Edwards. Mike Edwards was dan een van de cellonisten inderdaad van de groep Electric Light Orchestra. Daarom zeg ik ook inderdaad, waarom? Omdat het natuurlijk toch wel uniek is dat je dan een popgroep hebt en daar zit een cello in. Dat was dus inderdaad wel bij Electric Light Orchestra het geval. Mike Edwards, helaas overleed hij op 3 september 2010 bij een ongeluk. Hij kreeg een hooibal van 600 kilo terecht op zijn bestelbus en Edwards op slag dood. Hij was dus inderdaad de cellist van ILO vanaf de oprichting tot 1974. Hij had moeite met de populariteit van de band en tijdens de Amerikaanse tournee in 1974 haakte hij om die reden af. Dat was vlak voor de opnames van de album El Dorado, een symphony voor de Electric Light Orchestra. Nou, dan draaien we dus een nummer van de Electric Light Orchestra en dan komen we dus uit bij Mr. Blue Sky.

31 mei, dat is de datum die vandaag centraal staat. En in 1998 acht Gary Halliwell echter de tijd te rijp om een solo-carrière te starten. De overgebleven kwartet, dan heb ik het natuurlijk over de Spice Girls, weet dat jaar nog succesvol af te sluiten met top 10 hits van Viva Forever en Goodbye. Laatstgenoemde plaat is gezien de omstandigheden reeds dat jaar al toepasselijk, maar dat neemt alleen daartoe wanneer blijkt dat de laatste grote hit is van de Spice Girls. In 2000 kwamen ze nog een keer met een 15e plaats met Holler, Let the Love Lead the Way, maar daarna scoorden de Spice Girls daarna geen top 40 hit meer. 1999 scoorde Halliwell haar eerste top 40 met Look at Me and Me Chico. Haar grootste succes boekte ze in 2001 wanneer ze haar cover It's Raining Men van The Weather Girls op de vierde plaats rijdt. Het is wel haar laatste top 40 hit waarmee de solo carrière van Gary Halliwell toch geen doorstraks succes vult. Nee, ze is inderdaad de vrouw van de Formule 1, van Red Bull is ze toen geworden. Ik weet niet of ze getrouwd zijn, maar in ieder geval wel een levensgezel. 2007 komen de Spice Girls dan weer bij elkaar voor enkele reunieconcerten. En daarna brengen ze de singles Headlines uit. Maar die valt hopeloos. 2012 is het nieuwe reunie van de vijf meiden. Tegen de slotreunie van de Olympische Zomerspelen in Londen geven ze echt een presents. Eind 2018 komen de Spice Girls voor de derde keer terug bij elkaar. Deze keer is Victoria er niet bij van de partij. Zonder haar maken de Spice Girls in 2019 kort een tournee door Ierland en Groot-Brittannië. Dat alles over de Spice Girls. En dan draaien we de Gary Halliwell met de nummer waar ze dus het grootste succes heeft meegehad. It's Raining Men.

Van Gary Halliwell gaan we naar Daryl Daniels, zo moet ik het zeggen. Dat was een lid die geboren is op 31 mei 1964. Lid van de groep Run DMC. Natuurlijk, de single Walk This Way was natuurlijk een doorbraak van het Duider album. Dat deze dus samen met Aerosmith, met de leden Steve Tyler en Joe Perry. Dat was een hele mooie clip, hè, moet ik in ieder geval bij zeggen. Een mooie combinatie van rock en rap. Nee, in mei 1986 kwam dus die derde album uit en met daarop Walk This Way. En dat werd een groot succes. Meerdere rapgroepen volgden een voorbeeld en combineerden eveneens hip-hop met rock. Een grootste hit hadden ze echter in december 1997 met een remix van Jason Nivens van het nummer It's Like That. In veel landen al op nummer 1 en Nivens remixte ook It's Tricky, een hit in 1998. Alleen Nevins die ontving maar slechts $5,000 voor de mix van It's Like That. Kun je nagaan, dat is dan toch een knijter van de hit geweest. Helaas, op 30 oktober 2002 werd James Master Jay vermoord in de opnames van Queens. De 6 november van dat jaar besloten de overgeleden groepsleden dan niet meer op te treden. In 2002 werd het nummer Rockbox toegevoegd aan het computerspel Grand Auto en Vice City. Ze hebben nog twee reunies gehad in 2012 en in 2013. Maar het is duidelijk na de moord op James

0: Nevins, dat inderdaad... Nee, niet op Jesse Nevins. Ik wou het inderdaad zeggen. Maar dat zeg maar de andere lid, Jam Master J, dat hij vermoord heeft daarna de groep nooit meer officieel opgetreden. Hij was inderdaad... Daryl Daniels daarentegen, die leeft nog steeds. Maar hij is dus degene die Run DMC dus vandaag zeg maar in het licht zet. En dan draaien we dus inderdaad It's Like That van Run DMC versus Jason Nevins.
1: And it goes a little something like this.

31 mei 1977, de geboortedag van Danny Vera. Ja, heel veel zal ik er niet veel over vertellen, want er is wel heel veel bekend van Danny. Natuurlijk dat hij nog steeds in de top 2000 nog hoge ogen scoort. Maar, zeg maar, 31 mei 1976, net het jaar voordat Danny Vera werd geboren, breekt The Who en, zeg maar, een wereldrecord. The Who treedt dan in de Valley in Londen dan op, en tijdens dit concert produceert de groep een geluidsvolume van 126 decibel. Dit volume wordt gemeten op een afstand van 32 meter van de luidspeakers. Zei u wat? Het geluid van, was tot 55 kilometer afstand te horen, zeg maar, vanaf dat punt. Met dit concert komt dan The Who in de Guinness Books of Records als luidste rockband aller tijden op. Het record zou in handen zijn geweest van Led Zeppelin, dat in 1972 ooit een volume van 117 decibel heeft geproduceerd. 126 decibel, om te even zeg maar een vergelijking te doen, is harder dan het geluid van een pneumatische hamer op 1,5 meter afstand. Zulke harde volumes kunnen langdurige blootstelling aan zeg maar schade aan het gehoor aanrichten, en vanaf 85 decibel wordt al geadviseerd om gehoorbescherming te dragen. The Who speelt al tijdens concerten zoals Substitute, Bob O'Reilly, Behind the Blind Dates, Pinball Buzzard, My Generation, Join Together en Won't You Get Full Again in de stromen der regen. Er zijn dan 60.000 tickets verkocht, maar er zouden dan ook mensen met vervalste tickets in het stadion zijn binnengekomen. Daarom wordt er wel geschat dat het dan zo rond de 75.000 mensen aanwezig waren. Het record van de luidste concert wordt nadien nog een paar keer gebroken, zo zou het Kiss ooit een keer in 2009 zeg maar 136 decibel hebben aangetikt, maar dit is echt nooit in de Guinness Book of Records gekomen. De organisatie besloot al jaren eerder dit record uit de boeken te schrappen, omdat de mensen in verleiding zouden brengen om bewust dit record te gaan verbreken. Daarmee zouden fans van de band dan weer in gevaar komen, dat ze dan kansen liepen op blijvende gehoorschade op te lopen. Zei je wat? Ja, inderdaad. Maar goed, The Who, wie? Ja, die The Who. Die gaan we dus inderdaad draaien met 136 decibel. Dat doen we dus niet vanuit de radio. Dat doen we gewoon met een paar decibel over je radio. En dat doen we met mijn favoriete nummer, Bob O'Reilly. MUZIEK

wat stond er op 31 mei op dat moment op nummer 1 in de top 40? Nou, 1969, de Israëliërs met Desmond Dekker en Diezus. Kennen we allemaal niet, maar goed, dat moeten we nog eens een keer uitvoeren. Swing Your Daddy in 1975 van Jim Gelstra. Maar twee andere, die draaien we dus inderdaad nu achter elkaar. Die van 1980, die draaien we straks. En van 2014, toch alweer 12 jaar geleden. Hebben we het over Calvin Harris, geboren op 17 januari 1984. Schotse singer-writer, DJ en producer. En natuurlijk vooral bekend geworden met We Found Love, Summer, Blame, How Deep Is Your Love, Feels, One Kiss, Promises and Giants. Die successen begonnen dus inderdaad, zeg maar, vanaf 2010, 2011. Terwijl hij daar eigenlijk daarvoor al een aantal nummers heeft gemaakt. Vanaf 2009. Maar die kwamen niet veel hoger dan, zeg maar, dan de tipparade. We Found Love, samen met Rihanna, dat was degene die op een gegeven moment de doorbraak gaf. Op nummer 3. Dus de eerste nummer 1, die kwam dan inderdaad op een gegeven moment van Summer. En dat is dus zeg maar op dat moment de nummer 12. De nummer 1, zeg maar, ik wou zeggen, de nummer 1 zeg maar in 2014. Ha, zo ben ik er weer. Straks draaien we dan, nou ik kan wel iets zeggen wie er dan draaien van 1980. Dat is Lips Incorporated met Funky Town. Die draaien we in ieder geval straks. Dan is Calvin Harris met de nummer Summer. When I'm in-

Funky Town van de groep Lips Incorporated. Dan de volgende groep die we gaan draaien. Dat is weer een verjaardag van Junior Campbell. En Junior Campbell is een lid van de groep The Marmalade. Dat is een groep uit de 60e jaren. In eerste instantie heette zij de Gaylords. Die werden opgericht in 1961. William Junior Campbell die trad toe op zijn 14e verjaardag op 31 mei 1961. Dat is ook toevallig dat hij op die datum op zijn 14e... ter vervanging van McCovern en Rodgers toen in die groep kwam. Dus die groep werd vooral samengesteld met een aantal hits. Vooral in Schotland waren ze nogal vrij bekend. Maar in 1970 deden ze op de aanbeveling van de Tremblers deden ze daar een naamsverandering en werd de groep de Marmalade. Eigenlijk een beetje, in 1967 kwam er een keerpunt in de voortgang van de band toen zij hun debuut maakten in de Londense Marquee Club. Waar ze dus Pink Floyd ondersteunden. Twee weken later, op 3 februari, steunden ze de Action. En daarna steunden ze nooit meer iemand, wat Mike heet. In 1966 begonnen ze aan de lange residentie. Die duurde tot de herfst van volgend jaar. Een reputatie opbouwend en volgend toeren met de Who, Joe Cocker, Traffic en Jane Pitney. Maar goed, wanneer kwam hun grootste hit dan uit? Nou ja. Het is ook een hit die eigenlijk ook wel een beetje bekend is geworden door de Beatles, Opla Di, Opla Da. Het is inderdaad, origineel is die inderdaad van de Beatles. Maar zover ik begrepen heb, was het in 1968 toch een grotere hit door de Marmalade. En de Marmalade die was dan op dat moment de eerste Schotse groep die dan de nummer 1 positie haalde in Engeland. En zodoende werd die groep toch wel redelijk succesvol. En daarna bleef de groep nog wel bestaan, maar er waren heel veel wisselingen vanaf 1977, 78. En zover ik weet bestaat die groep nog wel redelijk tot 2011. Nou, ik moet wel bijzeggen dat daarna Dean Ford, een van de leden, al 31 december 2018 op 73-jarige leeftijd overleed. En Patrick Farley, ook een lid van de eerste uur, overleed in zijn huis op 11 augustus 2020. Dus daarna is die groep wel behoorlijk uitgedund. Maar ze treden nog steeds op, had ik begrepen. Opla Di, Opla Da van de Marmalade.

een issue uit 2024, nog niet zo heel lang geleden, 4 jaar... tegen de 4 leden van ABBA, die worden dan op de Koninklijke Paleis in Stockholm benoemd tot commandeurs der eerste klasse in de orde van Vasa. Dat is een hoge koninklijke onderscheiding in Zweden. Ja, die hebben ze wel degelijk verdiend, want ze hebben Zweden vooral zeg maar, toen de tijd op de kaart gezet met hun vele nummers. Björn, Benny, Frida en Anne-Friet. Agneta, zo moet ik het in ieder geval zeggen. Af en toe, ja. Wordt toch wel oud, zullen we maar zeggen. Maar goed, dit nummer draai ik inderdaad, Arrival. Dat was misschien een van de minst bekende, maar het was wel zeg maar een nummer zeg maar van het album Arrival, die zeg maar het meest succesvolle was. Zometeen is weer de praattafel en natuurlijk ook weer de zaterdagmiddagmix. En natuurlijk Apeldoorn Sport ga je ook weer horen. Ik presenteer toevallig ook vanmiddag weer Apeldoorn Sport. Dus ik zou zeggen tot vanmiddag of anders tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Oekraïense leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. De deal van $110 miljard zou volgens de staten de concurrentie in de entertainmentsector kunnen schaden. Californië leidt het onderzoek. Critici vrezen minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. En het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Maar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Eerder kwamen plofkraken vooral in de rand.

Randstad voor, maar nu ook landelijk. De gebruikte explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, bedrijfspanden en woningen. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Goedemiddag, mensen, luisteraars. Welkom bij de Praattafel. Vandaag hebben we een andere groep. Paul, Dick en Teun. En met de klopjes helpt ons weer Jan Habeling. En ik zou zeggen, brand maar los. Wat heel van de week is er allemaal gebeurd? En nu maar op. Ja. Wie?
2: Kratten zit er vol van.
3: Ik wou zeggen, het zullen eens een keer rustig worden, maar.
1: Nee. Ik ga even op de achterbanken zitten. Mag ook.
3: Door al die geen het spul kunt bekijken en nooit die het commentaar kan leveren. Oh ja, ben je al niet veilig, hè?
1: Ja, dat is voor. Dat is voor. Dat is inderdaad. Maar ja, we zullen er toch aan de Praattafel moeten beginnen. Ja? En dat doet dus al.
3: Nou, één ding viel me op in de krant, dat Overijssel van die gigantische waterleiding kreeg, dat het zeg maar van West-Overijssel naar Twente, dat er twee waterleidingen komt te liggen om de drukte te bestrijden. En dan denk ik van, dit is toch wel behoorlijk slim met dat hele water gebeuren.
2: Ja, dat fiet en zijn rot. Problemen, je ziet wat ze allemaal door moeten. Maar ja, als ze dat al zeker weet dat ze waterwinning rond Enschede niet goed is, ja, dat kan maar zo. Dat je zegt, wij niet ter plekke kunt hebben, zou je aan moeten voeren. En op zich dat. Maar er gaat nog heel wat water door de Rijn voordat ze door bezig bent. Want het lijkt me een enorme problemen om dat allemaal gepland te creëren, waar je allemaal deur mag 1,5 meter diepte een pijp leggen. Oh, ja. Dan moet je een flink gat graven. En dat zal ook wel de 50 meter een groot gat worden. En dan zult ze door onder de deur spuiten. Ik weet ook niet precies hoe dat gaat.
3: Allebei is mogelijk.
2: Het is. Lijkt me enorm. Ik ben blij dat ze niet bij mij achter het langs hoeft.
3: Ja, dat is dan weer een ander probleem. Ja. Maar gewoon het waterprobleem wat steeds meer in het nieuws komt is allemaal. En niet alleen de waterverontreiniging, maar ook dat ze water via een pijpleiding wat miljoenen kost naar Twente moet voeren. Dan denk ik van waarvan water, groot waterverbruik, hij ook alweer in Enschede. Dat is de grootste volgens mij, hè. Die moet maar stoppen met grosdrink, denk dan maar. Hey, misschien scheelt dat weer een paar druppels.
4: De mooie velden met bier gaan groeien.
2: Het feit dat Nederland waterland. Ja. Overal is water. Maar dat je dat allemaal zuiver hebt, dat je het ook weer gebruikt.
3: Dat is het slimste.
1: Ik vind het zo gek dat op het ogenblik overal van allerlei dingen heel. Ja, probleem. Water is het probleem. Iedere keer water. De boel dat het zo knap. En in Apeldoorn ook heel vaak dat de oorlog niet goed, dat niet goed heet. En dan denk ik, hoe kan dat nou toch?
2: Allemaal veel eisender en allemaal veel dit. Alles is tegenwoordig gevoorlijk.
3: Maar we bedoelen niet met die leiding die knapt in Apeldoorn.
1: Ja.
3: Ja, het is allemaal achterstallig achterstallig onderhoud. Ja. En ze schroeft het steeds naar voren. En Vitesse is ook een privébedrijf worden en zo allemaal. Het gaat door ook om de winst, ook al betaalt die niet zoveel van een kuub water. Het wordt wel steeds duurder, maar het zijn allemaal commerciële firma's. En dat is anders dan vroeger, dat het allemaal bij Driek of het overheid heuren is.
1: Wordt maar uitgeschoven en door. Biuwde de kraan het nog wel? Paul?
4: Sorry?
1: Of biuwde de kraan het nog geduurd?
4: Ja, bij mij wel.
3: Zo smerig zou het toch niet
4: uit. Ja. Er komt nog geen blubber uit.
1: Nee, maar
3: het schiet ook gezond te winnen.
1: Ja, want dus je hebt geen last van met de laatste.
4: Nee, heb ik.

0: geen last van.
1: Ik weet nog wat ook, jaren terug in Arnhem is een watermuseum, hè?
2: Ja.
1: En toen hadden we een onderlegger. En toen zeiden ze dus van zo'n 20 jaar terug dat ze van de fles water nog duurder werd als de frisland en zo. En zo langzamerhand komen we steeds dichter van dat het allemaal moeilijker wordt en dat het inderdaad een fles water meer giet kreeg als frisdrank of wat dan ook.
2: Kijk eens, nou, een flesje spa, wat het ding morgen gaat kosten.
3: Ja. Dat is gewoon dezelfde prijs als limonade. Maar ja, dat is dan ook geen probleem.
2: Ja, het is wel loog geworden. O ja, zeg maar gewoon flessenwater, ja.
3: Ja.
2: Is veel duurder, worden. Veel duurder. Maar ja, goed, ik was gisteren in de Biesbos.
3: Ik heb eens in een bedrijf in Utrecht, ik weet niet eens meer hoe dat heette, dan moesten we ook allerlei voorzieningen treffen, maar daar waren ze allemaal jerrycans van 5 liter en van 10 liter. Mm. En, allemaal al vul. En dat ging toen die tijd al allemaal naar Egypte en overal.
2: Dat is bronwater.
1: Toen al?
2: Ja, dat is bronwater. Dat is
3: zo'n minstens 30 jaar geleden. Allemaal kennetjes water aan vullen voor de export. Maar dan stonden ze gewoon net als de brandweer met zo'n dikke slang. Dan stonden ze die bussen allemaal vol te spuiten. Ja,
2: maar het is toch echt bronwater. Dat is toch bij Zeist, gigantische. Nou, daar heb je ook zo'n limonadefabriek die zit aan de rand van de snelweg. Ik weet niet meer merken, zo, man. Die heeft verschillende merken. Maar dat is dus gewoon bronwater.
3: Maar.
1: En water is ons eerste. Wat we nodig hebben.
2: Een levensbehoefte. Dat is de eerste levensbehoefte.
1: Ja.
2: Water. Ja, en lucht natuurlijk. Schone lucht, zuurstof hebben we ook nodig. Hè.
1: Ja.
2: En af en toe een beetje eten.
1: Als je nou bent, dan merk je ook dat het in de lucht niet zo prettig
2: is. Het wordt steeds meer vooruitgekomen. Ja. Het is al lang bekend. Ja. Ook het probleem van water is allemaal. Toen ik ooit in de jaren 80 naar school ging, aan ze draloven. En toen kwam Lekkerkerk en nummer op. Lekkerkerk is die verschoren verontreiniging onder die woonwijk. En toen kwam het langzamerhand in het nieuws. Hoe wie oorse grond en het water kapot maakt.
1: Ja, ook dat, ja. En dat ik kon ook zelf een pompen slaan en zo. Ja. Maar dat ging ook. Want op een gegeven moment kreeg dus die Annemarie van de burgemeester van Almere. Die had dat ook een dorm bij maar zonder vergunning. En toen mocht een mooi deugd er nog aan doen.
2: Ja.
1: En terecht.
2: Maar ja, voor de rest, er is geen controle op. Ja. Net zoals heel veel boeren, die hebben gewoon zelf een put op mijn welslaan. Want ja, het wordt
3: mangs dreugen. Gewoon om het land te sproeien.
2: Ja, tuurlijk, maar het is wel grondwater. Ja. Kijk, en dat met elkaar doen, die windwater, tenminste, oorse waterbedrijven, die trekt allemaal hetzelfde put. En dan heb je op een gegeven moment nog de fabrikanten. Kijk, wat ik net noem, de bierbrouwers. Maar kijk eens door bij Wageningen. Door hij zo'n hele grote papierfabrikant zit. Je ziet wat hij uit de grond trekt. Door hij ook heel veel spreng.
1: Maar we hadden hier toch in Eerbeek ook een papierfabriek?
2: Die beek die door loopt, die noemen ze de Smeerbeek, hè? Ja. Eerbeek werd Smeerbeek genoemd, omdat er zoveel rotzooi. Ja. Want ik heb voor de gemeente Brum een tientje werkt. Ja. Toen hadden ze het altijd over de Smeerbeek. Ja. Ja, die is op een gegeven moment wel saneerd. Ja. Maar er zat zoveel rotzooi in. Net zoals dat beekje waar de Apeldoorn sinds een paar jaar. Ja, maar zo gewoon verontreinigd.
1: Maar vroeger hadden we ook hier de wasserien en zo. En die gingen ook allemaal op de beek en zo. De
2: koperslagers.
1: Die
2: hadden ook watermelk met zo'n mol richting Voorsen. Ja. En de chocoladefabriek. Ja. En die stond ook in Voorsen.
1: Ik weet nog wel dat we wonen tussen de kanaal en dan de grift. Hè? En dan op een bepaalde dag dat water van die grift, dat stonk zo verschrikkelijk. Dat is niet zo geloof. Zo. Maar, en het had ook helemaal een andere kleur.
2: Ja, maar ja, goed, dat ben vaak die overstorten van het gewone smeerriool, of zeg maar het riool waarin een waterzuivering moet komen. Hij een gigantisch, of hij gewoon veel neerzag. Krijg, dan kan het riool niet aan. Dan gaat het riool dus overstort. En dan komt het in het oppervlaktewater. Dus in de sloten, in de beekjes en zo allemaal terecht. En ja, gemeente bent tegenwoordig verplicht om op te geven waar die overstorten bindt. Zodat waterschap door rekening mee kunt houden en zo. Maar dat werkt nog wel eens langs elkaar heen. Ja.
3: Zoeken op wie zij binnenkomen met in Uggel met die wasserine om de 100 meter stond.

0: Ze waren in kwartel, kwak, weet ik hoe ze allemaal. De bouwhof en de vels en de volharding en de olifant. En was allemaal. En toen weer, zeg maar, jaren 50, dan ging je bij de Baas Molenweg. Dus dan kon je nog stil met de strik, kon je nog een snoek strikken. En er waren beestjes in de dingen. En hij. Een paar uur later met de fietsen langs komen, dan was dat zo'n melkwitte
1: dooiebende
0: die de deur ging. Dus. Ja.
2: Maar toen hadden we ook niet zoveel kennis als nu natuurlijk.
0: Toen zat de viskweker hier van Kobus van Loden nog en dingen. En dat was allemaal helder, zuiver water.
1: Maar helder water wil niet zeggen dat
0: het is. Hoop terug.
1: Dat is van een misvatting. Helder water is niet altijd schoon.
0: Nee, maar op het moment is het toch een heel stuk beter met
1: oppervlakte water.
0: Ja.
2: Jan zet er even een plaatje in.

0: Dit is tot 1 uur de Protofel bij Radio Apeldoorn.
1: En we hadden net de Procreo en die toch een 1000 liefdeslibrin. Maar dan moet je wel heel lang afschrijven, hè? 1000 liefdesbrieven.
2: Oh ja, ligt er maar net aan hoe lang hij ze maakt.
1: Brokduur.
2: Ja, je kunt dan briefnummer, hè, als uw naam en goeiedag. Het is maar net waar je brief neemt. En tegenwoordig schrijven ze toch geen brieven meer.
1: Ja, nee.
3: Nee, alles is digitaal.
2: Ja, nou ja, dat is ook geen brief in die zin van lange brieven. Ook al is het digitaal, wordt niet meer door. Het is allemaal kort.
1: Maar het is ook wel
3: kort.
1: Het is ook wel leuk om nog eens een kaart en zo toch te ontvangen. Just, en zo. Ja, dat is wel heel gezellig. Dat kan ik niet anders zeggen. Maar het is gewoon niet meer te doen.
4: En zo, ja.
2: Nou, ja. Maar dat is wel heel veel leuk. Doe dat niet meer. En ik merk waar, van gewoon screamen, omdat ik me net door, is het ook wat houteriger geworden, het handschrift en zo. Maar want ja, die soepelheid van screamen, vroeger kon ik dat heel vlot.
1: Ja, dat klopt.
2: En nu? Dan moet ik nadenken, ook bij de woorden en zo. Maar wanneer je hebt, zeg maar, de computer, wordt dat automatisch verbeterd en zo.
1: Ja, wanneer schrijft het ook niet meer zo. Wanneer schrijft niet zoveel meer. Het is of teken.
4: Ik vul alle dagen nog mijn agenda in, een beetje wat ik afgesproken heb. Maar eerder schreef ik agenda een week in vuurten en dan keek ik wat ik moest doen vandaag. Tegenwoordig schreef ik alleen maar op wat ik gedaan heb. Ik heb gisteren de agenda nog niet invuld. Want ik hou dat wel een beetje bij dat ik nog iets schrijven kan. En
1: ja, maar dat moet ik ook wel. Want en dan kan ik ook terugkijken op dingen van wat heb ik gedaan en gedaan. Oh ja, dat nog. En dat is blijven zitten. Dus dat moet nog ook nog weer een plekje.
4: Ik heb een kaartje verstuurd. Ik heb vorige week al verjaardag. Ik denk, oh ja, even een envelopje waar je daar nog iets in kunt doen. En dan even mijn kaartje halen. En dan denk ik, wat 5 euro of zoiets.
1: Ja.
4: Even mijn kaartje, een enveloppie. En ja, want, dan mooi erop
1: wat is
4: wat
1: de postzegel? Wat kost de postzegel op dit moment?
4: Oh, dat weet ik niet. Ik heb nog steeds een rolletje. Ik heb, ik weet ook niet of ik strafbord kreeg, maar ik heb nog een rolletje 1 euro. Ja. En ja, die heb ik al ooit eens een keer, daar zaten er 200 op, zo'n rol postzegels, toen ik nog veel post moest versturen. Maar ja, dat doe ik nog gelukkig al.
1: Ik heb nog een heleboel
4: mee
1: van die.
4: En ik weet niet hoeveel er nog op zit, maar het ging aardig op en dan.
2: Ja, maar je hebt nog van die rare postzegels, er steekt één op en zo. Er steekt niet meer op van waar het kost.
4: Ja, maar hij kent regels. Dat is ook weer anders. Hè?
2: Nou ja, hij naar de winkel geworden, waar hij zei. Van wanneer je koopt aan een kaartje, omdat een neefje, nichtje, weet ik wel wat oom, tante, opa en oma jurig is. Nou, dan koop je zo'n dingetje in de winkel en denk je van, nou, je kunt natuurlijk ook een hele veurhoord kopen van gefeliciteerd en weet ik wel wat. Ja. En met kinderpostzegels koop ik ook al die kaarten en dan heb ik altijd wat in huis. Kijk maar dan gewoon naar een postzegelwinkel, neem ik dat dan maar. En dan doe je een postzegel voor een kaartje. Nou, hoeveel het kost? Ik weet het niet meer, maar het is geen 70% meer.
1: Ja,
3: nee, duur dat
4: niet. Al lang. Dat is al lang al.
1: Ik dacht ook niet.
4: Het is al een euro, hè?
1: Ja.
2: Ook dan.
1: Ik weet het ook niet precies, maar.
2: Ja, maar volgens mij was dat niet gelijk aan een euro. Want ze werken nog steeds met die getallen. En, maar dat weet ik niet zeker.
1: Maar het is alleen al een kaartje sturen en zo. Ja, dan ben je gauw en een kaartje moet komen. Nou, dan ben je zo bij de 5 euro. Het is zo.
4: Ja.
1: Het is zo.
2: En dan moet ik nog dingen erop schrijven. Maar kost dat een meute. Het wordt er niet simpeler op. Dus dat leert nou meer gebruik maken van het internet. Of WhatsApp en zo. Ja, maar het is wel onpersoonlijk. Je kunt teksten kopiëren. Je kunt zeg maar leuke plaatjes maken.
4: Ja, met chat.
2: Dat valt allemaal met, hoor. Dat valt allemaal met.
1: Ja. Wordt er wat te oud voor die rotzooi.
2: Nou,
1: maar het is
2: niet
1: wel gezellig, absoluut. Maar ik doe meestal dan, tegenwoordig dan bel ik maar even van, als ik er niet heen kan of wat dan ook, en dan even vragen of. En dan doe ik het of een dag, meestal een dag ervoor. Want als je jorig bent, dan ben je hartstikke druk met alles. Hij ook nog die telefoon ertussen doet en die wil de visite. Ook zorgen dat ze hun natje in het rooitje kreeg. En dan doe ik de dag maar voor. Dat klinkt me nou wel zoiets.
2: Ja, dat

0: Ja. Ja, ja, dat zei ik tegen de kinderen ook. Ik ben een hele jojurig. Je hoeft niet per se op die datum te komen. Net zoals mijn vaderdag en zo allemaal. Zeuk het lekker uit, jullie hebben druk zat. En ik zit er niet op de wochten.
1: Ja, en ik zeg ook altijd de dag ervoor. Dan zeg ik, ik feliciteer u vandaag met uw oudejaarsdag. En mijn papa is echt, maar die heeft oudejaarsdag. Ja, toch? Het is uw laatste dag in dat jaar. Ja. Dat is oudejaarsdag. Nog iedereen vindt nog grappig. Zo.
0: Ja, maar dit is ook met oudejaarsdag waar hij daar zei. Gewoon van, leuk komt niet meer zo bij elkaar als vroeger. En een jaar of binnen, dat was vroeger. Daar had hij een paar dagen voor nodig om de hele familie langs te gaan. Maar overal moest hij een borrel drinken. En nummer op, daar was hij nog wel wat dit kwijt. Maar het was op zich niet zo verkeerd. Dat het was net zo.
1: Je ging toch ook s'nachts nog de hele buurt de deur. Het was soms 4 uur dat je op de bergen zat.
2: 5 uur, dus 6 uur soms nog wel eens.
3: Ja. 40 jaar terug, toen ik net in Wezen kwam wonen, was zolang als de R in de mond zit, was het nog New York. En je moest allemaal bij de buren over en weer, allemaal nog een keer. Even kennis. En dan was tot april was dat nog steeds mogelijk.
0: Ja, maar die omgang die is allemaal veranderd. Is allemaal. En of het een goede is. Nou, er bent nogal wat leu die eenzaam bent. En
1: ja, absoluut.
0: Dat komt nog met name doordat die andere gewoon schreef.
3: In orde, dat betreft de buurt wel aardig nog. Er komt nog altijd 2 mensen die langs komt. Even vanwege, hou nog weer een geboorte. En dan komt ze even langs met een intekenkaart, felicitatiekaart. Waar je allemaal handtekening op zetten. En dan doe je allemaal €2. En dan kreeg ze door de kennismaking en zo. Nee, ik kan niet anders zeggen dat ze dat netjes
0: regelen. Ja, maar het is niet overal zo, hoor.
3: Ik denk dat het
0: een uitzondering is.
3: Je kunt je voorbeeld aan nemen. Ik bedoel, doe het toch maar zelf.
0: Zeg het voort. Kijk naar elkaar regel wat met elkaar.
3: Als je wat wilt, dan zul je het toch zelf moeten doen.
1: Soms is het ook wel goed dat je zelf een initiatief neemt. Want ik weet van Willem, toen we in die nieuwe wijk waren, we hebben er 2 jaar alleen gewoond. En toen kwamen er allemaal mensen om ons heen. En Willem, die waren allemaal met groepjes gekomen. Dus Willem waren het oude echtpaar op de hoek. En dat toen gebeurde, wat dat mijn moeder overleden. En die heeft bij ons opgestaan. De hele buurt stond op de kop. Helemaal. Waardoor. En toen kwamen ze vragen waarom niks te zeggen aan. Ik zeg, ik weet niet eens wie ik ben. Ook helemaal niet. Dacht je dat als je in zo'n situatie zit, dat je dan naar de buurt ingooit? Absoluut niet. 14 dagen later kwamen ze weer. En toen hebben we met z'n allen een barbecue georganiseerd. En de naam erop en zo. Want iedereen vond dat niet kon op deze manier. En we hebben zo'n buurt. Zo'n geweldige buurt gekregen met elkaar. En ook al lieveleed wordt gedeeld en door. Ja. Niemand overlappen aan elkaar. Maar geweldig. En ik zeg, en keek naar boven. Ik zeg, mijn moeder zal zeggen van, het is nog eens goed voor geweest dat het hier gebeurd is.
0: Ja,
1: want ze kon niet meer naar haar eigen huis. En ze had altijd gezegd dat ze graag van het huis begraven wou worden. Nou, toen moest het. Dat bij ons kon dat.
0: Buurtmaken is toch niet meer een gewoonte? Buurtmaken, dat is geen gewoonte meer.
1: Nee, dat doet wel. Want als er nieuw iemand komt, dan zorgen we voor een plan met z'n allen.
0: Juist, dat moet je met elkaar doen. Maar ze komt niet meer langs van, ik ben een nieuwe buurman, ik heb het huis gekocht.
3: Dat is bij mij nog gebeurd.
0: Dan heb ik gezegd, binnenmeester een apart hoofdstuk van.
3: Nee, we wonen nu in orde.
0: Wil je daar nu wonen?
3: Ja.
1: Maar ik heb ze ook al gelezen, die vrouwen, hoe je reuzies moet maken en zo. Hè. Dus want dat kwam dus ook allemaal voorbij. Dus ik, dat ben traditie. Dat kunnen we alsnog dus doen. Of we hebben er wel heel veel schrik mee gehad.
3: Ja.
1: Dus je kunt het ook zelf opdoen.
0: Ja.
1: Dus dat, en elk jaar hebben we een barbecue. En dan zie je ook weer wat er weer allemaal weer van.
0: Ja.
1: Ik ben heel blij met mijn strootje. Ik hoop dat zo.
0: Dat
3: het in de maand ook goed gaat met de buren allemaal. Dat ze het een beetje eens wordt. Want dat blijft ook allemaal nogal. Die rotonde, dat wil allemaal wel eens moeilijk werden.
0: Van mij stond er
3: nog een heel stukje over in de kranten. Er was dan ook een man die nog gesproken met wat mensen. En die zei van, want daar iets meer begrip hebben. Dat kan ook maar weinig meer.

0: het is binnen maar een paar mensen nu de Moorden. En de Moorden is vrij groot. En ik woon ook in de Moorden. Over het algemeen heb Leur er helemaal niks met.
1: Dat er een paar van die... wordt ook wel een hoop moeilijker gemaakt als dat nodig is.
0: En dan moet ik zeggen, de pers die maakt er ook mooi gebruik van. Hé, er is weer een lekker opstootje. Zo allemaal. En Leur die wil er alleen maar heen. En er komt heel veel volk van buiten de plaats mee.
2: Dat is het probleem. Dus,
3: meestal zijn er nog niet eens de mensen die in de buurt wonen.
0: Juist. Nee, ik woon dat ook in de buurt. Ja. Ja.
2: Maar hebben jullie dan ook gelegen dat in de, dat Lochem, dat die als het is, die kregen de omwonenden of zoiets, ze kregen 1000 euro en dan kunnen ze de boel beter te beveiligen en zo. Ik denk, jullie bent knettergek. Het wordt, dat de gemeente giet. Nou zeg maar, die vlakbij woont, dan krijg je 1000 euro en dan kun je de boel beter beveiligen. Dat is, ja, maar wat ben je bezig?
1: Ja, hij door al van nut gaat, dan moet je ook niet hebben. Dan heb die mensen weer gelieken.
0: Ja, maar dat doet ze ook met windmolenparken en zo. Maar met zonneparken, dan koop ze de leur in de omgeving. Maar het is gewoon omkoop.
2: Ja.
0: Dus, het is gewoon omkoop.
2: Ik vind dat zo.
1: Ja, maar beelden. Het feit, we komt er, als dat feit al boven tafel is, dat het zo erg is. Ja, dan moet je ook niet hebben. Mensen die ook komen bestelen en zo, die hoe je niet helpen.
2: Ja, dat mogen we allemaal wel.
0: Ja, en dat is een kleine minderheid. En iedere keer wordt dat weer aangetoond met getallen en zo. Maar het zit bij de leu in de kop. Dat ze allemaal steelt, moord, verkracht en weet ik veel wat. En het is gewoon niet
1: mooi. Als dat echt zo erg is, dan heb ze ook gelijk. Ja,
0: maar het is niet zo erg.
3: Er zijn een paar incidenten kort na elkaar geweest. Dat is verhaal. En dat verhaal, dat wordt gewoon helemaal
0: groot gemaakt.
2: Ja, ze blaast
3: het
2: heel erg.
3: Het is waarschijnlijk zo'n klein dingetje geweest. En daar wordt echt wereldkundig zo'n... Yeah.
2: Maar in Uchelen toch ook, vorig jaar was dat ook. En degene die aan het produceren waren, die wonen helemaal niet in Uchelen.
0: Nee.
2: Nou, dus we hebben het vlak bij ons, bij WSV, heeft er ook zo'n 400 man in de zee. We hebben ze nooit gezien, zelden. Ik zag ze niet, ze deden niet. En wat een geheisteren, tevoren die tijd was. Ja. Nooit wat van gemerkt.
0: Waarom al op blazen?
2: Bij GG, oude GG net, zeg maar. Er zit nog een heel moment. Wat heeft die buurt ook op de achterste poten stond? Ze merkte niks van.
0: Ja, maar het is gewoon, als je dat af en toe ziet, en dan is met name bij Westland, waar je heel veel kassen en zo allemaal, de glazen stad neemt ze dan wel eens. Door zit zoveel illegaal al 50 jaar die door in die kassen werkt. En ik had waterkwaliteit toen, en vanwege het waterschap. En ik moest dan, als veerboeren zijn dat de sloten verontreinigd waren, dan moest ik erin om de kieken waar het voortkwam. En in die kassen stonden dan achterin allemaal van die oude caravans. Waar dan dat volk is af. En een goed onderkomen hebben ze niet. En wat het ergste is, ze hebben door heel veel contractarbeiders, maar ook illegaal altijd aan het werk had. Dat met de gemeentes die geen vluchtelingen wilt opnemen, en zelfs voor arbeidsmigranten, totaal niet kloor wilt staan. Nee, alleen maar leugschoen. En dan wordt ze al veel aan de kanten gegooid. En dat ze problemen veroorzaakt, omdat ze met z'n 10 of met z'n 20 in één ruimte zit. Het is gewoon mensen
3: ontdekt. Ik heb nog gezien in tentjes langs de spoorlijn.
0: Ook.
3: En daar is een heel stuk van op televisie geweest.
0: Ja, maar langs de grift ook wel, hè?
3: Ja.
0: Hij een beetje in die buskus is allemaal richting Zwitserland gehoord. Daar kwam je ook 3 tentjes, ben ik er wel eens tegenkomen. En je moet ook kijken, het is niet alleen hondenstront, het is ook mensenstront. Want die moet natuurlijk ook wat kwiet af en toe. Ja.
2: Maar er is nu toch een wet in de maak dat dat toch betere regel moet worden.
0: Nou ja, er zijn wel wetten, maar die wetten moeten wel uitgevoerd worden.
1: Met een beetje gevoel heb je helemaal geen wet voor nodig.
0: Nee, dat is hem. Dat is echt goed, Dick. Vanuit je gewoon gevoel in hoe je lichaam hebt.
2: Ja.
0: Dan loopt dat niet toe.
2: Ja, en nu ben ze ook bezig. Dat heeft niet met dat... Van de corona. Die commissie en zo.
1: Jammer van de tijd.
2: Ja, maar dan denk ik van, we hebben dat ooit geoefend, hoe of het moest en hoe of het kon. Het is zo makkelijk om zoveel jaar de WNR, dan naar zo'n commissie in te gaan. En dat heeft fouten door en dat heeft verkeerd in door. We hebben toch gehandeld zoals het op dat moment dus moest. Ja. En dan gooide weer een of ander commissie erin zitten. En iedereen...
0: ondertussen wordt zeg maar zo'n bureau toen neergesteld die een plan moest maken als zoiets weer gebeurt. En nou, dat hebben ze opgeheven. En nu hoort ze dan al die leeuwen vragen zo van,

0: Nee, vooruit denken is regeerend, zei ze. Maar ja, vooruit denken doet ze liever niet meer. Alleen maar vooruit kijken.
1: Door is dit nu voor, hè? De volgende keer moet het beter.
0: Nee, maar ondertussen is dus met die ambtenaren zo allemaal ontslagen, die dus gewoon plannen en protocollen en alles klaar moesten maken. Want ja, dan kon je 10, 20 jaar terug kon je daar aanvullen, op de klomp aanvullen, dat het ooit zal gaan. Dat is net zoals met die vogelgriep. Het wordt steeds meer een probleem dat zelfs onze koeien en katten en honden vogelgriep kort kriegen. Dus het is een moment, dat kan nog een paar jaar duren, en dan kriep je ook vogelgriep.
2: Ik kon het zeggen, het, ja.
0: Dus dan kriep je nog meer haan in een koor.
2: Ja.
3: Gaan we nog vliegen?
2: Maar, maar je hebt toch ook dan niet een... zet ze met de corona of covid, hoe ze het ook nu... Ja, het overviel ons allemaal. En ik geloof, daar kun je geen draaiboek voor kleurleggen van hoe doen we het. Want de praktijk is heel anders.
0: Nou ja, dat is net zoals hoe dat met die in het begin 1900 of wanneer was het toch, die Spaanse griep, waar zoveel dooi naar bent gehoord. Van ja, bepaalde dingen, contact.
2: Ja.
0: Dat begon ze ook met de corona en zo, van hoeveel contact. Nee, wie heeft zelfs nog in een lugge kerk zong, in Uggel.
4: Ja.
0: Met de deur niet los.
3: En koud, jongen.
0: Was wel koud. Het was wel koud. Ja. Maar ja, en hoeveel koren... En met name ouderen zitten in een koor.
2: Ja.
0: Hoeveel mensen met deur uit te repeteren en zo allemaal.
2: Ja.
0: Dat niet door.
2: Maar zoveel afge. Ja, we hebben ook gedeeltelijk door. Maar er mochten er dan drie mochten in het atelier. En dan om de werken. En zo probeerden we doen. En dan houden we afstand, was goed. En dan kon je toch nog met allerlei dingen deur gewoon. Maar ik vond het een nare tijd. En je hebt er ook een heleboel van geleerd.
0: Ja.
4: Ja.
2: Maar daar zat ik niet op te wachten. Niemand, denk ik.
0: Nee, dat sowieso niet.
2: Maar zoals nu ook, nou, dat, dan denk ik van... Het is met de kennis van nu en hoe het gebeurd is... En dan, ja, dan kun je zeggen, dat was verkeerd, dat was niet goed... En dat had anders een mond.
1: Ja, toch ben er ook mensen met nog nasleupen.
2: Ja.
1: Van de ene kan het beter tegen de andere. Ja. Ik heb een neef die heeft een spuiten gehad. En die heeft nu toch nog steeds helemaal een verbouwd handje worden. En als ze dus een flinke keel en even hier goed aan. En dat is heel mager. Dat heeft die spuiten gehad. En dat is heel, wat is het dan? Daar ben je mee aan het zoeken. Ja. En mee aan het revalideren.
0: Daar heb ze nog heel vlot om met die
1: maar
0: vaccins.
1: Daarom zeg ik het. Is allemaal, als je er weer goed uitkomt, dan zeg je, waar was dat allemaal voor?
0: Nee, maar
1: jammer dat dat allemaal gebeurd is.
0: Ja, van de ene kant wel. Maar ja, met de wijsheid van toen. Maar ik las dan ook in de krant vandaag dat zeg maar tropische ziektes, die opleiding, dat het ook in Nederland geert. Dan denk ik van, hoe dom kun je winnen? Er komt steeds meer ziektes, net zoals die knokkelkoorts en zo, stond je ook in de krant.
1: Maar dan kun je ook door al die reizen.
0: Ze slept aardig wat met.
2: We net dus.
1: Een neefje van mij, die heeft ook jaren allerlei ziektetjes gehad. Wat zwakker. Maar die had zo'n, hoe noem je dat, backpacken en zo.
0: Gewoon een beetje rondtrekken.
1: Mijn eigen dochter is ook, die heeft ook zo'n backpackroute.
0: Ja,
1: door
0: ik vind het zo'n raar begrip, backpacken.
1: Ja, die is ook, op het moment komt ze een beetje deur, maar die heeft denk ik al 10 jaar last met de lever. Maar dat loopt hij eigenlijk allemaal op. Maar ook die mensen komen allemaal hier en ze brengen allemaal een stukje besmetting mee.
0: Hij gewoon ziet er, want ik ben ook wel in Afrika best mee werk.
2: Ook meteen.
0: En stilstand, water, dan moest hij niet in gaan. Want dan loop je bilharzia ook. Dat met die rare beestjes die uiteindelijk, als ze genoeg gevreten hebben, had weer Udo Vilkroept. dat moet je ook wel weer. En die gehoord voor dat ik doorheen ging. En dan ben ik naar Nijmegen geweest. En allemaal die tropische ziektes. Tenminste, een aantal kun je een vaccinatie verkrijgen. Dat het dan een tijdje goed geert. Ja. Ook van de natuurmonumenten kreeg ik ook.
2: Voordat het allemaal helemaal banger wordt, vroeg ik aan Jan. Of een draagstoel. Maar hij heeft er een mooi plaatje op. Angst is maar vast speed. Dus het is over angst.
0: Over angst, ja.
2: Daniel Loos.
4: Ja, ze kunnen

0: Dat was het. Ja, nou, hoor, ik had hem al van de veur en Anneke. Angst is maar vereffen. Nou, en Spiet, en dat was Daniel Loos. En we gaan weer door met de volgende onderwerp. Paul.
1: Ja, ik wou graag nog even iets zeggen over het feit dat wij bij ons in het appartementencomplex al 5 weken lang aan het vechten zijn om een fatsoenlijk berg in de lift te krijgen. Het is dus afgelopen week gebeurd dat de ambulancebroeders vanaf 6 uur een meneer met zuurstof gebeuren. Ja. Met een stoeltjeslift rechtop zittend naar beneden hebben moeten vervoeren. En ik ben dus 5 weken lang aan het heen en weer bellen geweest met Skylift en met de woningbouw. Maar in dit geval treft de woningbouw geen blaam. Die heeft alles in werking gezet wat ze in werking moesten stellen. En daar wil ik graag de dames van de klantenservice van de woningbouw bedanken voor de hulp die ze mij gegeven hebben. Maar richting Skylift, die het hele gebeuren heeft op moeten pakken. Want de lift is van 2003, die heeft een upgrade gehad naar 2026. En ze krijgen hem niet goed aan het werken. En iemand van de modernisering niet. Een technisch expert niet. Niemand krijgt de lift goed aan het werken. En wij zijn continu bezig. Er zitten mensen op 6 oog en op 5 oog die rolstoel en scootmobiel gebonden zijn, die al die tijd al binnen zitten. Dus de woningbouw heeft gezegd ook, het is onacceptabel. Maar die kunnen ons niet verder helpen.
0: Ja.
1: Dus daarom had ik zoiets van, ik heb ook tegen de dames van de woningbouw gezegd, ik ga dit zaterdag aanhalen tijdens een radioprogramma. En ik heb ze ook gezegd dat ik dat hun geen blaam tref, maar wel de negatieve aandacht naar het Skylift. Want het is gewoon
0: puur waanzin wat hier gebeurt. Ben je ook meer naar de krant wees? Ben je er ook meer naar de krant wees?
1: Ik ben ermee bij Hart van Nederland geweest.

0: Ik heb Hart van Nederland erin geschakeld. Die is daar op dit moment ook mee bezig.
1: Oh, dus op de televisie?
0: Ja, het goed is nou, wel, maar wanneer, dat weten we nog niet. Maar die komen nog wel.
1: Ja, maar goed. Nou, we hopen dat het vlot verholpen wordt.
0: Maar ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat ik vast zou komen te zitten. En daarna dan had ik ze de rapen graag.
2: Zo vlot als je nog bent, Henk.
1: Ja,
0: maar dus, we zitten erop te wachten dat die deur een keer niet open gaat als iemand in de lift zit.
2: En dan hoop je dat er iemand is die niet in paniek staat.
0: Met de laatste storing was ik degene die naar beneden ging. En ik kom terug. En er heeft nog geen minuut tussen gezeten. En toen was de lift overbelast. En er stond er meer dan 1000 kilo in. Dus ik heb gebeld. Ik zeg maar, ik ben echt geen 1000 kilo.
2: Nee. Dat dunkt me ook niet. Ik kom aardig in de richting, maar...
1: Ja, maar het is techniek, hè?
0: Ja, het is techniek.
1: Ja, met alle ellende van die.
0: Maar als jij een stukje techniek hebt wat uit 2003 is... en je moet dat upgraden naar techniek van 2026... en je laat dan een schakelkast uit 2003 daarop samenlopen... dat gaat niet.
1: Nee, nou, we laten het... Ik hoor ook uit Nederland. Ja. Oh, laat het gewoon aan de deskundige mensen... Oh, want hier lossen we het toch niet op.
0: Ik begin me heel voorzichtig af te vragen... of er bij Skylab wel deskundige mensen lopen... want dat had al lang opgelost kunnen wezen.
2: Zo kun je denken.
0: Als daar een technisch expert bij moet komen... als daar een man van de modernisering moet bij komen... en die krijgt het dan nog niet voor elkaar... dan ben je dan in godsnaam mee bezig.
1: Ja.
2: Gebrek aan kennis. Overmacht, gebrek aan kennis. Het is al om.
0: Vooral gebrek aan kennis.
1: Nou hopen, dan volgende week, dat je kunt zeggen van... het is voor elkaar.
0: We gaan er gewoon vanuit dat het goed komt.
2: Ja.
1: Daar moet je ook verliefd van. Er moet wel wat gebeuren.
2: Dat
0: is wel heel duidelijk.
1: Ja. Maar hier koopt helaas niet op voor... Je kunt er alleen aandacht voor vallen. Maar voor de rest kun je hier niets
0: meer. De enige optie was nog om druk uit te gaan oefenen bij Skylift via de media. Maar of dat zinvol is, dat weet ik dus niet.
1: Maar dat moet je met de mensen van waar jullie eigen groep bespreken. Dus je mag het je aanhalen. Maar dan is het ook soes, om het zo te zeggen.
0: Maar ik had zoiets van... tegen de dames, maar ik ga jullie wel bedanken.
1: Nou, dat heb je netjes gedaan. Oh,
2: ik zag gewoon binnenkomen met zo'n sik. Ik denk van, dan neem wat op mijn leven.
0: Ja.
3: Hij hoort nog positieve dingen allemaal. Want er gaat ook nog wel wat.
1: Dus ook nog wel, absoluut.
3: Niet te lang.
2: Neem hem maar. Dik. Neem ze hem positief. Ben je kampioen geworden met een biljart?
3: Ik sta er redelijk goed voor. Het lukt me nog wel aan. Ik mag nog terugkomen bij de tennis.
2: Ook nog.
3: Ja, dat doe ik ook nog een beetje.
1: Man.
3: Bij de zang lukt het me soms ook nog.
2: Nou, je begint daar helemaal te lachen, jongen. Als je dat zo allemaal opneemt. Maar dat met de mens doet.
3: Ik ben vorige week door bij Grootschuilburg geweest. Dat was toch niet alleen dan zeg ze van... ja, die mensen bent niet helemaal... je hebt allemaal iets... Maar die weten
1: hebben
3: nog wel
1: te toch ook in een andere vorm. We hebben ook allemaal wat. Ja, alleen in een andere vorm.
3: Ja,
1: zo is het
3: daarom zeg ik. Maar die weten het ook nog goed te waarderen.
0: Genieten ook.
3: Hele zaal vol schik hebben ze nog, hè?
2: Ja. Dat was mooi. En sowieso voor Roos ook. Van, wie zingt dat ook in bejaardentehuizen en zo, of verpleeghuizen. En dan zie je dat ook wel eens. Van, dat mensen in één keer weer rechtop gaan zitten en luisteren.
1: Ja.
2: En dan heb ik zoiets van... mooi dat dit doet.
1: Er gebeurt
3: een
1: iets.
3: Een beetje muziek. Ja,
2: muziek dat de mens goed.
3: Wel goed, een beetje
0: zo. Ik heb eens een keer een repetitie gezien van de Jos, die band.
2: Mm-hmm.
0: Die mensen die hebben zoveel plezier in het maken van muziek. Maar ik heb ook gezien, er staan verschillende dirigenten staan er in de zaal. En als er dan een andere toonsoort gespeeld wordt... dan wordt er een bordje omhoog gestoken met die toonsoort moet je gebruiken. Ja. En dan gaan ze die toonsoort spelen. Helemaal geweldig.
1: Ik heb ze gezien in de Grote Kerk. En er was een concert. Nou, en er zaten die hele band zat daar op die ballen. Op die voorhoring, zeg maar dat. Die balkaan. En ze gingen zo hard. Ik denk, het hele balkon komt nog naar beneden. En ze hadden een plezier dat ze hadden. En iedereen zong mee en zo. Prachtig.
2: Ja, maar ze hebben met het Vredesfestival ook optreden. Nee, dan gingen ze zelfs

0: met de helikopters met.
1: Ja.
2: Ja, dat heb ik gezien. Mooi, hè?
0: Ja, maar gewoon
2: geweldig.
0: Ja. Het is mooi dat zoveel mensen ook die dingen kunt laten doen. Van niet meer wegstoppen zoals ze dat vroeger deden.
1: Ja, gelukkig niet.
0: Het is kijk eens even, wie hebt het wel over vluchteling. Ja. Maar het is ook iedere keer weer raak. Als er zeg maar woning komt voor mensen die een bepaalde achtergrond hebben. Ja. Psychische probleem of hoe je het ook maar noemen wilt. Ja. Tegenwoordig, je hebt net dat nummertje van angst van een looienstrijd. Maar er is zoveel angst voor het vreemde, het onbekende.
1: Ja.
3: Dat is het, onbekende.
0: Ja, maar wie komt ze... Wie bent schijnbaar alles vergeten van dat mensen ook anders kunnen
1: leren. En ook dat mensen het best wat kunt leren. Laten leren en dat ze dingen dus oppakt en doen. Ze kunt vaak meer als je denkt.
0: Oh,
3: het duurt iets lang voor ze het oppakken. Maar natuurlijk, als ze het opgepakt hebben, dan komt het meestal ook wel goed.
0: Ja, maar, want ik heb
1: ik noem het ook niet een handicap. Ik noem het een beperking.
0: Ja, ja. Maar ja, vroeger werd er ook gezegd van een. Wat zei ze, bio's toch ook altijd weer. Niet een handicap, maar. Een ongelukkig kind.
1: Ja, ja.
0: Zo werd dat bio's neemt. En. Nou, dat hoor je tegenwoordig niet meer te zeggen, want dat is helemaal niet gezegd. Maar dat bedoelde men vroeger. Ja. Van ja, een handicap.
1: Ja.
0: En, maar dat werd als zodanig wel duidelijker deur. Zoiets van. Ja. Ze hebt wat meer aandacht nodig. En ja, dan kunt ze gigantisch lol in het leren hebben. En die kunt ze ook nog best wat leren, wat ik ook zeg. Want ik heb in werkvoorzieningschap gewerkt. Ik heb vrijwilligersdorp, die zeer een lol. Maar ja, het kost tijd. En dat is kostbaar. En door wordt steeds meer op bezuinigd. Begeleiding en dat soort dingen.
4: Psycholoog ben ik ook heel vaak geweest.
0: Ja, maar dat is toch ook van...
4: Dingen, maar ja, toen hij de bleek is wegschool. Nu wil de Minestichting en allemaal die jongens. Die wenden toch ook nog wel mattenvlechten. En hij ziet wat voor leuke dingen dat ze nog maken om aan de wand te hangen.
0: Ja, maar daar moet je er wel met aan de gang. En overal wordt bezuinigd. En die bezuiniging, dat is in zorg overal... wordt geld weggetrokken. En ja, dan komt de leur dus op straat die je eigenlijk niet alleen kunt leren. Ja. Die de medicijn niet op tijd inneemt. En dan krijg je probleemgeval. De politie heeft de handen vol met.
1: Met
0: en dan wordt het afskomen naar de politie. En de politie heeft al te weinig manschappen.
1: Ja. Ja. Ik heb een heel andere orde. De HEMA die gaat uit de Hoogstraten weg op die plek.
4: Ja. Op die plekken, ja.
1: Maar, en die giet wat verder op. En dan riep ze op van of hij herinnering aan eraan. En dat nou dat naar de stentor toe wilt doen waar je beleefd hebt, enzovoort, enzovoort. Maar hoeveel, ik weet nog wel dat door in die Hoogstraat had die hele mooie pan. En dan kreeg vlak voor de HEMA, dan kom je zo'n lekkere tompoezenkool. Die waren heerlijk. Maar die mooie gevels en zo. En dat die toen allemaal eraf gingen. En door die hele strakke vuurgevel drinken wel. Vond ik zo zonde. Ja. Vond ik zo zonde.
4: Ja, dat kan ik ook niet in.
1: Dat zou nu niet meer gebeuren.
4: Mijn jeugd kan ik vinden aan de Hoofdstraat helemaal. Nee, ik kwam helemaal niet uit in het centrum of zo. Dan ben ik helemaal nooit. Het is net eigenlijk nu na mijn pensioen dat ik een beetje begin te biljarten. Dan kan de Marktstraat moeten we in. En dan fiets ik de ene keer wel eens over de markt terug. Of de andere keer weer via de oude Brinklaan terug. Dan heb ik een rondje en dan zie ik wat meer van het centrum. Maar voor de rest, ik ben helemaal niet centrum deskundig.
0: Nee, maar die gevels, ik ga, die ben prachtig mooi. Onder zit allemaal eenheidsworst qua winkelinrichting en zeg maar de voorkant. Maar je omhoog kijkt, dan zie je de mooiste dingen worden slagerieën of de perenslager en weet ik veel wat hier allemaal in Durpke heeft zitten. En dat vind ik wel mooi om te zien. Sommige huizen ook aan Arnhemse weg, daar zie je nog...
4: De eerste keer, er was helemaal nog geen centrum. Mm-hmm. Dat ik naar de ambachtsscholen, die zat toen nog aan de Graaf van Leindelaan.
1: Oh, dat van Leindelaan, dat weet ik niet meer. Maar,
4: en dan ging ik helemaal vanaf Uchel een stukje jachtlaan, bleek eens weg. En dan kwam hij op de Sprengenweg. Sprengenweg en stak hij er dwars over bij garage Huisman. Ja. En door de park neer. En dan naar de vlak bij de Nobelstraat. En zo kwam hij door dan Graaf van Leindelaan.
1: Ik weet het maar.
4: En er was een afdeling, de timmerafdeling, die zat aan de Lange Weg. Net achter waar nu die karman die in winkel zit. Die zit op hoek van Langeweg, Koninginnenlaan.

0: en daar zaten timmerwerkplaatsen. En, naar de Nobelstraat moest ik weer een andere les. Toen heb ik een beetje in dat hoekje van Apeldoorn een beetje leren kennen. Omdat we met de fietsen nog eens van het ene naar het andere lokaal moesten.
1: Ja, maar Apeldoorn, nou, als je daar zo bekijkt, heeft ontzettend veel winkelstrootjes. Als je de Asselse Stroot ook bekijkt en net aan de Koninginnenlaan en zo. Ja. Er zaten allemaal kleine zaakjes. Maar kleine zaakjes bindt er bijna niet meer. Het zijn allemaal grootgrutters worden. En die kleine zaakjes gaan het meest allemaal op de fles. Want ja, die kunnen die concurrenten, die grote winkelketens en maar op. Ja. En dat is wel, vind ik van de ene kant jammer, maar je kunt het nog aan de gevels zien.
2: Bij Meijering aan de Heemstraat, daar kon je nog de boutjes en de schroefjes gewoon loskopen.
3: Ja. Ja.
2: Maar dat is tegenwoordig, is dat ook niet meer.
0: Dan kun je doorzouden.
1: Nou ja, goed, bij die andere grote Duitse firma kun je dat ook. En bij de Praxis kun je dat tegenwoordig ook waar de meest hebt. Het Nuva, omdat...
3: En al die andere.
1: Die deusjes niet meer kopen.
3: En, ja. En al die andere. Die ook zo die grote dingen allemaal, hebben. En, ja. zo allemaal. Ja.
0: Ook maar al heb ik maar één schroefje nodig. Dan haal ik er nog twee. Want er zal er altijd wel één mislukken.
1: Ja. Dat hoop ik al niet voor de zekerheid. Ja.
3: Maar de gemeente wil nu wel goed proberen. Dat in de binnenstad en zo. Dat dus de fietsen meer ruimte kreeg. En dat het moet winnen van de auto. Nou, hoe als ze dat wil doen? Geen idee.
1: Ik vind het geen verkeerde gedachte.
0: Ik ben nog wel benieuwd. Ik ga tegenwoordig vanaf de Hofstraat. Hij is zo'n klein paadje op die hoek van die oude rijbestelling. Binnendeur. En dan kom ik recht uit tegenover de Markstraat. Heb ze die dierenspeciaalzaak helemaal gesloopt. Ja. Allemaal uit de graven. Allemaal. En toen zag het Ruud als een soort plantsoenetje met een geur. En dan ben ze nu aan het polden. Heb ze balken van... Zeker 20 bij 20. Allemaal mooi hardhout. Hele stapels. En dan bent ze met een spektakel aan het boom. Ik weet niet wat. Ja. Allemaal voor de show.
3: Geen idee.
0: Ja, het zou best wel mooi worden. Maar dan denk ik,
3: dan dacht ik ook van die...
0: Nut het rendement ervoor. Hoe halen we dat weg?
1: Ja. Nou, in ieder geval, dat is een stukje gun weer extra.
0: Wat dat wordt worden. Is me een kunstzinnige instorten van best de kieken. Ik zou
3: niet
0: benieuwd wat dat wordt.
3: Een verrassing. Is die er ook niet een bord of zo dat je kunt zien van... dat gaat het worden?
0: Nee,
1: zo niet. Dat staat aan bord. En volgens mij is dat allemaal... het klimaatverandering en zo, om meer groene plaatsen in het dorp te creëren en zo. En dan gaat ze natuurlijk ook weer kunst en zo. Maar die aap die duikt ook iedere keer overal op, of tenminste in het algemeen. Dan heb ik dan over plaatjes en niet over de mensen.
3: Ja, ik dacht zelf nog, ik denk, we hebben ook een titel gehad, dat kon je voor een euro kon je in de bussen staan. En dan hoeven we niet met de auto de stad in zijn, of het dorp, of hoe je het wilt nu. Maar als ze dan door ook dan wat meer doet, want weer mensen weggingen. In de zomer kregen ze ons wel uit de auto. Maar als het slecht weer wordt enzovoort, dan wordt het weer
0: moeilijk. Ja, dan moet ik me nog eens even een beetje op trainen. Ik heb gedaan, je bushalte zo wat tegenover toe staan. Ik kan aan de Hofstraat uitstappen met biljarten. Ja. Het is er nog nooit van gekomen. De buurvrouw die heeft me wel één keer uren nodig van, dan leer ik dat een beetje met. Want dan moest je een pasje voor hebben of weet ik wat. Allemaal.
2: Nee, ook niet. Dat
0: was op Koninginnedag bij ons aan het Oranjepark.
1: Toen was er niks, geloof ik.
0: Toen heb ik nog niet geleerd dat je daar een pasje voor moest hebben.
2: Nee, maar dat is...
0: Gratis instappen. Dus, verder ben ik nog nooit gekomen met openbaar vervoer.
2: Tegenwoordig mag je in en uitchecken gewoon met je pinpas.
1: Ja, en dat wordt veel te makkelijk weer afgerekend.
2: Als je dik zeg een OV-kaart hebben en die moest je dan opwaarderen. En nou druk je de pinpas erin als je instapt. En als je uitstapt, dan druk je je pinpas weer erin.
1: Ja. Ik weet niet wat voor dingen daarin daar indrukt, maar volgens mij moet je hem er gewoon voor houden.
0: Ja.
1: Geentje, sorry.
3: Maar ik bedoel, als je dus ook een stap naar de mensen dus toekomt, of er twee moet wezen. Maar toen kon je binnen het uur, dan kon je hen en terug op datzelfde kaartje.
0: Oh, zie je. Ja, dat weet ik dus op een gegeven moment niet geprobeerd. Ja. Maar ik denk, we werken twee keer na de regen. En dan denk ik van, moet ik toch weer eens even zien of dat ook wat voor
1: Dan doe je gewoon een bad met zo'n kriek op naar.
3: Ja, maar ik vind het idee om het dus een beetje

0: luw te maken, dat vind ik niet erg. En nu op het ogenblik, nu de benzine zo duur is, dan denk ik ook nog een keer achter de oren krap van wat je ermee gaat doen.
1: Ja, maar

0: Ik hoor hem wel, maar...
1: Begrijp ik nou toch nog wat mogen zeggen, Jan? Nee, maar hij is nog wel goed.
2: Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knibbel.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na eerdere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Een heel hartelijk welkom bij de zaterdagmiddagmix van 6 juni 2026. Aflevering 976, daar zijn we aan begonnen. En wie dan? Nou, achter de knoppen staat vandaag Johan Luijkman.
1: Goedemiddag.
0: En hallo dan. En tegenover mij zit Marcia Regensburg. Goedemiddag. Hallo.
2: Goedemiddag. En tegenover mij zit Chantal Zwaag.
0: Ja, en tot 3 uur zijn we bij je met weer hele lekkere onderwerpen. Lekkere muziek vooral, leuke onderwerpen en lekkere muziek. Daar gaat Johan voor zorgen.
1: Over een foodtruck, dus een foodtruck festival.
0: Ja, er is heel veel te doen nu en de komende weken en gaan zo maar door. En we krijgen hele leuke gasten in de studio. Beneden zitten al te wachten Chris Stellaert en Willem Ormel. En die gaan ons alles vertellen over de droom van Chris.
2: Spannend.
1: Oké.
0: We gaan natuurlijk even bellen met onze weerman.
1: Uiteraard.
0: En we krijgen ook nog basisschoolbezoek. Ja, jij bent zo leuk met kinderen, hè?
2: Sorry. Ja, en ze strijden.
1: Blij dat ik achter glas zit.
2: Ze strijden voor schoner water.
0: Ja.
2: Nou, ik ben heel benieuwd hoe je die strijd aangaat.
0: Ja, ik ook. In totaal 10 basisscholen doen mee binnen Apeldoorn.
1: Die krijgen we niet allemaal binnen vanmiddag.
0: Nee, ze komen niet.

0: allemaal. Nee. En want volgens mij scoren ze dan ook weer punten als ze media-aandacht krijgen.
1: Kijk.
0: Dus dat hebben ze goed geregeld.
1: Check.
0: Zit je nou aan mijn knopje? Of niet? Ik hoor ineens mezelf veel minder hard. Zin, ja, weet ik. Ja,
2: sloeg een beetje uit.
0: Ja. Oh ja, daar heb ik vaker last van. En Elvira, gaan we ook nog wel praten over typisch Molukse.
1: Ja, die heeft een voorstelling in de Gigant volgende week.
0: Ja, en we gaan volgende uiteraard eventjes bellen met Gerry van Brugge, onze eigen cultuurtipdame. En tenslotte gaan we bellen met Denise Veneman. Want behalve dat we natuurlijk vandaag voetbalverslag gaan horen...
3: Ja.
0: Wordt er ook nog een groot feest gevierd bij CSV Apeldoorn. En daar gaat zij ons alles over vertellen.
3: Ja, dat.
0: Ja. Eigenlijk. We begonnen met Your Love van The Outfield.
3: Ja.
0: Waar gaan we mee verder?
3: Heb je dat filmpje ooit gezien?
0: Ja.
3: Op Instagram?
0: Daar hebben wij toen een keer over gehad. Ja.
3: Oké, blijf leuk. Ken je het filmpje?
1: Nee, ik ken het
3: niet.
0: Ze heeft geen idee.
3: Ga ik straks even laten zien.
1: Oké.
3: Helemaal leuk. We gaan verder. Marcia had het net over dit weekend. Vanavond natuurlijk Snelle op Buslo. Snelle thuis heet het. Groot festival met van alles en nog wat. Dus ik denk, Snelle dan maar.
0: Nou, lekker.
1: Leuk. Ja?
3: Nou, komt-ie. Snelle. Suzanne met Sander Veek, die natuurlijk afgelopen maand veelvuldig in de Gelredome stonden.
1: Mm-hmm.
3: Om de bankrekening te spekken. Dus was hartstikke leuk. Mooi. Hier, Snelle.

0: overkant.
1: Ja, Snelle met... nou ja, het is stil hier aan de overkant. Dat zal vast niet de titel zijn, maar dat zegt hij wel een paar keer.
2: De overkant heet hij.
1: Ja. De overkant. Ja. Nou, hier, daar heb je hem al.
2: We hadden, want je had het over die concerten, hè, van Suzanne en Freek. Wij gingen een tijdje, een paar weken geleden, naar de Beekse Bergen.
3: En
2: toen dachten wij, nou, dan gaan we even... Waar ga je eten als je terugkomt ergens vandaan en je denkt... Hè, moet je even langs de snelweg even
1: wat
2: eten?
1: Ja, die grote M.
2: Hadden wij precies... Ja. De gouden M gekozen waar iedereen na het concert van Suzanne en Freek heen ging.
3: Dat is knap.
2: Druk. Holy moly. Ja, dat was wel knap van ons. Ja.
1: Ja.
2: Ik dacht, hoezo is het zo druk? Zou het altijd zo druk zijn hier? Maar nee, toen vertelden ze, nee, iedereen komt net van het concert.
1: Ah, ja. Nou ja.
2: Was niet best.
1: Hier in de studio is het ook druk.
2: Ja, zeker.

0: Echt, mooi bruggetje, Marcia. Heel ja, he? Mooi, ja.
1: Goed, hè? Tadada.
0: Ja, we hebben Chris Stellaert en Willem Ormel tegenover ons zitten. En ja, ik zei het al, Chris heeft een droom. Want zo, ja, is, zo is het ooit naar mij verwoord toen bij mij het onderwerp geïntroduceerd werd. Al een paar maanden geleden, denk ik inmiddels.
2: Ja, dat zal februari, maart zijn geweest.
0: Ja, denk ik zoiets. Ja, precies. En toen hebben wij ook even contact gehad. Want ja, er gaat iets gebeuren en dat duurt nog even. Maar de kaartverkoop is al wel gestart.
2: Klopt.
0: Maar laten we beginnen bij die droom van jou. Wat is jouw droom?
2: Nou, dat is wel interessant. Ik ben dit jaar 45 jaar muzikant.
1: Kijk.
2: Dan ben je oud.
0: Nou, dat zijn jouw woorden, hè?
2: Ja, zeker, ja. En ik word ook nog eens een keer 60.
1: Oh.
2: En ik wil nooit mijn verjaardag vieren. En ik dacht, nou, dan heb ik niemand verteld. En dan denk ik van, hoe gaaf zou het zijn als ik met een aantal clubs waar ik iedere week of heel regelmatig mee werk, om daarna gewoon eens iets geks te doen en gewoon een groot als herdenking of feest of terugkijken zoiets te gaan organiseren. Dus ik organiseer gewoon een concert in Orpheus.
0: Want even voor de mensen thuis, wat doe jij? Want wat doe je precies?
2: Ik ben artistiek leider van twee groepen van mensen met een beperking. Lichaam, geestelijk en niet aangeboren hersenletsel. Koordirigent van twee koren, waar onder andere ook Willem op zit. En geef pianoles en doe nog veel meer andere dingen als er maar toetsen bij zitten.
0: Ja, oké. Okay. En dan bedenk je zoiets. Hoe is dat verder in zijn werk gegaan? Want je hebt het bij mensen neergelegd, neem ik aan.
2: Ik heb een aantal mensen gesproken, verveerde van. Ik had thuis niks verteld. Laten we even een verrassing maken. En ik had heel snel had ik een klein clubje van 6-7 mensen om me heen. Die zeiden van, dat is wel heel gaaf. Nou, dan ga je naar Orpheus bellen. Hey, hebben jullie een datum? Is er ergens ruimte? Want dat zijn natuurlijk allemaal schema's en boekingen en weet ik allemaal niet. Ja, dat was er eentje. Nou, 5 dagen na mijn verjaardag. Prima, vastzetten. Zo gaat het dan.
0: Ja.
1: Ja. En welke zaal gaat het dan om?
2: De Rabozaal.
1: Zo, kanonnen.
0: Hoppa, ja hoor.
1: Wel mooi, gelijk aanpakken, hè?
2: Gelijk mooie rode stoeltjes.
0: Ja.
2: Ja. Ja, prachtig podium.
1: Ja. En hoeveel mensen kunnen daarin in die Rabobankzaal?
2: 690.
1: Oh. Zo.
2: En dan krijg
1: dat is een grote verjaardag.
2: Het is een heel groot feestje, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Echt helemaal gek.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren die avond, denk ik?
2: Ja,
0: het is
2: avond,
0: het
2: avondprogramma. Alle twee de koren gaan hun eigen nummer zingen. We gaan een gezamenlijk nummer zingen. Het Seastyle Trio gaat ook hun eigen nummer zingen. Maar het is allemaal gerelateerd aan mijn levensverhaal.
0: Oh.
2: Hoe ik uiteindelijk hier gekomen ben.
0: Wat goed.
2: Dus er komt een presentatie, een PowerPoint-presentatie, die waaraan gewerkt wordt. Van elk koor gaat een koorlid gaan de nummers aankondigen, waar dan ook weer een link zit met mijn geschiedenis. Ja. Nou ben ik niet zo van de geschiedenis, maar meer van vooruitkijken. Maar het is wel leuk.
0: Ja, maar het is toch, ik snap, hè, zeker hè, in het kader van 45 jaar in het vak, 60 jaar worden, dan ontkom je er niet aan, toch? Om even terug te blikken.
2: Nee, dat klopt.
0: Ja.
2: Ja.
0: En Willem, wat is jouw rol hierin?
3: Nou ja, ik ben mede-organisator, zeg maar. Ik zit in de voorbereidingclub, zeg maar.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
1: En wat komt daar dan allemaal bij kijken, Willem?
3: Heel veel. ik zie maar zo'n klein beetje eigenlijk.
1: Nou, dat is wel fijn, want dat betekent dat de rest door anderen wordt opgepakt.
3: Juist. Ja, en nou, ik heb een beetje de PR naar me toegeschoven gekregen. Dus nou, dat betekent dat ik dus vanmiddag ook hier ben. Nou ja, zeg maar de kranten die ingelicht moeten worden. Allerlei andere dingen, vragen die eventueel bij mij komen vanuit. Dus dat soort dingen.
1: Ja.
3: Dus, en er zijn andere mensen die zich weer met andere dingen bezighouden.
1: Ja, want wat komt er allemaal kijken bij zo'n feest of concert?
2: Nou, je begint met het programma.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik heb een programma samengesteld zonder dat ik daar iemand in meegenomen heb. Dus. En dan ga je beginnen met een draaiboek voor de dag. Met een draaiboek voor een doorloopdag. Ga ik nog een doorloopdag doen, waar dus alles geoefend wordt. Hoe ga je de PR doen? Flyers maken, poster maken. Contacten leggen met alles wat erbij komt. Mensen bij elkaar brengen, die dan echt willen helpen, die ja gezegd hebben om te komen helpen. Ja, hey, doe je mee. Nou, kijken of we hier kunnen zitten en ons verhaal kunnen vertellen. Dus ja, repeteren. Dat is eigenlijk nog de grootste klus.
0: En misschien heel gek hoor, want je hebt natuurlijk Orpheus benaderd. Ik neem aan dat ook nog geld kost, toch? Of zeg ik dan wat geks?
2: Ja, dat is heel bijzonder.

0: Want
1: dat het geld kost?
0: Ja, nee. Ja, klopt, ja. Nee, maar wat ik heel bijzonder vind, is dat er een regeling is bij Orpheus, dat als je als amateurvereniging een van de zalen wil gebruikmaken, dan krijg je grote bedragen korting.
2: Oké,
0: die zijn echt
2: heel mooi.
0: Heel groot.
2: Ja.
0: En dan kan je zo'n productie maken. Want anders is het bijna niet te doen.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Want dan je kan het wel doen, maar dan moet je prijzen vragen waar je gewoon heel veel jeuk van krijgt. Ja. Dan niemand zegt nee, van nou, ik kom naar jou. Ja. Ja, want je hebt muzikanten nodig. En die wil je iets vergoed krijgen.
2: Ja.
0: De aankleding van zo'n zaal. Dus er zijn altijd consumpties voor en consumpties na. Mm-hmm. Dat zit ook in de prijs. Ja. Dus er komt wist wel wat bij kijken.
1: Ja. Ja. Ja, klopt. En gaat dat dan vanuit het meemaakpodium? Is dat het dan, waar je het over hebt?
0: Dat weet ik niet. Volgens mij heeft Orpheus vanuit de gemeente Apeldoorn zo'n opdracht voor amateurverenigingen iets te faciliteren.
2: Ja.
0: Ja. Gaan we regelen, hoor, daar niet van.
2: Ja.
0: Ik maak er graag gebruik van.
1: Ja, zeker weten. Dat is een mooie tip.
0: Je hebt twee koren. Good News Choir, dat komt uit Apeldoorn.
2: Mm-hmm.
0: En Chansons, het mannenkoor, dat komt grotendeels uit Achterhoek.
2: Ja.
0: Dat is een verzamelplek.
2: Oh.
0: Dus ja, omdat je dan zo'n amateurvereniging uit Apeldoorn meeneemt, kan je gebruik maken van zo'n faciliteit.
2: Ja, oh, dat is fijn.
0: Ja,
2: okay.
0: Ja, dat is echt heel gaaf.
2: Ja, en mooi. Nou ja, dan heb je heel veel dingen geregeld. Nu gaan we een beetje richting de zomer.
0: Ja.
2: Zitten we al een beetje op het punt dat het puntje op de i gaan? Of is dat nog te vroeg?
0: Nee, daar gaan we echt al naartoe.
2: Oké, heel goed. Ja.
0: Dus we zijn, zeg maar, nou, ik denk voor 95% dat we nu al kunnen gaan schaven aan de puntje op de i.
2: Oké, dat is netjes, denk ik. Ja,
1: ja. Zeker.
0: He, dus iedere week is het. Dat kan Willem misschien eigenlijk.
2: Ja,
0: want ik doe het allemaal maar. Maar Willem kan zeggen of hij dat zo ervaart.
3: Het klopt. Uiteindelijk zijn we, zeg maar, met het instuderen van de liederen, daar zijn we ongeveer wel klaar mee. Het gaat inderdaad, zeg maar, het bijschaven van noten die toch nog verkeerd vallen. Of dat soort dingen.
2: Ja.
3: En ook dynamiek erin brengen. Dat is natuurlijk ook heel, heel belangrijk.
2: Dat het zo meteen natuurlijk inderdaad één geheel wordt qua verschillende stukken. Hè? Want je zegt, het is natuurlijk eigenlijk één verhaal. Ja. Dat moet natuurlijk uiteindelijk op zijn plek gaan vallen, zeg maar.
3: Maar goed, daar denk ik dat ook de geluidstechnicus een hele grote rol in speelt.
0: Ja, maar niet in de dynamieken.
3: Nee, dat niet. Maar die zal het overal.
4: Ja. Geluidstechnici zijn altijd belangrijk.
2: Ja, ja, zij horen jou niet, hè, lekker ding. Geluidstechnici zijn altijd belangrijk, zegt hij.
0: Ja, maar dat is wel het verhaal. Dat zijn de stille krachten. Maar
2: als
0: zonder
2: zij dat schuifje niet open doen, dan wordt het heel stil.
0: Kan helemaal niks. Nee.
2: Wanneer is het?
0: Ja, 19 september, s'avonds om 8 uur. In Orpheus.
2: Wat voor dag is dat?
0: Zaterdag.
2: Oké.
1: En waar kunnen mensen tickets halen?
0: Via de website van Orpheus.
1: Ja.
0: Daar sta ik op. Als je mijn naam tikt of op de datum, dan is in de ene zaal een knijter van een musical. In de andere zaal de leukste.
2: Een knijter van een verjaardag.
0: De leukste productie. Ja, ik heb nog nooit mijn verjaardag zo groot gevierd. Nee.
1: Want hoe heet het geheel?
0: De voorstelling heet What a Wonderful World.
2: Oké, okay, kijk.
0: En dit wordt niet gezongen. Dat is heel leuk.
2: Oh.
0: Maar een van mijn altijd leukste uitdagingen zijn op onverwachte momenten te improviseren. Dus ik bereid het niet voor, maar er zit een knip in het programma... dat eerst doen de twee koren en de trio hun ding, zeg maar. En dan komt er een. Dan breken we dat met een improvisatie van mijn kant uit, op de vleugel. En dan is een gezamenlijk programma. Dus daar komt dan het thema, wat de wandel voor wilt, komt daarin terug. Maar hoe dat nou uitpakt, dat weet ik nog niet.
2: Oh, okay.
0: Dat is het spannende
2: deel.
0: Gaan
2: we zien, ja.
3: Gezien, vooral horen.
2: Horen, zeker. Ja, heel goed, heel goed, scherp.
1: Mooi.
2: Nou, je zei het al, dus via orpheus.nl zijn de kaarten te vinden. Even zoeken dus inderdaad op Chris Tellaert of What a Wonderful World. Dan vind
0: of
2: je vast
0: op de datum van 19 september.
2: Ja, kan natuurlijk ook nog. Zeker. Nou, top.
1: Nou, wij horen wel graag nog eens een keer van jullie in de maand september. Hoe het dan allemaal gaat. En of de punt al iets groter is geworden op de i.
0: Ja, of het is gewoon één lijntje. Dat kan
1: nog even dat we een laatste boost kunnen geven aan deze voorstelling.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Lijkt me hartstikke leuk.
2: Ja, toch? Ja, zeker.
3: Ja.
2: Ja, dank jullie wel voor nu, voor jullie komst.
0: Ja.
2: En succes met die puntje op de i.
0: Ja, dankjewel.
3: Dat gaan we doen.
0: En leuk dat we hier mogen zijn.
3: Ja,
2: tuurlijk. Okay,
3: dank.

0: Het weerbericht met Christian Versloot.
1: Hi, Christian. Hallo.
2: Hoi.
3: Sorry.
1: Bliksem naar Christian.
2: Ja, hoi.
1: Hey, hallo. Daar is hij hoor.
4: Hoi. Ja. Ja, hoe is het?
2: Ja, goed. Ik ben op vakantie. In tegenstelling tot vorige week. Ja, nog steeds. We gaan woensdag of zo pas weer naar huis. We weten het ook nog niet helemaal zeker. Maar in tegenstelling tot de afgelopen week is het nu toch een stukje slechter weer. Het regent. Je kunt niet alles hebben, hè? Maar ja, eigenlijk wel goed.
4: Ja, maar we hadden wel iets afgesproken vorige week. Hè? Dat jij even moest doen alsof je weer naar huis ging. Want dan zou de onweer hier niet komen, weet je nog? Nou, het heeft je even een partij geonweerd.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, ik ben gisteren thuisgekomen en onweer blijft weg. Ja, nee, flauwkul.
4: Oh, zo. Nu raakte ik ook even in de war, hè?
2: Ja, nee. Ja, weet je, dat is altijd als ik weg ben op vakantie, dan gaan het onweren. Ik heb inderdaad ook gezien en regelmatig bij de mensen van bliksemdetectie voorbij horen komen dat het behoorlijk heeft geonweerd. Ja, dan baal je een beetje. Maar gelukkig hier ook, dus dan is het weer goed.
4: Oh, kijk.
1: En, blijft het onweren
4: en regenen?
2: Een beetje. We hebben wel een wisselvallige week die in het verschiet ligt. Ik denk niet zozeer qua onweer, maar wel qua buien afgewisseld met wat zonneschijn. En dat heeft allemaal te maken met wat toenemende lage druk. Er ligt nu, als je op de radarbeelden kijkt, heel mooi een storing klaar die van zuidwest naar noordoost over het land gaat trekken. En dus ook over Apeldoorn in de vorm van buien. Het is nu nog, als het goed is, een heel klein beetje ruimte voor de zon, maar rap toenemend in bewolking. En naarmate de middag vordert, vanaf de tweede helft van de middag, zien we dan ook steeds wat meer regen op de weersverwachting staan. Voor een graad of 20 bij een zuidwestelijke wind, kracht 3. Dus niet eens een extreem slechte zaterdag, maar toch die toenemende buiigheid. Ook morgen zien we die terug, afwisselend buien, wolkenvelden en zo nu en dan wel wat ruimte voor de zon, maar niet heel veel bij 20 graden en een zuidwestelijke windkracht 3. Maandag lijkt meteen de slechtste dag van de week te gaan worden met regelmatig regen, heel weinig ruimte voor de zon en dus eigenlijk een hele bewolkte dag met 21 graden en een zuidelijke windkracht 3. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zien we dan een afwisseling van zon. Met dan opnieuw die buiige neerslag en temperaturen zo tussen de 17 en de 19, misschien 20 graden. Bij opnieuw een zuidwestelijke wind kracht 3. En op dinsdag misschien zelfs 4. En dan in de nacht temperaturen tussen de 9 en de 12 graden. Dus ja, kort gezegd een klein beetje een week in het verschiet met alle dagen mogelijkheid op neerslag. Maar heel slecht. Echt verregend gaat het ook niet worden.
4: Okay. Daar hebben we ook

0: vrij weinig aan dit.
1: Ja, ja, het is een beetje wel en een beetje niet, hè? Ja.
2: Beetje van alles. Ja. Zoals in,
3: Katrien zit cadeauën.
1: Ja. Ja, ja. Nou ja, goed, het is regia's aan, regia's uit.
0: Ja, ja, maar dat zei ik net al tegen Marcia. Dat maakt het zo lastig. Het is niet super koud. Dus als je dan zo'n jas aandoet, dan gaat dat helemaal plakken en zo.
2: Ja. Ja, heel herkenbaar. Het is een beetje die overgangsperiode naar de echte zomer natuurlijk. Ja. En dan wordt het al een heel stuk warmer. Maar toch, ja, de regel, je jas in de vorm van laagjes toch meenemen. Of een paraplu.
0: Ja, ja, beter.
1: Ook een goeie.
0: Inderdaad.
1: Ja. Nou, maar goed, wij schoppen de airco hier aan. Want hier is het wel warm.
2: Ja.
0: Zeker.
1: En ik geniet nog even van je vakantie.
2: Dankjewel, komt helemaal goed.
0: Zeker.
2: En dan... volgende week weer zonder onweer, want dan ben ik weer terug.
0: Ja, precies. Zo is het. Hey, ik kreeg nog een verzoekje binnen van je moeder. Die luistert uiteraard ook weer. Dus die gaan we even draaien. Die vroeg Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder.
3: Daar komt goed uit met het weer.
0: Ja, zo voelen we ons allemaal een beetje.
2: Ja.
3: Dankjewel.
2: Hey, goed weekend.
1: Goed weekend.
4: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: I've got sunshine on a
1: sunshine
0: cloudy day.
1: Van Wookie.
0: Wookie.
2: Wookie.
0: Wookie. Ja, lekker hoor. We hebben wel even gechilled, toch? Even die heupjes even losgegooid,
1: hoppa,
0: toch, Chantal?
2: Zeker. Ja. Lekker hoor.
0: Oh,
2: gaat gewoon door, hè?
0: Ja, dat is zo mooi, hè, van muziek. Dat gaat altijd door.
2: Gaat altijd door. Altijd door. Zeker. Weet je waar ik komende donderdag heen ga?
0: Nou,
1: kan jij wist?
2: Nee.
0: Oh, hey.
2: Chaotic.
0: Chaotic?
2: Ja?
0: Nee, dat is eentje uit de oude,
2: ja,
0: hè?
2: Nou, Johan kijkt
0: Chaotic. Damn, I think I love you.
1: Waarom
2: bijt je op je lip?
0: Met Sita.
1: Daar gaat toch geen geld voor uitgeven?
0: Met Sita.
2: Nou, ik vond het eigenlijk nog best wel meevallen. Qua
0: ik
2: geld
0: Ik gewoon
2: ook.
0: Compleet genegeerd tijdens
1: niemand.
0: Dit gesprek.
1: Sorry, Marcia, wat zei je? Sita, ja, ik weet wie Sita is.
2: Sita, okay. Ja.
1: Dat was de enige die wel kon zingen.
2: Die wel.
1: De rest was allemaal...
2: Kun je verder met op je lip bijten nu?
1: Ja, nee, dat gaat, dan gaat het bloeden.
0: Even kijken of je ook weer op je lip gaat bijten. Want ik was afgelopen weekend geweest bij Typhoon in Avos.
2: Dat vindt hij wel leuk. Ja.
1: Dat is tof. Dat is
0: te
1: fijn.
0: Gek
1: ja,
0: dat was
1: is,
0: dat.
2: Dat
1: is
2: ja,
1: een,
2: dat geloof ik.
1: Dat
2: gelijk.
1: Is een muzikant, die kan alles.
0: Nou.
1: Ja, eens.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Goed.
1: Perfecte keus.
0: Precies.
1: Jij snapt het.
0: Dank je. Maar jij gaat naar Chaotic.
2: Ja.
0: Ook leuk.
2: Ja, ja vind
1: ook
2: ik.
1: Leuk.
2: Dat lijkt me zeker leuk.
1: Ja. Ik heb K3 een was ook al geweest.
2: Ja, ik heb wel een beetje een soort reuniejaar, zeg maar. Met allemaal dingen die ik dan vroeger leuk vond.
0: Leuk vond. Ja. En waar wordt dat gehouden?
2: Chaotic is in Tivoli, Utrecht.
1: Kijk.
2: En ik zocht dus,
1: Pandora,
2: ik had twee kaartjes.
1: Kleine zaaltje bovenin.
2: Ik had twee kaartjes gekocht. Ik dacht, ik zie wel wie er mee gaat.
1: Ja.
2: En ik kon dus bij... Ja, jij gaat lachen, maar ik kon bijna niemand vinden die dat
1: nee.
2: heeft.
1: Goh,
0: niet. Oh.
1: Nou, dat is echt gek
2: hoor.
1: Heel
2: gek.
1: Heel
2: en toen
1: gek.
2: Had ik het met een vriendin van mij erover en die zei... Oh, wat tof en bla bla. En toen bleek dat concert ook nog op haar verjaardag te zijn. Toen dacht ik, nou, hè,
0: cadeau.
2: Cadeautje.
1: Ja, lekker. Mooi,
0: maar jouw zusje wou dus gewoon niet mee.
2: Nou, ze zei, ja, als je echt niemand hebt.
0: Ja, dat is ook niet enthousiast. Dus.
2: Nee.
0: Oké. Ja.
1: Vind je het gek?
0: Ja.
1: Marcia?
0: Nee. Nou, ik kijk even verder.
1: Hey, jij zei net ook nog...
0: Jij zei het net al. Kanye West is dus in Arnhem. Hoop gedoe natuurlijk over. Want kon dat allemaal wel plaatsvinden, Arnhem? Er was nog iets met het hele Joodse... Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk iets ooit gezegd.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Nou goed, een heleboel in ieder geval ruis eromheen.
1: Gedoetjes.
0: Ja. Maar goed, hij is er wel vanavond.
1: Okay.
0: Dat is al een drukste van je welste worden.
1: Ja.
0: Ga ik vanuit. En we hebben ter ere van de beste man, dacht ik. Nou, hè, er was ooit eens een nummer. Die vond ik heel erg goed. Ik denk dat het zijn eerste nummertje was. Daar waarbij hij hier doorbrak in ieder geval.
1: Oké, die heb ik niet. Sorry.
0: Die heb je niet. Oké.
1: Ik heb er eentje die...
0: Top.
1: Ook lekker is. Maar die ook wat meer mensen kennen, denk ik.
0: Ah.
1: Samen met Rihanna en Paul McCartney. 4 or 5 Seconds.
0: Kijk, nou.
1: Vind je dat ook goed?
0: Ook oké.
1: Ja, er staat iemand voor de

0: Trouwens, ik weet niet, moet ik ook
1: kinderen. Ja, nee, als jij ook even open doet en deze erin gooit, dan kunnen wij nog even verder.
0: Nee, maar er zijn heel veel kinderen voor de deur.
1: Oh, dat is mee voor Chantal dan.
0: Ja, precies.
1: Okay,
0: wij gaan gewoon lekker rock op Kanye West. Wat dacht je daarvan?
1: Ja, komt-ie.
0: Laten we het maar even gezellig maken nu.

0: Ja, dat was Kanye, hè? Nou ja, niet alleen Kanye.
1: Nee.
0: Het was ook nog... Wie waren
2: Rihanna,
0: er nog meer bij?
2: Paul McCartney.
0: Paul McCartney.
2: Allemaal legends bij elkaar.
0: Ja, zo is het.
2: We hebben ook legends in de studio zitten.
0: Ja, nou en of. Nou en of, jullie mogen je eigenlijk even voorstellen.
1: Ja, wie zijn jullie?
3: Ik ben Lisa.
4: Ik ben Zara.
5: En ik ben Quinten.
1: En van welke school zijn jullie?
6: De Wegwijzer.
1: Zijn dus een mooie koor.
0: Ja.
1: Hey, en jullie zijn hier niet zomaar natuurlijk. Ja, het is natuurlijk super gezellig. Maar jullie zijn iets aan het doen met school. En vertel even wat.
5: We houden eigenlijk met z'n heel veel scholen in Apeldoorn een soort waterrace. Dus dat houdt in dat je minder water gebruikt tijdens het douchen.
1: Okay.
5: Dat je, stel je was je handen, dat je niet de kraan aandoet en dan je zeep.
1: Oh ja. Tijdens de tandenpoetsen niet de kraan laten lopen?
5: Ja, dat je zuinig bent met water eigenlijk.
1: Oh. En ik hoor waterrace, dat klinkt als een wedstrijd. Kunnen we er wat mee winnen ook?
4: Ja.
1: Wat?
4: Een schoolreisje.
0: Oh, kijk
1: aan. Eens even. Nou. Naar? Waar gaan we?
4: Watermuseum.
0: Oh, ik wou net zeggen, dat zal iets met water zijn.
1: Oh, wat cool. Hey, en wat dat soort dingen kun je natuurlijk thuis doen. Op wat voor manier score je zeg maar punten? Want dat is wat je doet volgens mij, toch?
4: Ja, als je dingen... We hebben heel veel opdrachten. Mm-hmm. Verschillende opdrachten. En als je

0: een van die opdrachten gaat uitvoeren, dan krijg je daar punten voor. Ja, dus ook.
1: En wat is dan bijvoorbeeld, wat is dan bijvoorbeeld een opdracht die je moet doen?
2: Een sticker plakken of een watercontract invullen. En zo'n watercontract krijg je dan op papier. Dan moet je je naam, school en dat soort dingen invullen. En dan krijg je van die vragen van, heb je een regenton geplaatst, in ola ingraven?
1: Ola? Wat is een ola?
2: Een ola is,
1: ik denk aan ijs, maar ja, dat zal het niet zijn.
2: Nee. Het is een steen waarop staat, hier begint de IJssel of zo. En soort dingen.
1: Oké.
2: De auto in de wasstraat plaats wassen. En dat soort vragen staan er dan op.
3: Hmm.
2: Of afval prikken om de IJssel schoon te houden.
1: Kijk. Ja, ja, mooi. Goede opdrachten.
3: Ja, want hebben jullie al veel punten?
4: Niet echt, we staan derde.
3: Oké, okay. Dat kan je wel zien ook.
4: Ja.
3: Oh, spannend.
1: Maar dat doen dus 10 basisscholen doen ermee.
3: Ja, dacht ik ook. Ja.
1: In Apeldoorn, oké. Okay.
3: En hij is 1 juni begonnen volgens mij, dus nog niet zo lang bezig. En dan tot 25 juni, zag ik?
2: Tot 25 juni.
3: Oké. Okay. En wat kun je er nou aan doen om te zorgen dat jullie dan zo op plek 1 komen te staan?
2: Veel van die opdrachten.
3: Ja, oké. Okay. Hoe meer opdrachten, hoe meer punten, hoe hoger je komt te staan. Oké. Okay. Kijk, heel goed. En ik dacht dat jullie ook punten nog kregen om op de radio te komen, of niet?
2: Ja, zeker.
1: Ah, kijk, hoeveel punten is dat?
4: 210.
1: Kijk.
3: Zo dan.
1: 210.
3: Nou, dan kan het niet missen dat jullie gewoon niet zo meteen bovenaan gaan eindigen. Want jullie hebben dit al gedaan.
4: Ja.
3: Ah, slim hoor. Ja, jullie hadden natuurlijk wel het geluk. Ik toevallig een van de juffen van jullie school, die ken ik heel goed. Mm-hmm. En die had mij benaderd van, hey, mogen ze niet een keertje even op de radio komen? Dus ja, dat is natuurlijk dan in jullie voordeel natuurlijk. Hebben jullie zelf ook nu een beetje geleerd ervan? Want je zegt met dat handen wassen van, oh ja, laat eigenlijk misschien wel de kraan lang openstaan. Zijn er dingen waarvan jullie dachten, hey, dat wist ik nog niet?
2: Met die grote knop op de wc en de kleine knop. Bijvoorbeeld, de grote knop op de wc is 6 liter.
3: Ja.
2: Als jij die 1 keer indrukt, verspil je eigenlijk 3 liter.
1: Kijk, Johan, wist jij dat?
3: Oh.
5: Tuurlijk.
1: Nee, eens even checken bij Johan.
2: Ja.
1: Ja.
3: En verder?
2: En de kleine is 3 liter.
3: Oh ja, oké. Okay.
2: Dus dan kan je beter kleine 2 keer de. Stel je gaat naar de wc voor de grote boodschap, kan je beter 3 keer. 2 of 3 keer de kleine nemen. In plaats van.
3: 2 keer de grote.
2: Ja.
3: Ah.
1: Het ligt eraan hoe zwaar je grote boodschap natuurlijk is.
3: Kijk, als Johan gaat, dan.
1: Ja, Johan.
3: Heeft u wel 6 keer nodig? Nee, dat is een grapje. En jij, heb jij nog dingen ervan geleerd? Of dat je dacht, hey, wacht eens even, dat wist ik echt niet?
4: Ja, dat je door stenen uit de grond haalt, dat je ook water bespaart.
3: Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet.
1: Nee, dat wist ik ook niet.
3: Nee.
1: Hoe ze wat doen die stenen dan? Ja, ik ben gelijk nieuwsgierig.
3: Ja,
0: ik had eigenlijk nooit door dat je eigenlijk per minuut eigenlijk bij het douchen al 6 liter gebruikt.
3: Zo, ja. Dus je gaat dan wel korter douchen. Ik zie hier ook een zakloper. Wat?
2: Een zandloper.
3: Dankjewel.
2: Als deze om is, heb je eigenlijk 4 minuten gedoucht.
3: Hadden we misschien voor het interview even moeten gebruiken.
1: Oh, nee. Dus die gebruiken jullie nu ook, dat zandlopertje?
0: Ja, ik gebruik hem.
3: En papa en mama ook?
2: Ja.
3: Ah, heel goed.
1: En houden ze dat ook bij eentje? Houden ze dan ook bij eentje?
2: Vaak wel.
1: Vaak wel, oké. Okay.
2: 1 of 2 eigenlijk.
3: Moet je eigenlijk een hele harde toeter neerleggen, dat als hij om is, dat
1: alarm.
3: Je...
0: Ja.
1: Misschien
2: kunnen we daar een systeem
3: voor bouwen. Ja, dat zou ik maar doen.
2: Kijk.
3: Maar ja, dus wat moeten jullie allemaal nog? Want ik zie een paar dingen aangekruist op de lijstjes.
2: Het ligt per kind is.
3: Oké, per kind.
2: Dus bijvoorbeeld, ik heb de auto in de wasstraat afgevinkt.
3: Okay.
2: Vaker de douche op water opvangen.
3: Mm-hmm.
2: Om de plantjes binnen of buiten water
3: dat is ook
2: te
3: slim.
2: Geven.
3: Ja.
2: Geen afval in de wc. Gooi zelfs sokken.
3: Dat zou ik niet doen,
2: van die,
3: nee.
2: Hoe heet dat?
4: Natte doekjes.
2: Natte doekjes of andere dingen die niet in de wc thuis horen. Vaker koud en korter douchen.
3: Oeh. Het is in deze periode niet zo erg, maar in de winter is dat natuurlijk wel lastiger.
1: Koud douchen vind ik wel een dingetje, maar goed,
2: Dat snap ik.
1: Ja, fijn.
2: Binnenplanten water geven met regenwater en een waterbesparende douchekop of doorstromende begrenzen.

0: begrezer geplaatst.
1: Wacht even, dit is een heel bijzonder woord. Nog één keer.
2: Begrenzer.
1: Nog één keer het woord.
0: Doorstroom. Begrenzer.
3: Ja, precies. Oh ja.
1: Kijk.
3: Heel goed.
0: Dus zo, als jij een kleine ronde douchekop, dan komt dat op één plek. Dus dan moet je automatisch langer douchen om schoon en nat te worden. Oh. Maar als je een vierkante bijvoorbeeld, wat wij thuis doen, dan wordt alles in één keer.
3: Oh, dat is eigenlijk alleen maar goed.
0: En dan kan je minder lang hoef je erover te doen om te douchen.
1: Ja, zo'n stortdouche, toch?
3: Ja, heb ik. Ja,
1: ja ik ook. Maar slimmer, dat is wel een hele slimme.
3: Ja, scheelt weer.
1: Ja.
3: Heel goed. En voor jullie, hebben jullie nog andere dingen die jullie moeten doen dan het lijstje van Quinten?
4: Ik heb eigenlijk ook al een paar dingen gedaan. Mm-hmm. Je moet al sowieso 3 opdrachten of meer maken zodat je hem kan inleveren. Mm-hmm. Wat ik heb gedaan, de auto in de wasstraat gewassen. Ik heb vaker douchewater opvangen. En dat doe je met een emmer. En dan al dat koude water. Want ik doe altijd warm douchen. En dan zet je een emmer.
3: Ja.
4: Maar vaak komt er als eerst koud water doorheen.
3: Uh-huh. Ja.
4: Dan vang je dat op. En daarmee
3: want normaal stap je even aan de kant.
4: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
4: En dan kan je dat dus gebruiken om water te planten. Jezelf ook gewoon weer afwassen.
3: Ja.
4: En ik heb ook geen afval in de wc.
1: Nee, ik blijf nog een beetje hangen bij sokken in de wc. Ik vind het toch... Wie doet dat? Zijn dus mensen die dat doen, anders staat het er niet op.
0: Ik heb, om eerlijk te bekennen, heb ik wel eens vroeger een sok in het wc gegooid.
3: Hoezo dan?
1: Waarom?
0: Maar geen idee, dat moet je aan mijn vroegere ik vragen. Maar...
1: Geweldig.
0: Ik weet het niet. Vroeger heb ik gewoon een sok in het toilet gegooid, doorgespoeld. En
3: nou ja, en je moeder maar denken, nou, ik heb altijd incomplete sokken.
1: Ja. Ah, dat gebeurt dus met die sokken.
3: Ja, wij denken dat de wasmachine dat doet. Ja. Maar dat is gewoon de wc.
1: Oké. Heb jij ook wel eens wat in het toilet gegooid? Dat je dacht, dat is per ongeluk misschien gegaan? Of
4: ja.
1: Een beetje niet?
4: Ja, dat heb ik een keer gedaan.
1: Wat?
4: Kauwgom.
1: Oh. En heb je de kauwgom dan gewoon zo gespuugd in de wc? Of heb je hem toch nog in closetpapier gewikkeld en dan in de wc gedaan?
4: Gewoon in de wc getuft.
3: Oh. Maar nu jullie dit allemaal leren, doe je dat niet meer, toch?
4: Nee.
1: Nee, precies.
0: Ik was al van mijn 4e of zo deed ik dat.
3: Oh,
0: maar
3: ja.
0: Dat heb ik 1 of 2, 3 keer gedaan.
1: Nou, okay. Dat is 1 of 2 of 3 keer. Oké. Okay. Ja.
0: Maar ik stop er al wel vrij snel mee.
1: Nou, gelukkig. Ja.
3: Oké, okay, maar jullie moeten dus nog punten verzamelen.
0: Ja.
3: Kunnen mensen daar nog mee helpen of zo of wat dan ook?
0: Ja, stel je gaat...
3: Wacht even, doe even de microfoon naar je toe. Ja.
0: Stel, je gaat vragen bij mensen als je bijvoorbeeld een tegeltje mag wippen.
3: Ja.
0: Dat is ook... opdracht, dan kan je de moestuin plaatsen, gras, zaad, zodat er daar water in kan.
3: Ja, dat er meer ruimte is voor dat, zeg maar. Ja. Oh,
0: en daar
3: ja.
0: kan je ook weer punten mee verdienen. Dus daar kan de andere mensen ook mee helpen.
3: Nou, top. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden.
4: Ja.
3: En dat jullie gewoon als eerste gaan eindigen, want dat is natuurlijk het doel, toch?
1: Ja. Wel hier komen, hè? Als jullie winnen, wel hier komen, hè?
4: Ja. Ja.
3: Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Dank jullie wel nogmaals. En wij gaan richting het nieuws van 2 uur.
1: Ja.
3: En dat betekent dat we daarna nog een uur bij je zijn met de zaterdagmiddagmix. Lekker blijven luisteren dus. En we gaan eruit zometeen. Ik denk met TLC. Heb je die klaarstaan, Johan?
1: Ja, iets met waterval.
5: Ja, er moest iets met water zijn.
3: Oh, dus,
5: water
3: natuurlijk.
5: Ja, dus water voor TLC water. Klaargezet.
1: Ja, heel
5: TLC.
1: Goed. Ja, hartstikke goed, Johan.
3: Ja. Ja.
5: Is ook leuk voor de jeugd, hè? Dan leren die ook weer wat oude muziek.
1: Ja, zo is het. Oude muziek vooral ook.
3: Ja, nee, heel goed. Nou, dan gaan wij richting het nieuws. Waarin we zometeen natuurlijk in het tweede en laatste uur nog heel veel leuke onderwerpen gaan behandelen. Waaronder typisch Molux in Gigant. De cultuurtips van Gerry. En... natuurlijk 80 jaar CSV Apeldoorn, waarbij we Denise Veneman eventjes gaan bellen. En zoals gezegd, TLC nu met Waterfalls.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Het is het eerste pausbezoek aan het land sinds 2010. In Madrid ontmoet hij koning Felipe en koningin Letizia. Maandag spreekt hij het parlement toe. De paus gaat ook naar Catalonië en de Canarische eilanden. Daar vraagt hij aandacht voor migratie. In Barcelona opent hij de hoogste toren van de Sagrada Familia. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar 2 vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De 2 raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: het tweede uur van de zaterdagmiddagmix. Oh, oh, oh, het is aflevering 976 alweer.
1: Ja.
2: 24.
1: Ja. Dat hadden we uitgerekt ergens in november of zo, toch?
2: Mm-hmm.
1: Ja, zoiets. Dan moeten we even wat leuks gaan doen.
0: Oh,
1: en we moeten even het leuks doen voor de weerman, want die is binnenkort 10 jaar onze weerman.
2: Ja.
1: Maar we hebben net iets leuks gevonden. Ga ik je zo laten zien.
2: Ja. Dus als die 10 keer achter elkaar een fijn weerbericht heeft, dan gaan we dat voor hem doen.
1: Dat gebeurt niet.
0: Nou, maar we hebben wel heel veel andere leuke berichten ook weer in dit uur.
2: Oh ja?
1: Zeker.
0: Ja,
2: vertel,
0: zeker weten.
2: Vertel.
0: Nou, Elvira die heeft een hele mooie voorstelling losbreken. Mm-hmm. In Gigant, daar gaat ze straks van alles over vertellen. Natuurlijk weer de cultuurtips van Gerry van Brugge. En we gaan lekker bellen met Denise Veneman over 80 jaar CSV Apeldoorn.
2: Man, jongens.
1: Ja. En kijken of ze de kleedkamer alweer in kunnen. Want dat was natuurlijk laatste Vicky.
2: Dat viel allemaal best wel mee.
1: Daar heb ik live verslag van gedaan.
0: Van het Vicky?
1: Ja, want ja. Denise stuurde mij een filmpje dat er allemaal rook was en weet ik veel.
0: Oh,
1: de kleedkamer en kantine.
2: Letterlijk.
1: Ja.
2: Wat nieuws.
1: Zeker. Dus, ja. Maar het idee was dat ze dit seizoen niet meer daarvan gebruik konden maken.
0: Oh. Daardoor. Dus dan gaan ze vies

0: de deur uit.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Oeh. Ja. Beetje rokerig ook.
2: Ja. So be it. Toch?
1: Misschien beter dan een zweetlucht.
0: Ja, misschien wel, ja.
2: Denk het wel.
1: Ja, denk het ook wel.
2: Uiteindelijk. Alhoewel, jullie vinden mannen zweet toch altijd heel fijn?
0: Nou. Wie is jullie?
1: Ja, wie is... Wat is dit dan weer?
0: Lekker generaliseren, heerlijk.
1: Zo.
2: Sorry, ik hou mijn mond al.
1: Kunnen we zijn schuif ook dicht doen?
0: Hé, hey, er zijn genoeg dingen te doen, hè, in Apeldoorn.
1: Zo, zeker.
0: Ja. Er is in ieder geval nu het Plenty of Food Festival.
2: Oh, eten.
0: Eten, dat is altijd, altijd lekker.
1: Waarom zijn wij daar niet?
0: Het is wel volgens mij allemaal vegan.
1: Oh. Nou ja.
0: Maar goed, als er heel veel kruiden overheen zitten.
2: een koe eet ook gras, dus dat kan prima.
0: Zo is het.
1: Ik heb ooit een keer bij In de Wandelgangen. Daar hebben ze natuurlijk voor de Partij voor de Dieren deden ze speciale vega bitterballen. Aha. En toen hadden ze die alleen nog maar over, want die blijven altijd over. En dus ik gaf aan collega Gerard Intema, gaf ik een bitterbal. Die zei, oh lekker. Ik zeg, ja, zo lekker. Ze gaan was wel vegetarisch. Zegt hij, ja, dat proef je wel. Dacht ik, nee, we hebben ook niks geproefd, vent. Helemaal niet.
0: Maar heb je wel eens vega dingen gegeten?
1: Ja, zeker. Mijn zusje is vegetarisch al heel lang. Dus ik doe vaak met haar mee. Ja, prima.
2: Ik vind altijd wel, misschien moet ik dat niet zeggen, maar ik vind wel dat die echte vegetarische mensen een beetje gezonde, ongezonde uitstraling.
0: Beetje grauw, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Dat ligt niet aan mij dus.
0: Nee. Okay, nee, ik heb ook wel, dat ik dat me dat opvalt inderdaad. Ja.
2: Gewoon af en toe een biefstukje in. Dat is gewoon goed.
1: Een stuk vlees in.
0: Ja. Ja. Nou, precies. Goed, we zitten weer op het juiste level weer dit tweede uur. En dat is hartstikke mooi.
2: Nou, hè?
0: Want daar heb jij vast wel een bijpassend muziekje bij. Iets van Meatloaf of zo.
2: Oh, dat is wel iets met vlees. Ja. Dat moet ik even heel snel
0: als Hungry. Weet ik, Hungry Eyes.
1: Hungry
0: Eyes hebben we ook nog, hè.
2: Ja.
0: Nou, wat zijn er nog meer voor nummers over?
2: Vlees, dat is natuurlijk een dode koe. Dus ik zou zeggen, welcome to the DCC. Ja.

0: Hans de Boy was dat.
1: Een vrouw zoals jij.
0: Ja. En over vrouwen gesproken is er een hele mooie voorstelling op 14 juni in de Gigant. Een muzikale theatervoorstelling over identiteit, collectieve pijn, geloof en de moed om jezelf te bevrijden. De voorstelling heet Losbreken en Elvira hangt nu aan de telefoon en gaat er van alles over vertellen. Hallo hele Elvira.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Goedemiddag.
0: Elvira, neem ons mee. Een muzikale theatervoorstelling. Wat komt er allemaal voorbij? En hoe is deze voorstelling tot stand gekomen?
2: Nou, dan zal ik daar inderdaad eerst eens mee beginnen. Ik heb in 2017 mijn autobiografie Mengelmoes, de zoektocht naar mijn identiteit, uitgegeven. En op dat moment kwam eigenlijk heel erg het verlangen om mijn verhaal, mijn eigen levensverhaal, eigenlijk voor een groter publiek te gaan vertellen. Toen de tijd werd ik al uitgenodigd voor presentaties en ik merkte toen ook dat ik me eigenlijk als een vis in het water voel op het podium. Mijn verhaal delen, mensen meenemen door middel van storytelling. En toen is dat verlangen eigenlijk al heel erg komen opborrelen. En vorig jaar, toen had ik zelf zoiets van, ik denk dat het nu de tijd is dat ik er zelf nu klaar voor ben om dit te gaan realiseren. Mijn eigen processen aangekeken de afgelopen jaren. En daar heb ik dus deze voorstelling. Nou ja, de titel zegt het al. Losbreken.
0: Ja, ja.
2: Ben ik toen zelf gaan maken. En dat is eigenlijk het begin van. Uit een eigen verlangen. Het vertellen van mijn eigen levensverhaal. Een kwetsbaar verhaal. Dat op het podium vertellen.
0: Zo. Ja, dat is ontzettend mooi. En vol ook, want je staat niet alleen op het podium.
2: Nee, klopt. Nou, wat jij net ook hebt, een muzikale voorstelling. Zoals jij weet, hè, ik ben Nederlands en van Molukse afkomst. En muziek is bij ons gewoon ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Daarom wilde ik ook echt, ik hou zelf ontzettend van zingen. En wanneer ik vertel, moet daar ook een stukje zang bij, muziek bij. Mm-hmm. Dus mijn verhaal wordt echt gedragen door drie fantastische vocalisten achter mij en een gitarist.
0: Ja.
2: We hebben echt eigenlijk samen gekozen voor een heel dat het allemaal eigenlijk heel minimalistisch is en daardoor juist heel erg krachtig overkomt. Dus het is akoestisch, het wordt heel klein, ondersteund. Waardoor mijn verhaal gewoon echt gedragen wordt. Mijn verhaal komt niet zonder die muzikale ondersteuning die dus achter mij staat op het podium.
0: Ja. En hoe ben je zo bij Gigant terechtgekomen?
2: Via jou.
0: Bedankt.
2: Dat
0: klopt helemaal. Dat klopt helemaal. Ik denk, we maken er een heel mooi verhaal van. Maar
2: dat is het. Ik kan het niet mooier. Dat is het. Jij hebt mij benaderd, waardoor ik, daar ben ik echt zo ontzettend dankbaar voor. Want ik had zelf 5 voorstellingen gepland. En weet je, het is voor mij, het was echt ontzettend nieuw. Dus ik dacht, geen idee, deze voorstellingen, wanneer deze volgeboekt zijn, weet ik het wel, ben ik al heel erg blij en dankbaar.
0: Mm-hmm.
2: Die voorstellingen waren allemaal, vooral de laatste 2, uitverkocht. En er was zoveel vraag naar, wanneer kom je hier, wanneer kom je hier? We willen zo graag jouw verhaal horen, zien. En dat is gewoon zo, maar zo toen kwam jij. En met de vraag, zou jij jouw verhaal, jouw voorstelling ook niet in Apeldoorn willen komen brengen? Ik zeg brengen, ik zeg bewust niet spelen, want ik speel geen rol. Ik vertel mijn eigen verhaal. Dus fantastisch. Ik vind het zo fantastisch dat wij dus op een nieuwe plek in Apeldoorn, de Gigant, dat wij daar volgende week opnieuw dit verhaal mogen neerzetten.
0: Ja supermooi, Elvira. Waarom denk jij dat die vraag zo groot is?
2: Ik denk, nee, niet ik denk. Ik weet het eigenlijk zeker dat er zoveel herkenning in het verhaal zit. En toch ook wel, ik heb altijd gezegd, het is een universeel verhaal. Maar wat ik merk is echt dat, nou misschien wel 90% van de bezoekers, dat dat toch de Molukse mensen zijn hier vanuit Nederland. En wat ik hoor is ja dat zij zich zo herkennen in het verhaal. Dat zij zo geraakt worden door, ja, dat zeg ik gewoon heel eerlijk, het pure, het kwetsbare en het echte verhaal wat daar neergezet wordt. Het wordt niet mooier gemaakt dan dat het is. Het is mijn verhaal. En sommigen zeggen ook, ja, jij geeft woorden aan het gevoel dat wij eigenlijk niet van binnen hebben. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, ik denk dat dat het antwoord is. Ik denk dat mensen zo verlangen en snakken naar die echtheid. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, hartstikke mooi. En dus 14 juni te zien in, in Gigant Apeldoorn. Hoe laat is het, Elvira?
2: Het begint om

0: uur.
1: En hoe lang duurt de voorstelling?
0: Anderhalf uur.
1: Kijk, dat is nog eens waar voor je geld. Toch?
0: Nou, dat weet ik wel zeker. Dus ik zeg, kom, want ja, het is... volgens mij zijn het de laatste kaarten nu.
1: Ja, klopt inderdaad. Er zijn nog een paar kaartjes.
0: Ja.
1: Dus je moet er snel bij zijn als je deze voorstelling wil bijwonen. Waar kunnen mensen kaarten halen, Elvira?
0: Op de website van de Gigant. En als je dan losbreken intikt, dan kom je daar... dan kom je terecht bij de tickets.
1: Ja. Nou, wij zullen de link ook nog eventjes delen op onze Facebookpagina.
0: Ja,
1: en jij nog, denk ik, de laatste voorbereidingen. Ben je er druk mee, Elvira?
0: Ja, ik ben er druk mee. En ik ben ook weer eventjes, want de laatste voorstelling was 28 maart. Dus ik ben ook weer eventjes, niet aan het oefenen, maar weer even erin komen. Maar ja, dat zei ik vanochtend ook tegen mijn man. Ik ben het verhaal en het verhaal zit in mij. Dus ik voel me weer ik ben er klaar voor.
1: Heel mooi. Elvira, ik zie jou volgende week.
0: Ja,
1: en nog heel veel succes met de laatste voorbereidingen.
0: En dank je wel.
1: Ja, en dan tot volgende week.
0: Tot volgende week, dank je.
1: Joe.

0: Wat zonde dat we dat niet helemaal af kunnen luisteren. Maar ja, Gerry hangt, dus ja, ja, zonde.
1: Net even over die clip. Net nog even over die clip, Johan.
0: Ja.
1: Want misschien weet Gerry het ook nog wel. Waar vond die, die clip plaats? Weet jij dat nog?
0: Ja, was dat niet Radio Kootwijk?
2: Nee.
1: Het was op een, volgens mij, ik zei, het was het op een soort van landingsbaan.
0: Ja, zoiets, ja. Ja, iets verlatends in ieder geval. Ja, ja. Ja. Daar was het thuis horen.
2: Ik durf het niet te zeggen, dan ga ik het fout zeggen. Ik weet wel veel, maar deze weet ik even niet. Niet paraat, sorry.
0: Nee.
2: Maar je had hem wel uit mogen laten spelen, hoor. En ik hing prima, hoor.
0: Oh, nee. Ik wil hem niet laten hangen, Gerry.
3: Doe zo de rest nog even.
0: Zeker niet. Genoeg chaotic voor één dag.
2: Ik zat lekker mee te swingen. En in één keer was het weg.
3: Zij vindt het ook leuk.
0: Ja, maar
2: ik heb de radio aanstaan en dan switch ik even tijd over in een telefoontje naar mijn headsetje. Dus ik had heerlijk mee te swingen. En denk, nou, dat is altijd fijn.
0: Altijd fijn.
1: Mooi, ja. Mooi. Gerry?
2: Ja?
1: Jij hebt vast ook nog allemaal een heleboel andere berichten waar jij ook behoorlijk op meeswingt.
2: Nou, het stinkt sowieso in Apeldoorn als je weet waar je het vinden moet. Hè? Dus,
1: zo is dat.
2: Nee, er is muzikaal gezien weer heel veel te beleven. En zondag zeker, dan kun je echt op meerdere plaatsen gewoon lekker muzikaal genieten. En als het goed is, komt een lopende middag de zon. Dus dan kun je ook de terras pakken. Dus het belooft een swingende, zonnige, leuke, gezellige dag zondag hier van muzikaal te worden in Apeldoorn. Dus kijk eens bij Vindicus, bij Veldhuis en Gigant. Die heb ik even in mijn hoofd zitten. Die weet ik zeker, zit vlak bij elkaar. Dus kun je hoppen, hè? Kun je een beetje terras hoppen.
1: Kijk,
2: dus dat is wel leuk. Neem niet te ver te lopen. Blues Café zit er ook nog tussen. Dus vier stuks op een 150 vierkante meter of zo heb je. Ik denk, nou, dat is toch gauw verdiend, hè, denk ik dan. Dus muzikaal kun je zondag heerlijk in de middag genieten. Tot in de vooravond, als ik het ook goed heb. En voor de rest, ja joh, er is gewoon heel veel. En ik zou toch dit keer willen verwijzen, ook weer naar mijn lijst. Want jullie delen het altijd netjes voor mij. Er zijn heel veel verschillende dingen. Maar je kwam het muzikaal binnen. Wat ik wel leuk vind om te vermelden, is niet voor dit weekend, maar is volgende week. Er zijn her en der in Apeldoorn ook wel eens jams. En gitaarcafés, al wel bekend. Die wordt overgenomen door Hans en Ingrid vanaf komende week. Die is donderdag bij Puik. Gaat gewoon door. En dan twee maandelijks. En op vrijdag begint Vlieren Fluiten ook een open podium. En een van de organiseren is Willy Timmermans. Dus daar kun je straks terecht voor spontaan aanschuiven en laten zien dat je talent hebt of geen talent. Maar we laten zien dat je kunt genieten muzikaal met elkaar.
0: Nou,
2: dus er is een plek bij. Er is een plek bij.
1: Kijk.
2: Dus dat vind ik wel leuk om te noemen. Ik zou misschien alleen nog denk ik hint doen van joh, douchen als je om de maand, om de twee maanden hebt, doe ze dan niet in dezelfde week. Ga even met elkaar overleggen welke datum dan slimmer is. Ja. Dan hebben we wat meer verdeeld. Maar dat is een tip voor de lokale organisatoren. Is wel leuker. Nou ja, goed, je kunt je koffie drinken op een soort stukje erfgoed koffiehuizen. En de stad is weer open. Is ook leuk. En ik wil eigenlijk een beetje hebben over de tips die in het vooruitschiet liggen. Ik weet niet of jullie het erover gehad hebben, maar het licht van Apeldoorn Limido gaat weer aan 4 september.
0: Ja.
2: En daar kun je je voor aanmelden. En ik heb die link bewust even dit keer erop gezet. Ik doe dat niet altijd ver van tevoren, maar dit vind ik wel een leuke. Heel veel van ons, de oudere jongeren onder ons, weten wat het is. En de nieuwe jongeren zouden eens moeten ontdekken hoe leuk het is. Dus heb je daar interesse bij? In Bergenbos, de link staat op mijn lijst. Het heet Licht van Apeldoorn. Ja. Kijk even hoe dat in zijn werk gaat.
3: Maar dat is gewoon wat Lumido vroeger was.
2: Min of meer. Ik durf niet te zeggen dat het straks zelf was, maar het is wel een stuk terug van weg geweest. Het heeft te maken met de jubileumviering ook. Het is een cadeau van, als ik het goed heb, van een uitvaartorganisatie.
3: Ja, ik zie het, ja.
2: Dus het is een heel leuk verpakt. Dus het is een cadeau in het licht van, nou ja, licht op herinnering. Ja, dat zegt natuurlijk al heel veel. Nou, en dan vind ik die locatie met Lumido vind ik wel prachtig.
3: Ja,
2: dus
3: zeker.
2: Als je daar interesse hebt, kijk even hoe dat in elkaar steekt. Maar
1: dat is toch met een dat is toch met een bootje?
3: Ja,
1: Bergen,
3: dat was ook.
1: Ja.
3: Zou dat nu
2: dat
3: ook
2: met een bootje?
1: Oh, dit is nu niet meer met een bootje.
3: Nee.
2: Dat denk ik
3: meer een lichtjeswandeling als ik het zo zie.
2: Het is meer een lichtjes wandeling, ja. En het heeft ook te maken met licht op herinnering. Maar joh, combineer het beide. Je hebt altijd iemand waar je aan wil herinneren en op zo'n mooie plek in het kader van het oude idee bij Lumido. Ik denk dat 2-in-1 is. Ik vind dat toch wel iets om te vermelden.
0: Wanneer was dat, zei Gerry?
2: 4 september.
0: 4 september, oké.
2: Ja, ik zal zelf er niet kunnen zijn, want dan zit ik net op een vakantieplekje. Dus dat is een beetje jammer.
1: Ja, jij volgt je eigen licht.
2: Ik volg mijn eigen licht. Wij zingen dan ons duetje dan wel even daar in gedachten bij de rest. Nee, maar ik vond het wel leuk. Van mij zou ik het wel vaker weer terug mogen. Ik denk dat dat wel iets is om warm voor te lopen.
1: Ja.
2: Nou ja, Orpheus, die staat nog in het Zuiderpark. Hij heeft een totaal andere switch met hun wijk uit familievoorstellingen. Ja. Tegen een heel laag tarief, heel laagdrempelig. Absoluut de moeite waard. Mis je deze, kijk gewoon waar ze vaker staan. Is het gewoon super gaaf om te doen. Hou dat in de gaten. Nou, zijn er wat dingetjes geweest. Nou ja, de gebruikelijke optredens, Blues Café Muzikaal. Je hebt nog lopende voorstellingen. Het kleinste museum in Apeldoorn is nog steeds in de Zevende Hemel. En die heeft nog een voorstelling tot oktober 2026. Kijk ook even wanneer die open is. Straks kun je naar Nova. Heb je de WeFo Club. Ze kun je ook aanschuiven of genieten van mensen die daar muziek maken. Dat is vanmiddag al. En gigant. Er is een aantal gratis toegankelijke muziekdingen. Waaronder vanavond ook weer eentje. En zondag ook. De grote podium zit wel dicht. Maar ik zie dat Gigant wat meer in de Gigant Café dan brengt. Waar ook muzikaal gezien toegankelijke voorstellingen zijn. Waar je niet voor hoeft te betalen. Dus dat is altijd extra leuk.
1: Altijd mooi, dat soort dingen.
0: Is genoeg.
2: Vind ik wel. En Gigant voldoet daar ook natuurlijk aan een stukje behoefte van mensen die wat minder makkelijk ergens heen kunnen. Dus voel je dan ook vrij om daar gewoon eens binnen te stappen. Het is best wel laagdrempelig. En zeker na de verbouwing vind ik het Gigant Café eigenlijk een stuk toegankelijker. Maar dat is persoonlijk. Doe je voordeel mee. Food Festival heb je nu bij Westpark. Theehuis. Dus het Vegan Food Festival. Maar er is ook heel veel muziek bij. Dus ook al ben je niet vegan of ben je wel was van vegetarisch, laat het woordje weg en denk, goh, ik eet eens wat anders dan vlees of ik heb het gewoon gezellig. Ga er gerust heen. Het nodigt uit om daar gewoon gezellig bij te zijn. Concerten gaan naar de Grote Kerk heeft een startpunt voor een car meet. Vond ik ook wel grappig. Denk, goh, wie weet vinden mensen dat leuk. Maar zondag. Er is bingo in Sleutel Zuid.
1: Kijk.
2: Dat is ook leuk. Nou ja, bij Veldhuis, daar heb je vandaag een stalletje. Met van alles en nog wat, muziek en dat soort dingetjes. En morgen speelt ook een leuke band zondag. Dat was het eigenlijk in het begin al. Heel Street Band speelt zondag bij Veldhuis. En bij Blues Café speelt, als ik het goed heb, even kijken, Blue Rebel. In Finnegan's heb je Damsha Crack, de eerste band. Die gaan even wat kleiner doen na hun voorstelling in Orpheus. Maar minstens nog gezellig. En dan heb je een Gigant Café, weet ik nooit uit het hoofd wie daar speelt. Die ken die mensen eerlijk gezegd nooit. Dat is mijn fout. Dus ik moet eens vaker gaan kijken.

0: kijken even wat daar speelt. Ja. Jisco, als ik het goed heb. Judith en Jisco speelt daar. Is altijd net even wat leuker, nieuwer, ken je misschien niet. Dus als je denkt, nou, ik wil even geen standaard muziekje luisteren, wat ik al ken. En mijn aanrader, ga dan even naar Gigant Café. Daar heb je altijd een verrassing en meestal een hele leuke. Hoor ik ook van derden. En ja, de exposities, hè, ASEC. Ik weet niet of mensen bekend zijn met de oproep van... kijk hoor, dus dat is niet ASEC. Vogel Apeldoorn heeft ook een oproep voor een wedstrijd, tentoonstelling. Kun je voor opgeven tot 31 juli. Het heet Sporen. Daar kun je ook voor. De link staat er ook op. En mocht je nog een podium willen bij Show Apeldoorn... Tot en met zondag kun je nog opgeven voor de auditie.
1: Kijk.
0: Dus wil jij nog schitteren in de Show Apeldoorn... en omringd door fijne mensen en ervaring en een leuk popcorn erachter... dan zou ik zeggen, beschroom niet en geef je op. Dus dat kan tot 7 juni. Dat had ik even opgeschreven. Leuk, ik kom ik zeker kijken. Ik ben er bijna altijd. Ik vind het gewoon zo leuk, de show van Apeldoorn.
1: Is het ook.
0: En het is gewoon altijd hartstikke goed. Je kunt lullen wat je wil. Het is hartstikke goed. En het plezier spat er altijd af. Ja, voor de rest, ik ben vast wat vergeten. Maar joh, kijk even mijn lijstje naar. Check eens Coda voor dingen. Vrijdag was een historisch café. Er zijn ook regelmatig bijeenkomsten. Volgens mij is er volgende week ook weer een opening van Zijs in Kwarte Bunker. Als je daarin geïnteresseerd bent.
2: Klopt.
0: Kijk eens op Erfgoed. Ja, maar kijk eens op Erfgoed platform. Kijk eens daar op Coda. Kijk eens bij ASEC. Er zijn soms dingen waarvan je denkt, goh, wat leuk. Je kunt niet alles vinden. En ik ga niet alles met tickets vermelden, maar snuffel eens. Ga eens kijken wat allemaal te bieden heeft. Ook cursushuis Gigant. Nou, jullie hadden net heel mooi Elvira over het verhaal dat je niet zonder muzikale ondersteuning kan vertellen. Ook die dingen worden leuk neergezet. Altijd net even anders. En in die Walviszaal heb je er ook regelmatig leuke voorstellingen. Kijk gewoon eens even. Er is veel meer dan wat je denkt dat er is. En ik kan het niet allemaal opsommen.
2: Nee.
0: Punt.
2: Nee, maar ik vind dat je al een aardige poging gedaan hebt.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, nou weet je, vanaf volgende week beginnen ook alle buitendingen weer. Hè? Ik bedoel, ook bij de stadsakkers is dan wel groente gezellig. Maar
2: ik ga gewoon een half uur voor je inruimen.
0: Oh, hele uitzending, nee, geintje. Nee, maar weer de muziektent begint weer. Zuiderpark is al gestart. Dus dat is vandaag ook weer. Dus Hawkeye speelt er, als ik het goed heb in mijn hoofd. Joh, er is zoveel leuk.
2: Weet je wie ik nog wel eens in Apeldoorn zou willen zien?
1: Nou,
0: vertel.
2: Thijs Veldhuis. Die verdient een plek in de Gigant. Wat jullie?
1: Ik heb geen idee wie dat is.
3: Ik ook niet,
1: sorry.
2: Nee. Hebben jullie The Voice gevolgd dit jaar?
1: Nee, ook niet.
2: Gerry?
0: Huh?
2: Heb je The Voice gevolgd dit jaar?
0: Nee. Ik ben nooit zo'n fan van The Voice om zich. Maar wel leuk.
1: Maar wel van Patrick.
2: Nee, dat is het wel. Nou ja, goed.
0: Ik zou zeggen, zet hem op of stuur het even door ter lering en de vermaak. Wie weet kunnen we iets betekenen. Ja. Dienenverzoek in.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Maar het Gigant staat ook open om informatie te krijgen vanuit mensen. Hè? Ik kreeg laatst een vraag van Gigant. Doet misschien eens voldoende. Dan ben ik eens over gaan nadenken. Ik moet er nog op reageren. Maar ik denk, ja, een Gigant is vooral wel een poppodium en een podium. Je kunt niet alles overnemen. Maar heb je suggesties, dan geef ze gewoon rechtstreeks door. Want wat ze niet weten, kunnen ze niet aanpassen.
2: Dat is zeker.
0: En binnenkort heb je ook de culturele pleinmarkt. Ga daar ook eens snuffelen.
2: Daar staan we, live.
0: Ja, daarom. Ik kom zeker langs. Maar als je ideeën hebt, breng het gewoon in.
2: Ja.
0: Ik zit ook als onderdeel van het platform Amateurkunst Apeldoorn om het verbindingen te leggen. Niet om het te bepalen, maar om mensen in verbinding te leggen naar elkaar toe. Ja, joh, breng het gewoon aan. En wat maakbaar is absoluut mogelijk, denk ik. En als het niet kan, hoor je het ook.
2: Nou, mooi. Zal ik dan jullie, als jullie hem dan toch niet kennen... Hij is eigenlijk de nummer 2 geworden van The Voice. Want het RTL-publiek wilde graag zo'n lekker gangbaar dingetje hebben. Maar Thijs Veldhuis is een fantastische singer-songwriter. Ik vind dat hij een plek verdient in Gigant. Dus zal ik jullie gewoon zijn eerste single, Lovely Day, even laten horen?
1: Doe eens gek, ben
0: benieuwd. Oh, dan weet ik het. Ik ken hem. Ja, nee, leuk.
2: Precies,
0: Ik ben nu al om.
2: Oh,
0: nee, toen jij zei Lovely Day...
2: Ja.
0: Nee, toen jij zei Lovely Day, denk ik, ja, ik ben niet zo goed in namen en combinaties, maar soms blijft de helft hangen.
2: Ja.
0: En iets moet jou triggeren.
2: Nou, ja, bij deze. Thijs Veldhuis.
0: Hey, maar dankjewel. Ik wens jullie een mooi weekend. Ga genieten.
1: Ja, joh, Gerry.
2: Hier is Thijs Veldhuis.

0: Nou.
1: Ja. En?
0: Ja.
1: Dit is toch de winnaar?
2: Ja, het deed me een beetje denken aan Coldplay, muzikaal. Ja,
0: maar dat vind ik dan wel compliment, toch?
1: Ja. Beter dan Coldplay.
2: Zo beter zelfs. Ja. Oké.
3: Okay. Behalve dat we.
1: Kijk, er is al. Denise.
0: Denise Veneman, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: We bellen net op het goede moment, hoor ik.
4: Ja, nou ja. En ik heb ook nog mijn microfoonstuk. Hoe vind je die ook nog?
0: Oh nee!
4: Ja, dus het moet vandaag zonder microfoon gaan gebeuren voor mij, voor wat betreft het verslag.
0: Oh.
4: Goed, vandaag. Eerst gaan we het hebben natuurlijk over 80 jaar CSK Apeldoorn. Ja. Want ja, op 1 juni 1946 werd CSV opgericht. Dus deze hele week was het volop feest op Sportpark Bordenbos. Ja, echt. Nou, we zijn er nog steeds volle bak mee bezig. Want ook vandaag natuurlijk heel veel te doen. Dus ja, het is echt een topweek, kan ik wel stellen. Ja,
0: wat gebeurt er allemaal qua festiviteiten?
4: Nou, voor vandaag is het. Er is vandaag een seniorentoernooi geweest. Dus gewoon, nou, zeg maar, mannetjes vanaf een jaar of 20 tot dik in de 50 die een toernooitje onderling hebben gespeeld.
1: Ja, dat
4: dus, nou, die hebben de, keeltjes al goed gesmeerd met bier in de bidons, denk ik, ondertussen. Zoals dat hoort natuurlijk. En verder zijn er allerlei dingen voor de jeugd hier georganiseerd. Dus dat is ook hartstikke leuk bij de speeltuin. Nou, er wordt voor mij nu op dit moment een van de hoofdsponsors in het zonnetje gezet voor 25 jaar hoofdsponsorschap. En daarom wordt de tribune hier vernoemd naar de Veneman Bouwtribune. Dus dat is ook wel iets heel bijzonders natuurlijk. Een sponsor die zo lang al aan een vereniging verbonden is.
0: Ergens dus, denk ik ook dat familie is van jou.
4: Ja, het is ooit opgericht door mijn overgrootvader.
2: Dus, dus jij hebt een vaste stoel ook, Denise.
4: Nou ja, sowieso, hè. Voor het omroepen altijd. Ja. Heb ik altijd een vast plekje. Ja, maar er is ook vanavond nog een hele leuke feestavond. Die is wel besloten, alleen voor leden. Want er moest natuurlijk ook een vergunning aangevraagd worden.
2: Ja.
4: De burgemeester komt straks ook nog.
0: Oh.
4: Die komt, een van onze leden komt hier huldigen. Want Jan Karman, hij stond al in de krant onlangs.
0: Ja?
4: Die is 70 jaar lid van onze vereniging.
2: Zo.
4: Die wordt gehuldigd door Ton Heert. Dus dat is ook wel heel erg leuk dat hij dat komt doen natuurlijk.
0: Ja,
4: dus het is een en al feest deze week. En ook een spelletjesdag voor de kinderen is er geweest woensdag.
0: Oh, ja.
4: Met de oudjes kunnen we wel stellen van de vereniging is er maandag koffie gedronken. En hebben ze lang zal zijn leven gezongen voor de club. Dus lekker kneuterig, heel gezellig is dat geweest. En we hebben een reunie gehad nog gisteravond met een pubquiz. Dus het was een en al feest hier op het Ordebos.
0: Ja, nou dat klinkt inderdaad heel gezellig. Maar als ik het zo hoor, en ik las dat ook wel een beetje bijvoorbeeld in een verhaal volgens mij van Walter van Zuren, die daar natuurlijk ook heel erg bij betrokken is. Ook weer via zijn vader volgens mij en zo. Dat als zeg maar dat CSV, ik noem het maar even virus, in je bloed zit, dan ga je daar ook gewoon niet meer weg volgens mij.
4: Ja, weet je, mensen zeggen dat wel eens. Het is meer dan voetbal. Het is ook inderdaad zoveel meer dan alleen dat balletje wat hier rolt en dat ze erachteraan rennen. Er zijn hier hele families. Ik merk het zelf natuurlijk ook. Als klein meisje liep ik hier omdat mijn vader in het eerste voetbalde. Ja, zo blijf je hangen bij de club. En nu loop ik hier met mijn eigen dochter bij de Inimini's op het veld op zaterdagochtend.
0: Ja,
4: dat is gewoon. Als ik mijn familie wil zien, dan moet ik naar CSV toe. Dan zie ik ze meer dan ergens anders.
0: Ja, precies.
4: Dat geldt voor heel veel mensen natuurlijk, ja.
0: Hey, en eigenlijk wilden jullie natuurlijk het 75-jarig bestaan volgens mij vieren, hè? Maar dat ging toen niet.
4: Ja, nee, dat was hoogtij corona. Dus toen hebben we wel een live-uitzending toen opgezet. Maar dat is natuurlijk wel iets anders.
0: Ja.
4: Toen hebben we gezegd, nou weet je wat, met 80 jaar gaan we dat gewoon inhalen en dan gaan we het echt goed doen.
0: Ja.
4: Dus vandaar, normaal met 80 doe je het niet zo uitgebreid als wat we nu hier bij CSV zien in dit geval.
0: Nee.
4: Dus echt wel een bijzonder feest op deze manier.
1: Denise, het is allemaal hartstikke leuk hoor, 80 jaar bestaan. Maar wat gaat het vanmiddag? Hoe staan we ervoor voor vanmiddag?
4: Natuurlijk die wedstrijd voor het eerst tegen Colping Boys. Want afgelopen woensdag hebben ze de eerste wedstrijd gespeeld. Dat werd 2-2. En het zijn echt twee ploegen die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. En de inzet is duidelijk. Wie wint promoveert naar de vierde divisie. En wie verliest blijft in de eerste klasse.
1: Ja.
4: Dus het is alles of niks, erop of eronder. Alles erop en eraan hier bij deze wedstrijd.
1: Is dat voor de bak?
4: En dat kan ook nog tijdens. Nou, het is echt, de tribune zit al aardig vol. Langs de kansen is het vol. Op het horecaplein is het zo goed als vol. Dus ik denk dat hier een mannetje of 1500 makkelijk staat vandaag langs
1: en
4: de kant.
1: En iedereen in het rood-geel zoals is opgeroepen?
4: Ja, de balkonside heeft ook een reunie. Dus die staan aan de lange zijde. En we hebben woensdag al veel vuurwerk gezien voor de wedstrijd. Ik verwacht zo meteen ook aardig wat knalletjes langs de kant en vuurwerk. Dus wat dat betreft alle ingrediënten aanwezig voor een schitterend duel hier op het Ordebos.
1: Nou, mooi. Zullen wij vast een feestnummertje inzetten dan?
0: Ja. Ik zou het doen.
4: Lijkt me een goed plan. Ja, goed plan.
2: Zeker weten.
1: Veel plezier daar vanmiddag.
4: Ja, en tot straks natuurlijk bij de sportuitzending.
0: Zeker.

0: Vriebri later of niet, want godmondentje.
1: Godmondentje.
2: Love it.
3: Snorrebolletjes.
1: Nou.
3: Lekker hoor. Hè?
1: Dat is vast om even de stemming erin te brengen.
3: Ja, nou die zit erin hoor.
1: Wat denk jij Gerard? Gaan ze het halen vanmiddag?
4: Ja, ik hoop het in ieder geval. Maar ja, het zou eigenlijk wel mooi zijn als ze het inderdaad weer kunnen halen.
1: Dat dacht ik. Even de expert aan het woord.
3: Ja, ja, nee. Wat denk jij Mila? Gaan ze het halen of niet?
4: Groenwit kan ook nog eventueel.
1: Ja, het is waar. Dat is waar. Groenwit staat ook nog.
2: Hey, en goed om te vertellen. Vorige week gingen we natuurlijk voor het eerst samenwerken met Radio 794. Toen kwam de uitzending vanuit Heerde.
1: Ja.
2: En nu doen we het andersom. Hebben wij de verslaggever van Heerde in de sportuitzending. En dan komt de uitzending vanuit hier. Dus hele mooie samenwerking wat dat betreft.
1: Dat dacht ik ook.
2: Superleuk.
1: Helemaal fijn.
2: We hadden vandaag trouwens nog een meekijker. Dat was Mila.
1: Oh.
2: Mila, vond je het leuk? Ja, dit moet je... Ik moet er nog even wat uitleggen. Kijk, als je knikt op de radio, dan hoort niemand. Ja, nog even oefenen.
1: Precies.
2: Wil je nog wat zeggen?
1: Dan kan niet, want de microfoon staat niet open.
2: Oh.
1: Je hebt geen vrijwilligerscontract, dus dan kan dat niet.
3: Nee, dat is waar. Je moet iets ondertekenen, dat klopt inderdaad. Ja.
2: Niet om geïnterviewd te worden.
3: Nee, dat is waar.
1: Goed punt.
3: Ja.
1: Mooi. Okay. Nou, hebben we nog wat zinnigs met afsluiten?
3: Ja, zeker.
1: Vertel.
3: Geniet vooral van deze dag.
1: Ja.
3: Ga jij nog wat doen, Chantal, vandaag?
2: Nou, vandaag niet per se.
3: Oké.
2: Morgen gaan wij op kraambezoek bij onze oud-vrijwilliger Christian van Aken. Die heeft een babytje gekregen. Of eigenlijk zijn vriendin.
3: Ja, dat is het grote werk.
2: En die wonen nu in Sappemeer, dus daar gaan we morgen op kraambezoek.
1: Leuk.
3: Kijk eens, Sappemeer.
1: Altijd mooie, levendige en bruisende Sappemeer.
2: Zo is het. Of all places.
1: Ja, toch?
2: Ja hoor.
3: Johan, wat ga jij doen vandaag?
1: Ik ga zo meteen werken.
3: Kijk. Ja,
1: dat moet ook gebeuren, hè?
3: Dat hoort er ook bij. Ja.
1: Helaas wel.
3: Ja, ik ga zo naar Hocus Pocus.
1: Kijk. Laat eens pas.
2: Dat is in het Zuiderpark, toch?
3: Juist hem.
1: Kijk.
2: Leuk.
3: Ik ben benieuwd.
1: Is die genoemd door Gerry?
3: Jazeker.
1: Oké.
3: Okay, ja, ze heeft heel veel gezegd natuurlijk.
1: Dan zullen er
3: Hocus Pocus
1: zat
3: er ook bij.
1: Goed zo.
3: Ja.
1: Mooi. Dames, we gaan afsluiten.
2: Ja.
1: Ik vind het mooi geweest.
2: Ik ook.
1: We gaan eruit met de knalletje. Is dat goed? Ja, volgende week.
2: Op locatie.
1: Op locatie vanaf de culturele pleinmarkt.
3: Kijk eens aan.
1: Hoe lekker is dat?
3: Heerlijk.
1: Ja, toch?
3: Ja, luisteraars, bedankt.
1: Precies.
3: Tot de volgende keer.
1: We knallen er even lekker uit met de Akatomi.
3: Zo, lekker hoor.
1: Nou, dames, ik zeg tot de volgende.
3: Adios.
2: Bye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika. Vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld. En in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De meerderheid van de leden van de ChristenUnie heeft op een congres in Harderwijk de strenge asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Toch is er verdeeldheid binnen de partij over die koerswijziging. Een motie om steun in te trekken werd verworpen. Oud-partijleider Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden en kreeg daarvoor brede steun. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar 2 vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De 2 raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Een hele goede middag. Welkom weer bij Apeldoorn Sport. We zitten in de 5e jaargang, aflevering 27. En het is ook een uitzending die ook wordt overgenomen door RTV 794. En ook RTV Vorst, Veluwezoom. Dus een gecombineerde uitzending met ook een verslaggever uit die hoek. Dus wat dat betreft komen we daar zo meteen op terug. Dus ook de luisteraars van die stations een hele goede middag. Straks gaan we naar Erik Smit. Die zit bij de wedstrijd Groen-Wit in Nijkerk. Die gaan we straks heen. Maar ook de wedstrijd die woensdag in 2-2 is geëindigd. En dus vandaag spannend is. Het is 80-jarig jubileum. Denise, wat zou het zo mooi zijn als toch die promotie weer gehaald kan worden?
5: Ja, dat zou wel de kerst op de taart zijn voor CSV Apeldoorn. Na inderdaad een fantastische feestweek met vanavond nog een besloten feest voor leden. Als een beetje het slotstuk van zo'n feest. Ja, dan hoop je natuurlijk dat dat allemaal goed afloopt.

0: loopt. Maar ja, de spanning zit er enorm op natuurlijk. Want ja, de winnaar die gaat spelen in de vierde divisie. En de verliezer van vandaag die blijft in de eerste klasse. Want beide ploegen zijn als periodekampioen in deze nacompetitie terechtgekomen. En ja, die wedstrijd van woensdagavond, daar zat de spanning ook al flink op. En met 2-2, daar is ook wel alles mee gezegd. De ploegen waren heel erg aan elkaar gewaagd. Met ook nog voor beide ploegen een rode kaart. Dus daarom vandaag geen Cem Keuze. Hij kreeg 1 wedstrijd schorsing voor een incidentje. Terwijl zijn tegenstander die Cem Keuze in het gezicht sloeg, die kreeg, nou ik zou bijna zeggen, slechts 2 wedstrijden schorsing. Dus ook die is er vandaag niet bij. Dus voor Jan Kromkamp was dat even puzzelen. Maar gelukkig heeft hij bijvoorbeeld Sam Langedonk weer terug. En ook Cengizhan Genç is weer terug. Kan weer opgesteld worden door trainer Jan Kromkamp. Waar we verder eigenlijk ook geen verrassingen zien. We zien Nick Hofman, Ruben Katerberg, Nizar Messabel, Jorik Meijer, Ilias Jadir, Delano Grotenhuis, Laurens van den Enk, Marcus van Gelen, Norsi Gouli, Pieter van der Straten en dus Sam Langedonk als de rechtsback vandaag. En ja, voor veel spelers natuurlijk de spanning van deze wedstrijd. Maar ook een laatste wedstrijd. Want na vandaag is het ook gewoon echt klaar. Dus bijvoorbeeld voor Delano Grotenhuis, die net werd gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd, is het voor het laatst het rood-geel vandaag. Dus volop sentiment, volop spanningen en vooral volop heel veel om voor te spelen in deze returnwedstrijd tussen CSV Apeldoorn en Kolping Boys.
1: Nou, Denise, we gaan in ieder geval horen. 1 vraagje heb ik nog aan jou. Waren alle spelers op tijd?
0: Vandaag waren ze allemaal op tijd. Nou, woensdag waren er 2 te laat, maar ze hadden geluk. De bus kwam met de hele groep te laat in Alkmaar. Dus heeft trainer Kromkamp het door de vingers gezien.
1: Oké, in ieder geval. Nou ja, we gaan het in ieder geval zien. Maar houden we je op de hoogte.
0: Zeker weten.
1: En dan gaan we naar Nijkerk, want daar speelt SDS tegen Groen-Wit. En dat is dan een wedstrijd voor behoud in de derde klasse. En voor ons is daar zeg maar verslaggever van RTV 794, Erik Smit. Erik, in ieder geval hartstikke bedankt dat je in ieder geval deze wedstrijd wil verslaan. Goedemiddag.
2: Ja, met al heel veel plezier doen we dat natuurlijk. Welkom hier zo op Sportpark Terbenost in Nijkerk, waar we in de 5e minuut zitten van de wedstrijd tussen Groen-Wit en SDS 55. En inderdaad, het belangen die noem jij al voor Groen-Wit zijn die lijstbehoud in de derde klasse. En voor SDS gaat het om promotie naar die derde klasse. En dat wordt dus allemaal ook vandaag beslist, want dit is de finale van de nacompetitie. Komen ze er na 90 minuten niet uit, dan gaan we naar verlengingen en uiteindelijk naar strafschoppen. Goed, zover is het nog lang niet, want we zijn pas net begonnen hier zo op het prachtige sportcomplex van de topclub in de amateurklasse, dan Sparta Nijkerk, waar het gezellig voor druk is. Niet belachelijk druk. Ik denk dat er zo'n mannetje op 300 zijn meegekomen. Ik denk ongeveer 50-50 uit Wekerom en uit de Maten natuurlijk om hun ploegen hier zo te steunen. Ja, u zei, hoorde net al van Denise, qua afscheid nemen. Nou, dat is vandaag natuurlijk hier zo ook gaande, want dit zijn ook de laatste wedstrijden van de trainer van Groen-Wit, van Marcel Vink. Hij neemt na 8 seizoenen afscheid van zijn club, mag je toch wel noemen, van Groen-Wit. Hij heeft behoefte aan een time-out van het voetbal, gaf hij al heel vroeg in het seizoen aan. En hij wordt opgevolgd door Hans uit de Boogaard, momenteel nog coach van de KCVO. Of ja, die is daar ook eigenlijk uitgevoetbald. En hij zal natuurlijk ook hopen dat het team dat hij volgend jaar onder zijn hoede krijgt in de derde klasse uit gaat komen. En dan komt hij misschien zijn oude ploeg KCVO wat tegen, want die spelen ook in de derde klasse volgend jaar en ook op de zaterdag. Goed, ja, hoe is het allemaal dan zover gekomen? Nou, SDS werd 2e in de 4e klasse. Hoefde dus geen wedstrijd te spelen in de halve finale van de nacompetitie, want ze werden de hoogste periodekampioen. Hebben dus al sinds 16 mei geen wedstrijd meer gespeeld. Groen-Wit daarentegen speelt tegen Blauw-Geel uit Ede. Won die wedstrijd na een 2-0 achterstand. Werd die omgezet in een 2-3 overwinning. Door 2 doelpunten van Sybren Mulder en 1 van Reggie Roelofs. Nog eenmaal in de reguliere speeltijd. En zodoende werd de wedstrijd dus gewonnen. Goed, we gaan naar de opstellingen van bij de ploegen. Terwijl we hier zo in de 8e minuut zitten van de wedstrijd. En STS momenteel de sterkere ploeg is. Terwijl we nu even misschien een aanval van Groen-Wit gaan meenemen. Die spelen trouwens in het zwart-wit, maar dat geheel terzijde. Aan de rechterkant is het dan een voorzetje. Maar nee, die komt in de veilige handen van de doelman van SDS terecht. We beginnen aan de kant van Groen-Wit. Daar hebben we, maar dat is excuus voor als ik de namen verkeerd heb. Maar ik heb namelijk geen printje gekregen, maar een handgeschreven opstelling. Dus dan is het altijd eventjes een handschrift ontcijferen. Ik hoop niet dat de mensen mij dat kwalijk nemen. Maar ik heb hier staan Steven Loopwal, Sybren Mulder, Teun den Otter, Jeffrey Scheur, Reggie Roelofs, Owen Hendriksen, Narren van Leer, Brian Bekema, Dylan Kolenberg, Thijs Peltstra en Kevin Tuinstra aan de kant van Groen-Wit. Aan de kant van SDS gaan we opletten op Gerben van Donselaar. Hij wist dit seizoen er al 20 in te scoren voor de ploeg uit Wekerom. Hij is pas 22 jaar, dus hij is wel een speler om in de gaten te houden.

Tegen binnen 2 minuten al een kansje namens de ploeg uit Wekerom. Maar echt grote kansen hebben we hier zo aan het begin van de wedstrijd nog niet gezien. We spelen 8,5 minuut. De stand hier tussen Groenwit en SDS is zoals u waarschijnlijk wel verwacht nog steeds 0-0.

0: Ja, helaas een beetje een vergeten groep, een Nederlandse groep. Champagne met Rock'n'Roll Star. Gaan we weer een rondje langs de velden. Beginnen we weer bij Denise, bij CSV Apeldoorn.
1: Hier inmiddels de 11e minuut bezig van deze wedstrijd met nog altijd die 0-0 stand. Net wel een mogelijkheid gezien voor CSV Apeldoorn, waarbij een voorzet vanaf de linkerkant gegeven werd richting Laurens van den Enken. Die dacht te scoren. Waren het niet dat de vlag omhoog ging voor buitenspel voor Ruben Katerberg. Dus dat moment helaas ging niet goed. Even daarna weer Laurens van den Enken, die uiteindelijk koos voor een voorzet in plaats van zelf schieten. Daar had hij misschien gewoon zelf op doel moeten schieten. Had hij misschien ook wat meer ruimte voor dan dat hij in eerste instantie dacht. Dus CSV Apeldoorn laat zich wel even zien in die beginfase. We zien ook aan de kant van Colping Boys, de meest gevaarlijke man, ook afgelopen woensdag. Die wordt veel gezocht. Dat is de speler met nummer 10, Mohamed Etoulali. En die is, met name woensdag was hij een plaag voor Bruno van den Dungen. Die staat vandaag niet in de basis. Vandaag is het rechtsback Sam Langedonk. Dus die gaat de handen vol krijgen aan deze speler. Met nu het balbezit voor Colping Boys. Met die nummer 10, Etoulali, die heeft de bal. De rand van de 16 geeft verdediger nu Jorik Meijer uitstekend. En dat geeft dan nu Ilias Jadier de ruimte om er vandoor te gaan. Als hij die bal goed onder controle krijgt, wordt flink onder druk gezet. Dus snel weer het bal verliest. Colping Boys nu aan de rechterkant van het veld. Spelend richting de balkonsite van CSV Apeldoorn. Met de bal nu over de zijlijn. Dus een inworp voor een rijtje of vier dik aan supporters wat daar aan die kant van het veld staat. Terwijl de tribune ook echt behoorlijk gevuld is. Dus het is behoorlijk druk op het Ordebos voor deze spannende wedstrijd. Het is Colping Boys dat nu een beetje zoekende is. CSV Apeldoorn misschien wat sterker begonnen. Nu die inworp, die nemen we nog even mee. De rand van de 16 wordt die weggekopt. Nieuwe inworp. En daar hebben ze echt wel een paar mannetjes voor die ver kunnen ingooien. Bijvoorbeeld nu die naar de bal loopt, is het Ouaziz. Die maakt er bijna een soort hoekschop van als hij ingooit.

0: En je ziet nu ook dat de spelers van Colping Boys wat verder naar achteren staan. Toch gekozen voor een korte variant. Wordt die bal de 16 ingepompt. Dan is het Pieter van der Straten die goed wegwerkt. Dus CSV Apeldoorn tegen Colping Boys na 12 minuten spelen. Nog altijd 0-0.
1: 0-0. En dat is ook nog steeds de wedstrijd tussen SDS en Groenwit Erik.
2: Zo is het. En Groenwit is nu wel wat sterker aan het worden, hoor. Het is met name Sybre Mulder die aanvallend oorlog aan het maken is. En daar zo de verdediging van SDS af en toe de problemen weet te brengen. Maar aan de kant van SDS is het Gerben van Donselaar die zojuist op pad ging. Maar die kwam maar liefst 3 verdedigers tegen van de ploeg uit De Maten. En wist dus, kon dus weinig uitbrengen. En kwam dus geen grote kansen in. Nee, die grote kansen die hebben we sowieso nog niet gezien na 14 minuten spelen hier in Nijkerk. Maar dat is op zich ook logisch, denk ik. De spanning die zal erop zitten bij beide ploegen. Voor Groep Wit natuurlijk lijstbouwt en voor SDS die eventuele promotie naar de derde klasse. En dat is natuurlijk, zorgt ervoor dat er natuurlijk ook zenuwen meespelen bij beide teams. Ingooi nu van Groen Wit, diep op de eigen helft. Komt niet aan bij Sybre Mulder en dus mag die nog een keer over worden genomen door Jeffrey Scheurs. Nee, hij geeft hem aan een collega-verdediger van hem. En dat allemaal nog steeds diep op de eigen helft. Teun den Otter was dat. En dan geeft hij hem uiteindelijk wel naar Scheurs en dan schiet hij hem maar hard naar voren. Maar daar kan Sybre Mulder volgens niet bij. Dus het balbezit nu voor SDS. Gaat hij naar Gerben van Donselaar. Die kopt hem goed door hoor. Nu naar Erik Meijer. Maar Meijer die wordt goed op de hielen gezeten door de verdediging. Maar dan wordt hij slecht uitverdedigd. Dan kan van Donselaar misschien weer aan de bal. De rand 16. Van Donselaar weer buitenspel. Nee. De bal komt uiteindelijk niet aan bij de medespeler van SDS. En dus komt hij in de veilige handen van Steven Koopmans, de doelman aan de kant van Groen-Wit. Die spelen dus in het zwart-wit, maar omdat SDS in het groen-wit speelt. Nou, dat zorgt in het begin nog eventjes voor wat verwarring, maar het is nu allemaal opgehelderd. Aan de kant van de kantine, zeg maar, daar staat met name het publiek uit Wekerom. En op de tribune zit dan met name het publiek uit De Maten, voor zover dat aanwezig is. Dus een goede actie van Groen-Wit, wordt gefloten voor een overtreding. Op speler van Groen-Wit, gemaakt door Pizarro. Interessante plek misschien voor een vrije trap. Metertje of 30 van het doel van SDS. En dan melden zich 2 spelers van Groen-Wit om deze te gaan nemen. De muur wordt uitgeteld door de jonge scheidsrechter. Die heeft hem nu uitgeteld. En dan komen er uiteindelijk gaan er een eenmansmuur gevormd worden door Jos van Roekel namens SDS. Nou, daar komt Fluitje dan. Er zit dan de eerste grote kans voor Groen-Wit. Aanloop komt nu voor een vrije trap. Met rechts wordt hij genomen, wordt ingedraaid. En die gaat er op de lat, zeg. Oh, wat een schitterende vrije trap. De keeper die keek ernaar en die kan wel eventjes een mooi gebaar maken richting de lat. Want die redt hem en hier komt SDS echt goed weg hoor. Mooie vrije trap. Ik kon zo gauw niet zien wie het was omdat het dus niet met de rug naar mij toe was. Het was de linksmid van Groen-Wit. Maar die bal die eindigde dus op de lat. En nu fluit de scheidsrechter af. Gaat hij naar de zijkant. En gaat hij even overleggen met een steward, denk ik. Gaat iets afgeven, zo te zien. En het is afgegeven. En dus kan de wedstrijd weer door. 16,5 minuut gespeeld. Hier grootste kans nu voor Groen-Wit uit de vrije trap. Maar die eindigt dus op de lat. Recklessly, you lost that love. That love, baby. Recklessly.

0: Waarschijnlijk heeft u de stem al gehoord van Ellie Gamble. Was natuurlijk UB40 samen met Afrika Bambaataa met Reckless. Voor degene die nu pas inschakelt, het is een gezamenlijke uitzending van RTV Apeldoorn, RTV 794 en RTV Vorst Veluwe Zoom. En hopelijk dat we dat volgende seizoen dit ook meer gaan doen. Dit is trouwens de laatste uitzending van dit seizoen voor de sport. Morgen hebben we ook nog een uitzending. Dan zijn we ook nog bij een wedstrijd, zeg maar voor het behoud van de vierde klasse. In dit geval zitten we dan bij de wedstrijd tussen bij TKA en... daar ben ik het even kwijt wie die dingen was. Maar goed, dat maakt even niet uit. Maar daar zijn we vanaf de Bastion, zo moet ik het in ieder geval zeggen. En die wedstrijd wordt in Loenermark gespeeld. Dus daar vanaf 2:00. Gaan we weer een rondje langs de velden. Beginnen we weer bij Denise bij CSV Apeldoorn.
1: Hier inmiddels de 20e minuut aan de gang met CSV Apeldoorn en Kolping Boys, die echt aan elkaar gewaagd zijn met... sinds het laatste moment één mogelijkheid. En die was natuurlijk voor de man van Kolping Boys, die ook woensdag zo sterk speelde, Mohamed Etoulali. Want hij wordt het meest gezocht. Met nu CSV Apeldoorn in de aanval wordt de bal de 16 ingepompt, maar ook weer weggewerkt. Dan is die afvallende bal nu voor de captain Jorik Meijer. Die geeft hem mee aan de rechterkant richting Pieter van der Straten, die ver mee opkomt. Aan de rechterkant nu Noshi Gouli gevonden. En die zoekt de tegenstander op. Die geeft hem uiteindelijk dan toch maar weer terug naar Pieter van der Straten. Van der Straten zoekt, want er is niet heel veel voor hem om af te spelen. Dus nu maar weer terug naar Noshi Gouli. Gouli dan in de 1-op-1 wordt afgetroefd. En gaat die bal nu dan over de linkerkant voor Kolping Boys ervan door. Maar zit Sam Langedonk er uitstekend tussen. Sam Langedonk die een goede indruk maakt in deze openingsfase. En hij is ook de voornaamste tegenstander van die Etoulali. Maar het verschil met afgelopen woensdag is dan dat Sam Langedonk een speler is die veel meer mee opkomt dan dat Bruno van den Dungen dat afgelopen woensdag deed. Dus dat is in ieder geval een stukje voordeel wellicht, dat ook die aanvaller veel mee teruggedrongen wordt. Met nu het balbezit voor Kolping Boys aan de rechterkant van het veld. Daar ligt wat ruimte. Moet nu Ruben Katerberg verdedigen. Haalt de voorzet eruit. En daardoor is het voor Nick Hofman simpel rapen in de 16. En kan er weer worden gebouwd aan de volgende aanval. Het is echt wel CSV dat voetballend wat meer het initiatief neemt. Kolping Boys wacht een klein beetje meer af. Maar vooralsnog is het behoorlijk in balans. Met ook nog steeds die 0-0 stand in de 22e minuut.
0: En nog steeds inderdaad 0-0. En dat is nog steeds ook de wedstrijd. Het zou eens tijd worden over een doempetje vallen. Zou leuk zijn bij SDS Groenwit, Erik.
2: Ja, ze waren net wel dichtbij hoor. Zowel SDS als Groenwit. Terwijl we hier in de 33e minuut van de wedstrijd zitten. Het spel ligt even stil. Wegen een blessurebehandeling aan een wenkbrauw aan de kant van de SDS. Die moet eventjes een soort tulband krijgen om... gekregen, maar moet dan ook het veld verlaten. Ja, dat krijg je natuurlijk ook als er al objectieve grensrechters bij zijn. Dan moet het allemaal opeens officieel. Nou, dat is dus nu ook het geval. En dus gaan we zo verder met 10 tegen

0: 11 voor de time being. Ja, ik zei het al, in de minuut 20 kans op kans voor beide ploegen. Het was eerst Gerben van Tonselaar namens STS die schoot. Dan kwam uiteindelijk een corner uit. Die corner ging op de paal. En uit de counter daarvan was het met nummer 11 Brian Beekman die zomaar door kon lopen tot diep op de helft van STS. En uiteindelijk wel door een kapbeweging nog door 3 man achtervolgd werd. En uiteindelijk daar niks mee wist te doen. En vervolgens de aanval daarop was van SDS. En die was ook gelijk weer kansrijk. Maar de keeper van Groen-Wit, Steven Koopmans, die wist de bal uit zijn doel te boksen. Met twee vuisten ging hij uiteindelijk weer uit zijn 5-meter gebied. En dus hebben we hier zo nog steeds die stand van dubbel blank staan. Na dus 24 minuten spelen op het sportpark van Sparta Nijkerk. Ja, dan moeten ze misschien ook wel denken van, oh, we zien hier ook wel eens ander voetbal, beter voetbal. Want zo goed is het eigenlijk niet in de eerste, in de ja, kleine 25 minuten van de wedstrijd. Desalniettemin is het wel spannend, want zoals u weet, de belangen die zijn groot op deze wedstrijd. Het spel is ondertussen weer doorgegaan. Het is Groen-Wit in balbezit via Justine Brunmulder. Wordt er 3 man op de hielen gezeten. Het mag allemaal door, zegt de scheidsrechter. En dus kan Van Donselaar weggestoken worden. Maar de bal komt net niet aan bij Van Donselaar. En Groen-Wit nu weer in balbezit. Dan moet het snel gaan. Nee, doet het niet. Balverlies in de voeten van Van Donselaar. Dan gaat hij uiteindelijk naar Erik Meijer. Meijer verliest dan ook weer de bal. En dus gaat de lange bal richting Brian Beekman, linkerkant van het veld, de speler van Groen-Wit, probeert de 16 in te dribbelen, maar wordt goed verdedigd.
1: Erik, we moeten je even onderbreken. Erik, we moeten je even onderbreken, want er is een doelpunt bij Denise.
2: Ja, het is de 24e minuut. Een kleine misrekening van Nizar Messabel is de inleiding voor het doelpunt van Kolping Boys. Het is met nummer 20 Jens van der Hoeven. Die zet Kolping Boys op een 0-1 voorsprong.
1: 0-1, dat is geen goed nieuws, maar we hebben nog in ieder geval te gaan. Erik, maak je verhaal maar af.
0: Nee, dat was helemaal niet uiteindelijk geen kans. Ik wou nog wel even terugkomen, de vrije trap op de lat. Ik wist al 1, 2, 3 niet. Het was diezelfde Brian Beekman, de linksbuiten van vanmiddag, die de bal op de lat schoot. Dan hebben we hem in ieder geval ook genoemd voor de analen. Nu nog een Chinese aanval meenemen. Gaat weer over de linkerkant via Beekman. Die krijgt de bal van Jeffrey Schieven. Beekman zorgt het centrum op. Dit is een goede bal op Steven Mulder. Die schiet uit de draai met rechts. En de keeper die gaat er uiteindelijk nog wel naartoe en geeft dan een corner weg. Laten we die dan meenemen tot besluit van deze flits. 25, 26e minuut. Volgens mij zit de eerste corner aan de kant van de Apeldoorners. En die gaat genomen worden door Brian Beekman. En die ziet bij Mulder de spits van Groen-Wit. Dat is altijd wel apart als hij dan met rug nummer 3 speelt. Maar dan wel de spits bent. Maar goed, we hebben het hele seizoen eraan kunnen wennen. Want volgens mij is het al het hele seizoen zo. En dus gaan we op hem letten. Hij probeert zich met zijn handen omhoog te zeggen tegen de scheidsrechter. Kijk, ik doe niks. Ik gebruik alleen de delen die ik mag gebruiken. Daar komt de aanloop van Beekman. Daar komt de corner. Die slecht genomen bij de eerste paal. Wordt hij dan weggewerkt door iemand van SDS uiteindelijk. Die als laatste aan zit. En dus krijgen we een tweede corner. Die wederom genomen gaat worden door Brian Beekman. Hopelijk kan hij deze wat beter inslingeren. Misschien voor de pot. We zijn er even kijken aan de kant van Groen-Wit. Zijn er iets van 6, 7 zijn er mee. 6 zijn het er. Komen er 2 ingelopen nu. Daar komt nog een keer die voorzet van Beekman. Die komt nu wel goed in het midden van de 16. Maar daar staat ook een speler van SDS. En dan is de afvallende bal uiteindelijk wel voor Beekman. Kan die hier gaan schieten? Hij kan de 16 in dribbelen, maar hij vergeet eigenlijk de bal mee te nemen. En dus gaan we hier zo verder met een doeltrap. Na 27 minuten voetballen tussen SDS en Groen-Wit is de stand nog steeds 0-0.
1: 0-0. En dan gaan we even terug naar Denise. Ja, dat is geen goed nieuws, hè Denise?
2: Nee, het is eigenlijk een wedstrijd die verder in balans is. Dus dat zo'n verdedigende fout. Ja, je hoorde het publiek ook op dat moment dat die misrekening kwam van Messabel. Hoorde je al van oeh, want ja, daaruit wist je gewoon. Nu komt er echt een open kans voor Kolping Boys. En die maakten ze dus uitstekend af via Jens van der Hoeven. En dat op het moment dat hier net al boven het Ordebos een vliegtuigje vloog met een tekst CSV Apeldoorn 80 jaar. Dus ja, natuurlijk in zo'n wedstrijd waarin er zoveel op het spel staat, zo'n foutje, ja, dat zit er natuurlijk altijd in bij het voetbal. Maar dat wil je juist vandaag niet. Dus zuur voor Messabel, die juist afgelopen woensdag echt zo goed speelde. Nu weer een diepe bal voor Kolping Boys. Hij moet weer Messabel verdedigen. Nu doet hij dat goed. Geeft de bal keurig terug aan Nick Hofman, die de bal dan met een roei naar voren in ieder geval uit de 16 werkt. De CSV Apeldoorn zal even weer de rust terug moeten vinden, want ja, een tikje is het natuurlijk wel. Het is hier de 27e minuut. Stand is 0-1.

0: Coldplay met Clocks. Natuurlijk in een salsa-versie met de Boa Vista Club was dat toen de tijd. Gaan we weer een rondje langs de velden. Beginnen we weer bij Denise. Ja, Denise, 0-1. Kan CSV nog wat aan doen?
1: Nou, CSV Apeldoorn probeert wat het kan in deze fase. Het zet echt wel wat meer aan nadat het toch wel even een tikje kreeg naar die 0-1. In de 24e minuut zitten we inmiddels in de 31e minuut. En mag zometeen Ilias Jadier die hoekschop gaan nemen. En dat is natuurlijk een mooi moment. Want CSV Apeldoorn heeft daar wel zeker sinds de winterstop wat meer succes uitgehaald dan voor de winterstop. Dus dat moment gaan we zeker even meenemen. Een korte variant via Laurens van den Enk. Is het Ilias Jadier nu op de punt van de 16? Geeft hem de diepte in. Ja, dat is geen goede bal. Daar kan helemaal niemand bij. De bal over het doel heen. En dus is het simpel zo meteen weer het spel hervatten voor doelman Nick Plomper. Die natuurlijk alle tijd neemt om die bal even terug te halen. Want ja, dat is natuurlijk een moment waarop CSV Apeldoorn probeert weer terug te komen. Weer wat meer druk te zetten. Ja, natuurlijk pak je dan wat meer tijd als keeper. Dat doet hij natuurlijk heel goed met die bal nu weer in het spel. Gaat de doelman nu een lange roei naar voren geven. En kan Delano Grotenhuis er net niet bij. Schiet die bal door. Is de bal nu uit de hoogte van de middenlijn in het bezit van Kolping Boys. Gaat Jorik Meijer erop af om druk te zetten. Wordt de bal nu naar de linkerkant gespeeld. Uitstekend ertussen van Norsi Gouli. Die zet zijn tegenstander flink onder druk. En via Sam Langendonk en Gouli. Ja, dat is even een flinke strijd hier voor de tribune. Maar het is Kolping Boys dat de bal nu terug kan spelen. Naar de eigen verdediging om van achteruit weer te gaan opbouwen. En het voornaamste wat ze dan natuurlijk doen is voorin zoeken naar Etou Lali, die gewoon echt een goede wedstrijd ook weer speelt vandaag. Nu de bal over de zijlijn gewerkt door Ruben Katerberg. Die toen straks overigens nog een goede voorzet in huis had. Maar wederom ging de bal uiteindelijk over de achterlijn. Wist hij niet goed naar de medespeler te krijgen. Was het Marcus van Gelen die anders daar had kunnen staan. Het is CSV Apeldoorn wat, wat beter terugkomt in de wedstrijd. Na die tik van die 0-1. Maar het moet zeker blijven waken achterin. We zitten in de 33e minuut. Stand hier 0-1.
0: 0-1. En dan gaan we weer naar Nijkerk bij SDS Groenwit. Erik, ik hoorde je al een paar keer oe aanroepen. Dus er komen toch wel een aantal kansen aan. Dus.
2: Af en toe dan denk je van nou, kom op, weet je wel, kansjes. Want echt hoogstaand is het in alle eerlijkheid niet hoor. Na 35 minuten spelen hier zo tussen Groenwit en SDS. Maar zojuist ook weer een kansje voor de ploeg uit Wekerom. Een ingooi die ging via 3-4 hoofden uiteindelijk naar de andere kant van de 16. En daar kon dan Pizarro namens de ploeg uit Wekerom vrij inschieten. Maar die bal die zelde net naast het doel van Groenwit. En eventjes daarvoor hadden we al nog een kans voor Groenwit via Kevin Tuinstra. Die
0: Erik,
2: uiteindelijk,
0: je moet u onderbreken, want er is weer een doelpunt bij CSV Apeldoorn.
1: Ja, en geen goed nieuws vanaf het Doornbos, want het is 0-2. Het is te spelen met nummer 8, Mustaf Baren, die de bal keurig binnentikt vanaf net binnen de 16. En zo moet CSV Apeldoorn dus opknokken tegen een 0-2 achterstand op het eigen sportpark Doornbos.
0: Geen goed nieuws uit Doornbos. Erik, ga je gang weer.
2: Nu Pizarro aan de rechterkant van het veld met een ingooi. Wat sterkere fase nu van de ploeg uit de Wekerom. Maar uiteindelijk kan er niemand bij. Wordt er dan hier een overtreding gemaakt? Ja, zegt de scheidsrechter. En dan zien we ook de eerste gele kaart van de wedstrijd. En die is voor Erik Meijer namens de ploeg uit Wekerom naar een overtreding op Sybren Mulder. Diep op de helft van Groenwit. Beetje onnodig was het volgens mij wel. Maar desalniettemin gaat de speler van van SDS wel op het bonnetje van de scheidsrechter, die het tot heden weinig problemen heeft in deze wedstrijd. Er gebeurt ook niet bijster veel. Het is langs de kant eigenlijk ook wel rustig. Ik zie ook steeds meer mensen die gewoon lekker met elkaar gaan praten in plaats van naar de wedstrijd kijken. Nou, dat is misschien ook wel beter dan kijken. Desalniettemin zijn we in de 36e minuut. En is het Groen-Wit wat nu in balbezit is op de eigen helft. Moet het op gaan letten dat het nou niet in de val gaat lopen van SDS door zo 10 minuten voor de pauze te breken. Nu een lange bal gaat naar voren. Gaat hij naar Brian Beekman. Maar die krijgt geen controle over de bal. En dus komt de bal uiteindelijk terug. En bij Owen Hendriksen nog steeds namens Groenwit. Opening is goed aan de rechterkant van het veld. Via Teun den Otter. Teun den Otter. En die miscommunicatie is dan met Reggie Roelofs. Dat is pijnlijk. En dus kan SDS weer in balbezit komen. Via de linkerkant van het veld. Dan een overtreding gemaakt door Owen Hendriksen, zegt de scheidsrechter. En dat gebeurt allemaal op de man met misschien wel de mooiste naam van vanmiddag. Namelijk Job Even. Roelofsen, ook de aanvoerder aan de kant van de ploeg uit Wekerom. En hij krijgt dus een vrije trap mee. Allemaal nog op het midden van het veld ongeveer. Maar zegt toch iedereen, ga naar voren. De bal komt diep, gaat naar Gerben van Donselaar. De topscorer aan de kant van Wekerom, of van SDS moet ik zeggen. Wat staat voor samen, sterk door samenwerking. Het oprichtingsjaar is 1955, vandaar de naam. Nou, dat ook weer opgeklaard. Nu een vrije trap, zegt de scheidsrechter, toch op een interessante plek. Beetje hetzelfde als wat we net zagen aan de kant van Groen-Wit. Maar nu is die voor SDS. Overtreding was op Erik Meijer. En is het dan Van Donselaar die achter de bal gaat staan? Nee, zegt een collega van hem van SDS. Het is met nummer 19 Jort van Huldijk. Die gaat hem nemen. Precies dezelfde locatie als een minuut of 15 geleden. Toen was het voor Groen-Wit, nu is het voor SDS. Daar komt de fluit, daar komt de aanloop, wordt ingedraaid, komt bij de tweede paal uit. En daar zit de keeper dan uiteindelijk toch nog bij. Geen gevaar voor Groen-Wit. 37,5 minuut gespeeld hier. Nog steeds 0 tegen 0 en dat is eigenlijk ook wel terecht.
0: 0 tegen 0, even weer terug naar Denise. Ja, de CSV, dat is geen goed nieuws daar.
1: Nee, zeker niet. En je ziet ook wel aan de spelers dat dat echt wel even een tikkie heeft gegeven. Net ook een balletje breed die al misging. En dat je dan denkt van ja, kopjes meteen naar beneden. Nou, daar is natuurlijk veel te vroeg voor. Want in zo'n wedstrijd als vandaag kan het natuurlijk nog. Zeker als je voor de rust er nog eentje in weet te prikken. Want voor de rust, daar zit het nog zeker een minuutje of 10. Terwijl we net zagen dat CSV een gevaarlijke uitbraak had. Maar speler van Kolping deed alsof hij iets aan het hoofd had. Leek mij weinig aan de hand. Maar ja, CSV natuurlijk die bal sportief buiten gespeeld. Maar daarmee wel de eigen aanval om zeep geholpen. En nu is het Kolping Boys aan de rechterkant van het veld. Met Jorik Meijer in de verdediging. Op de rand van de 16 wordt die bal nu teruggelegd. Is het zoeken naar Etulali. Nou, die wordt gevonden. Met Ruben Katerberg bij zich schieten. Nou, een metertje of 2-3 naast. Dus daar wordt Nick Hofman niet warm of koud van.

PSV Apeldoorn dus inderdaad naar die 0-2 weer eventjes zoekende naar de vorm. En het is met zo'n minuutje of 8 regulier te gaan en een klein beetje blessuretijd. CSV Apeldoorn op 0-2 achterstand.

0: Miley Cyrus was dit natuurlijk met Flowers. Gaan we weer naar CSV Apeldoorn. Ja, Denise, er zal toch gauw een doelpuntje bij moeten komen. Anders wordt het wel een hele moeilijke tweede helft, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Maar CSV Apeldoorn was daar net heel dichtbij. Letterlijk en figuurlijk. Want van heel dichtbij was het tot twee keer toe. Ilias Jadier, die probeerde de bal erin te punteren. Maar tot twee keer toe was doelman Nick Plomper, die als winnaar uit die strijd kwam. En even daarna zagen we weer Ilias Jadier in de 16. Leek hij zich goed vrij te draaien. Kreeg ook een klein tikkie. En ik riep al, als hij was gaan liggen, had hij misschien wel een penalty gekregen. Maar hij bleef staan, bleef op de been. En draaide zichzelf daarna eigenlijk weer vast in een kluwen van spelers van Colting Boys. Dus CSV Apeldoorn klopt wel degelijk aan de deur. Met nu ook weer een bal de diepte in. Zoeken naar Ruben Katerberg, op de rand van de 16 gevonden. Maar uiteindelijk verdedigd. Dus de bal over de zijlijn. En inworp voor CSV Apeldoorn via diezelfde Ruben Katerberg. Dus CSV Apeldoorn nadrukkelijk op zoek in deze fase naar die aansluitingstreffer. Met nu Ilias Jadier. Die zoekt maar weer eens een tegenstander op. Gaat de 16 in dribbelen. Dat is één mannetje te veel. In tweede instantie wordt hij geholpen door Noshiguli. Die maakt een overtreding en zo krijgt Colting Boys een vrije trap op de eigen helft. Waar je vooral ziet dat Colting Boys zich in deze fase ver laat terugzakken. Natuurlijk met die 0-2 voorsprong hoeft geen enkel risico te nemen. Kan dat ook gewoon doen. Dus dat is een hele logische spelopvatting. Die ploeg blijft een beetje hangen. En nu ook met die vrije trappen duurt gewoon ook wat langer. Ze nemen de tijd. Dat is natuurlijk een logisch gevolg van die 0-2 stand. Het is een lange roei naar voren nu van de doelman. Doorkoppen, maar helemaal niemand meer voorin van Colting Boys.

0: Dus aan de andere kant is het nu doelman Nick Hofman die het spel weer kan hervatten. CSV Apeldoorn dus op zoek nog naar die aansluitingstreffer in de eerste helft. Het is hier de 43ste minuut met een 0 tegen 2 stand.
1: 0 tegen 2. Bij de andere wedstrijd nog steeds 0 tegen 0, Erik.
2: Ja, zo is het. En het ziet er ook nog niet uit dat er hier gescoord gaat worden voor de rust. We zitten in de 44ste minuut. Nu wel een corner voor STS. Die wordt genomen aan de linkerkant van het veld. Gaat genomen worden door Gerben van Donselaar. Scheidsrechter gaat eerst nog eventjes iemand van het veld sturen. Want dat is die jongen die een tulband net kreeg. Dat de tulband zit blijkbaar toch niet helemaal goed. En dus mag hij niet op het veld zijn, zegt de scheidsrechter. Gaan we dan, ja, die krijgt dus die blessurebehandeling. En dus gaan we hier even 10 tegen 11 verder in het voordeel van Groen-Wit. Maar is de corner wel voor STS. Gaat Gerben van Donselaar die nemen. Met de rechtervoet komt hij voor. Gaat goed omhoog. En wordt ingekopt door speler van STS met nummer 9. Uiteindelijk weer Gerben van Donselaar. Dan is het geen doelpunt. Ja, er wordt uiteindelijk zit nog een been van iemand van Groen-Wit tussen, waardoor het een corner is. De bal werd uiteindelijk teruggekopt door, volgens mij was het Jort van Huddijk, die namens STS de bal in het doel van Groen-Wit kopte. Maar uiteindelijk via de kluts kwam die weer bij Gerben van Donselaar uit. Die haalde uit, maar volgens zat er een beetje van Groen-Wit tussen. Goed, STS is ondertussen ook weer met 11, omdat de man met de tulband ook weer in het veld is gekomen. En weer een corner, weer Gerben van Donselaar, die komt weer hoog voor. En dit is weer een goeie hoor, bij de tweede paal wordt teruggekopt, hij gaat erin. Nee, hij gaat er net niet in. Daar gaat hij in derde. Ja, daar zit hij dan alsnog. 3-4 instanties is het. En op slag van rust is het de ploeg uit Wekerom die hier op een 0-1 voorsprong weet te komen. Dan was toch Jos van Roekel. Dat was de man met de tulband die dus in het veld is. Die hem uiteindelijk door weet te koppen. En dan is het volgens mij met nummer 19, Jort van Huldijk, die de bal in het doel weet te knikken. Zo komt op slag van rust STS dus voor en zaak. Voor Groen-Wit om nu zo gauw mogelijk dit om te schakelen. Jort van der Heuring is het inderdaad. Hier zou dames STS de 0-1 binnen weten te prikken. Mentaal op een cruciaal moment. Want hiermee de kleedkamers ingaan is natuurlijk heerlijk. Een speler van STS volgens mij is het Jeffrey Schieven. Die ligt nog wel op de grond. Wordt hij ook overeind geholpen. En dus kunnen we verder gewoon met 11 tegen 11 dezelfde spelers. Maar hier is het dus op slag van rust tussen Groen-Wit en STS. 1-0 voorsprong voor de ploeg uit Wekerom.
1: Dat betekent dat we zo'n beetje aan het einde komen van de eerste helft. Dus pakken we de beide wedstrijden nog even op voor de laatste minuten. Beginnen we weer met Denise.
0: Ja, waar CSV Apeldoorn net dacht aan een strafschop, werd de scheidsrechter een klein beetje gered door de grensrechter, want die zei ja, het was buitenspel. Dus dat moment hoef je niet eens te beoordelen. Het was Norsi Gulli die een klein tikkie kreeg in de 16, maar hij stond dus ook buitenspel. Dus daarmee de scheids een beetje gered. Met daarna nog mogelijkheid voor CSV Apeldoorn. En net ook weer een omschakelmoment voor Kolping Boys. Ja, eigenlijk voetballend gezien zijn deze ploegen gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. Heeft CSV ook echt wel wat kansen gehad. En had het ook gewoon niet met 0-2 achter hoeven staan. Als CSV wat efficiënter met de kansen omgaat. En ik denk dat dat ook wel een beetje het verhaal is van dit seizoen. Dat CSV Apeldoorn voetballend gewoon altijd wel redelijk uit de verf komt tegen de meeste tegenstanders. Maar dat het gewoon te veel kansen mist. En dat is tot op heden ook het geval. Maar goed, er is nog tijd zat wat dat betreft. Met inmiddels het balbezit weer van Kolping Boys. Op de helft van CSV Apeldoorn. Ja, weinig mensen voorin, weinig aansluiting. Dat duurt nu een tijdje. En het is uiteindelijk de bal over de zijlijn en een inworp voor CSV Apeldoorn. Maar het is hier nog altijd tussen CSV Apeldoorn en Kolping Boys op echt op slag van rust. We zitten in de blessuretijd 0 tegen 2.
1: Gaan we zo meteen nog terugkomen. Maar bij Erik hoorde ik net, daar is het wel rust.
2: Zo is het. Hier zo gaan we eventjes een kwartiertje aan de thee en de koffie en aan het bier. En dat is voor alles dat uit de Wekerom is meegekomen, is het natuurlijk blijdschap troef. Want zij komen zojuist dus op die 0-1 voorsprong. Doelpunt was van Jort van den Hudding. Hij brengt hier alles en iedereen wat voor STS is in extase. Straks nog 45 minuten en moet Groen-Wit aan de bak. Tot zo.
1: Tot zo. Gaan we weer even nog Denise bij haar laatste minuten.
0: Ja, hier wordt ook gefloten voor de rust. En is in de CSV Apeldoorn dat in de rust maar eens gaan bespreken hoe het deze 0 tegen 2 achterstand gaat aanvliegen. Want ja, voetballend gezien is het zeker niet minder dan deze tegenstander. Dus wat dat betreft nog alle mogelijkheid om het recht te breiden in die tweede helft. Maar in de stand is dus hier 0 tegen 2.

Dat was de groep Full House met Standing on the Inside. Dat was een groep, een beetje onbekende zangers en zangeressen. Alleen eentje zanger zat er wel vrij beroemd. Want die was naast zanger, was hij ook sportpresentator en voetballer. Heb ik het over Frank Kramer. Helaas niet meer onder ons. Maar hij was ook lid van de groep Full House. Straks gaan we weer verder met de tweede helft van beide wedstrijden voor deze gezamenlijke uitzending van RTV 794. En voor Veluwe, Zoom en natuurlijk ook Apeldoorn Sport. Straks gaan we natuurlijk verder met de wedstrijd van CSV Apeldoorn tegen Kolping Boys. Daar is het dus 0-2. En de wedstrijd waar Erik Smit van RTV 794 voor ons aanwezig is. Nogmaals onze dank daarvoor. Is die bij SDS tegen Groenwit. En daar staat SDS ook met 1-0 voor. Helaas dus nog geen goed nieuws voor Apeldoorn. Maar goed, we hebben nog een tweede helft. Morgen, kan ik ook wel eens vertellen, hebben we ook een uitzending. Maar dan vanuit alleen RTV Apeldoorn. Gaan we ook nog de laatste voetbalwedstrijd van dit seizoen uitzenden. Dat is Bastion tegen TKA. Bastion natuurlijk in de vijfde klasse samen met Loenermark. Waar Loenermark dus kampioen wordt. En Bastion dus periodekampioen. En natuurlijk TKA, een van de PD-kandidaten die daar om behoud in de vierde klasse moet spelen. De ondergetekende is daar bij de wedstrijd. En de presentatie is dan in handen van Belinda Kerkhoven. Met Arno Hammelink als technicus. Tot aan het nieuws van 4 uur gaan we verder met Dead or Alive met You Spin Me Around.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Dit is Apeldoorn Sport.

Een hele goede middag. Welkom weer bij Apeldoorn Sport. En ook een gezamenlijke uitzending namens RTV Apeldoorn. Ook met RTV 794 en Vorst Velinge Zoom. Ook daar wordt zeg maar deze uitzending uitgezonden. We zijn bij de wedstrijden CV Apeldoorn, Kolping Boys. Daar is het 0 tegen 2. En SDS tegen Groen-Wit, daar is het nog steeds 1 tegen 0. Beide verslaggevers, Denise Veneman en Erik Bos, hebben zich nog niet, of Erik Smit, hebben zich nog niet gemeld. Dus geef mij de gelegenheid om met een muziekje te beginnen. En dan we daarna, na de volgende muziekje, in ieder geval weer met de wedstrijden kunnen beginnen. En dat is een nummer van Bluff. MUZIEK

0: Bluff was dit met meer van jou. Ja, dan verwachten we ook bij CSV Apeldoorn meer dan die 0-2 achterstand, Denise.
1: Ja, en daar heeft trainer Jan Kromkamp ook ingegrepen in de rust. Want hij heeft twee spelers vervangen. DJ Martel en Chengizhan Genç komen in het veld voor Messabel en Van Gelen. Dus al met al best een aanvallende wissel zo bij aanvang van die tweede helft. Waarin CSV dus die 0-2 achterstand moet gaan zien weg te poetsen. En we zien een openingsfase waarin CSV Apeldoorn duidelijk het initiatief pakt. En Kolping Boys, ja, hoe kan het ook anders, gewoon rustig afwacht. Want ja, die countermogelijkheden gaan er natuurlijk dan ook voor hun wel komen zodra CSV wat meer druk naar voren gaat zetten. En dat is waar die ploeg nu ook op wacht. Met nu een inworp door Delano Grotenhuis, doorgetikt door Ilias Jadir. Jadir na een 1-2'tje met Bouli de bal weer terug. Ja, dan is die bal niet goed naar Genç. Daar lag veel ruimte voor CSV. Maar nu in de tegenaanval is het Pieter van der Straat die er goed tussen zit. Geeft wel nog een de bal over de zijlijn weg. Wordt dus een inworp, maar het was het maximaal haalbare met in zijn nek Loran Schouten, die er anders vandoor dreigde te gaan. Dus toch een goede ingreep van Pieter van der Straten. Met CSV dus nu weer verder terug op eigen helft om dat moment te gaan verdedigen met die inworp die ja, dus ook weer vergenomen kan gaan worden door de captain. Amin Ouaziz pakt de bal op. Die zoekt naar de ruimte. Die er is weinig voor hem qua afspeelmogelijkheden. Vindt het dan toch, ja, bal helemaal terug voor Kolping Boys. Nu op het middenveld veel ruimte gegeven aan Max Visser. Die kan opbouwen en zoeken natuurlijk naar Etoulali. Etoulali geeft de bal dan de 16 in. Daarnaast komt die bal op de achterlijn. Wordt die bal voorgegeven en zit Nick Hofman er uitstekend tussen, de doelman van CSV Apeldoorn. En zo kan CSV weer gaan zoeken naar een aanval. Het is de 51.

0: laatste minuut stand er altijd 0 tegen 2.
1: 0 tegen 2. En dan, voordat ik het inderdaad vergeten te vertellen... mocht er een van de wedstrijden op uitlopen op penalties of verlenging... uiteraard gaan we dan na het klokje van 5 uur verder. Of dat zover is, dat gaan we ook inderdaad horen van Erik Smit. Voorlopig moet Groen-Wit kijken tegen achterstand 1 tegen 0 tegen SDS. Erik.
2: Ja, zo is het. En nu is het wel Groen-Wit in de aanval, hoor. Het is Brian Beekman die op avontuur ging vanaf de linkerkant. Uiteindelijk uitkwam in het centrum van het veld. Maar daar uiteindelijk gestuit werd door een speler van SDS. Hier ook in de 50ste minuut. 1-0 nog steeds de voorsprong voor SDS. Door die mooie goal en verslag van Rust. Nu is Retje Roelofs weg aan de rechterkant van het veld. Heeft een goede voorzet in huis. Maar is net iets te scherp voor Sybren Mulder. Die dus niet bij de bal kwam. Eigenlijk gelijk na Rust toch wel een kansje gezien voor SDS. Voornamens Jos van Roekel, de man met de tulband. De doelpunten, of niet de doelpuntenmaker was dat. Maar wel degene met een voorassist daar. Maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan de achterlijn van het veld. Hij kwam er geen voorzet uit. En volgens Groen-Wit wel sterker in de eerste minuten van de tweede helft. Met name via Reggie Roelofs op rechts. En ook via Brian Beekman op links. Maar echt supergevaarlijk is het nog niet. Ook tot frustratie van de trainer van Groen-Wit. Die dus zijn laatste 45 minuten ingaat als trainer van Groen-Wit. Marcel Vink. Zoals bekend neemt hij na 8 seizoenen afscheid van de ploeg uit de Maten. En hij wijst nu even op zijn klokje van scheidsrechter. Hou je de tijd wel bij? Nou, dat doet deze scheidsrechter wel, hoor. En zo'n Lup heeft de wedstrijd onder controle. Tot heel veel aanleiding is het ook niet om dit uit de band te laten vliegen, hoor. Er zijn nog weinig opstootjes geweest of zware overtredingen. En dus heeft de scheidsrechter nog niet heel veel moeten doen. Nu wordt de bal weer op rechts weggestoken, maar die is veel te hard voor Reggie Roelofs. En dus gaan we hier zo kijken naar de doeltrap voor SDS. Moet Marcel Vink aan de bak, gaat hij maar wat meer opstand. In de eerste helft is hij bijna niet van zijn stoeltje afgekomen. Liet hij veel over aan assistenttrainer. Nu gaat hij wel staan langs het veld. Want ook hij weet, er moet gescoord gaan worden. Willen we nog gaan verlengen en eventueel een overwinning uit het vuur slepen. Dat zoals ze vorige week natuurlijk wel deden tegen Blauw-Geel uit Ede. Toen stond het ook 2-0 achter. Werd het uiteindelijk nog 2 tegen 3 gewonnen. Dus het zit wel in deze ploeg. Maar de vraag is natuurlijk of het er vandaag nog uit kan. Nu nog één aanval meenemen. De linkerkant van het veld. Dit is wel goed gespeeld door Brian Beekman. Maar er zitten gelijk 2-3 van SDS op. Dit valt Pizarro. Maar uiteindelijk is het wel Groen-Wit wat de bal weer heeft via Aaron van Leer. Aaron van Leer gaat op avontuur. Nee, hij besluit om het terug te spelen. Gaat hij helemaal naar de andere kant van het veld. Maar het is wel een hele goede opening op de rechtsback van vanmiddag. Teun den Otter met een goede voorzet op Sybren Mulder. Maar daar kan Mulder net niet bij. Afvallende bal is alsnog voor Groen-Wit. Weer aan Mulder. Maar die is wel lang, maar niet zo lang. Uiteindelijk is het een beetje de kluts. Met draai, schot uit de draai. En die gaat dan maar net naast. En dat schot was van Reggie Roelofs. En dat schot dat gaat een metertje naast het doel. Op de mooie ledschermen van Sparta Nijkerk. Ja. Het is hier natuurlijk allemaal goed voor elkaar. En dat zorgt ervoor dat we een mooi decor hebben voor deze na-competitiewedstrijd. Voorlopig hier na 53 minuten is het nog wel 1 tegen 0 in het voordeel van SDS.
3: Ja.

0: Ja, de live versie toen de tijd van Status Quo, Roll Over Lay Down. We breken hem iets af, want we willen natuurlijk niks missen van het voetbal. Ja, de Apeldoorn nog steeds niet helemaal goed in beide wedstrijden. Straks inderdaad bij Groen-Wit 1 tegen 0 achter. Ja, en CV Apeldoorn nog steeds 0 tegen 2 achter, Denise.
1: Ja, je ziet ook al dat de spelers er wat nerveuzer op worden. En ook trainer Jan Kromkamp heeft nog maar 2 man extra laten warmlopen. We zien Noël Lassen en ook Samuel Wakana die zich gaan prepareren zo voor een invalbeurt. Terwijl we hier ondertussen de 59ste minuut hebben bereikt. En CSV Apeldoorn dus nog altijd tegen die 0-2 achterstand aankijkt. Met nu Ilias Yadir in balbezit. Die eigenlijk het enige momentje had in de tweede helft waar CSV echt goed gevaarlijk werd. Maar dat liep uiteindelijk dus met een sisser af. Nu kansloze bal naar voren van Ruben Katerberg. Die tussen alles en iedereen ingaat. Die bal dus het is voor doelman Pomper is het makkelijk oppikken daar die bal van CSV Apeldoorn. Nu is het de doelman die de bal een roei naar voren geeft. Zoeken naar de ruimte. Ja, er is niet veel ruimte. Want veel spelers van Kolping Boys blijven natuurlijk op de eigen helft hangen in deze fase. Blijven loeren op die countermogelijkheden. En af en toe komt die ruimte er ook wel, maar gaan ze daar gewoon zelf wat slordig mee om. Terwijl CSV echt gewoon met 3 man achterop speelt. Dat zijn Katerberg, Van der Straten en Langedonk. En daarvoor af en toe mee inzakkend is het Jorik Meijer, de captain van CSV Apeldoorn. Maar het zijn echt maar 3 verdedigers die daar nu opgesteld staan. Met nu een inworp voor Kolping Boys. Wordt gekopt door Gouli aan de rechterkant van het veld. Gouli overigens vrij onzichtbaar deze wedstrijd. En niet echt des Goulies kunnen we wel zeggen. Nu een sliding van DJ Martel. Dat doet hij knap en geeft daarmee het balbezit aan CSV. De hoogte van de middenlijn. Op randje buitenspel nu van een eend. Nou, de vlag gaat omhoog. Dus het was daadwerkelijk buitenspel. Ik denk dat de grensrechter het goed zag. Het publiek daar in de buurt is het daar niet mee eens. Maar ik vermoed dat hij toch echt net iets te vroeg betrokken was. Die van den Enk die echt aan het leuren en sleuren is. En ook nu weer die bal zelf maar gaat ophalen. Want de doelman gaat dat natuurlijk niet doen bij deze 0 tegen 2 stand. Het is van den Enk die echt knijpers hard werkt. Je ziet ook DJ Martel die de mouwen opstaat.

0: groot, maar heel erg gevaarlijk wordt CSV Apeldoorn vooralsnog niet in die tweede helft. En het moet nou natuurlijk scoren met die 0-2 achterstand. 61ste minuut. CSV Apeldoorn, Popping Boys 0-2.
1: 0-2. En dan gaan we weer bij Erik. Bij nog steeds die stand van 1-0, Erik.
2: Jazeker. En een uurtje gespeeld ook hier zo. En ik kijk eigenlijk een beetje naar de gezapige tweede helft vooralsnog hoor. Het spel is ook een tijdje stilgelegen. Blessurebehandeling voor Den Otter aan de kant van Groen-Wit. SDS heeft wel voor het eerst wat gedaan. Terwijl er nu weer een speler van Groen-Wit de bal zomaar in het luchtledig geschiet. En daar kan helemaal niemand bij. En dus gewoon weer de bal weggeeft eigenlijk aan SDS. Tot frustratie ook van de bank van Groen-Wit. Waar Vink en zijn assistent aan het overleggen zijn hoe ze dit nu aan gaat pakken met nog een klein half uurtje te spelen. SDS heeft wel een keer gewisseld. Een aanvaller kwam erin voor een aanvaller. Het was Rick Roelofsen die in het veld kwam voor Rowin van de Brink. En dat dus allemaal maar een kleine uurtje of een uur gespeeld. Nu een overtreding op even kijken op Reggie Roelofs volgens mij van Groen-Wit allemaal. Net op de helft van SDS. Maar wat ik al zei, Groen-Wit moet uit het andere vaatje gaan tappen. Wil het seizoen nog een mooi einde krijgen en lijstbehoud houden voor in de derde klasse, moet ik zeggen. Krijgt dus een vrije trap nu, net op de helft van de ploeg uit Wekerom. De bal moet ietsjes terug, zegt de scheidsrechter Lup. En dus doet Tuinstra dat, of is het een otter, voor Groen-Wit doet dat. En hij moet nog verder terug. En hij zegt ook van, nou hou nou eens op met die bal naar voren te schieten. Ja. Nou, daar moet hij dan uiteindelijk. Nou, daar klinkt het fluitje van de scheidsrechter. Is er een mannetje of 7 van Groen-Wit mee naar voren gegaan. Daar komt de aanloop en daar komt ook de vrije trap. Die wordt de 16 ingekruist. Gaat op zoek naar Sibler Mulder natuurlijk. De lange spits van Groen-Wit. Uiteindelijk afvallende bal is heel gevaarlijk nog. Was het afvallende bal van Dylan Katerberg. Die schoot hem eigenlijk een beetje zomaar voor de katse viool richting het doel van SDS. Ja, die keeper, die Jacco van Veldhuizen, is dat van SDS. Ziet er al niet geweldig uit de hele wedstrijd. Maar ja, zoveel hoeft hij ook niet te doen. En deze bal zag hij gelukkig voor hem naast gaan. Maar er zat toch wel iets van SDS aan. En dus krijgen we nog een hoekschop voor Groen-Wit. Daar komt hij met rechts genomen. Heel slecht weer genomen. Eigenlijk zoals in de eerste helft ook al een paar keer door Brian Beekman. En nu kan die bal ook zo weggewerkt worden door SDS. Is het wel balverlies voor de ploeg uit Wekerom. Dan krijgen we een ingooi voor Groen-Wit in de 62e minuut van de wedstrijd. Stand is nog steeds 1-0 voor SDS. Is het Groen-Wit wat op zoek gaat naar een aanval. Dan wordt er gefloten voor Hens door de scheidsrechter. En dus krijgen we een vrije trap voor de ploeg uit Wekerom. Waar het publiek zich nu ook wat meer laat horen voor namens de ploeg uit Wekerom. En dat allemaal met nog een klein half uurtje te gaan. 1-0 hier zo voorlopig in Nijkerk.
1: En dan gaan we heel snel terug naar Denise, want zij heeft een doelpunt.
0: Denise. Gerard, ik hoor jou nu niet.
1: Dan hoor je mij nog?
0: Ja, ik hoor je nu.
1: Je bent in de uitzending,
0: zeg maar.
1: We hebben
0: hier een doelpunt en dat is denk ik de beslissing. Het is de 63ste minuut en het is Jent van der Hoeven die de 0-3 aantekent. En ja, CSV, nu dan nog een dubbele wissel. We zien Bakana en Lawson invallen, maar ja, het is gewoon te laat. Die 0-3 voorsprong, dat moet wel echt een schier onmogelijke opgave zijn voor CSV Apeldoorn. Want het speelde dan heel aanvallend. Daaruit creëerde het vrij weinig. En bij de eerste de beste mogelijkheid die Colping Boys krijgt in de tweede helft is het ook meteen raak. 0-3, dus een onmogelijke opgave hier op het eigen ordebos voor CSV Apeldoorn.

0: Ja, het is een nummer van Frank Duval. Die werd meer bekend van de politie-serie Derk. Tenminste, de muziek die hij daarvoor schreef. Deze zong hij samen met Kalina Meyer. It was love. Ja, ik wou bijna zeggen Denise, 80-jarige feest. Maar dan wordt het toch wel een kleine domper toch vanavond, hè?
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik kan me een wedstrijd herinneren in de topklasse dat CSV met 7-1 verloor van Spakenburg. En we hebben toen een verkooprecord hier gezien van het bier. Nog nooit vloeide er zoveel bier uit de tap. Dus ik denk dat dat ook vanavond echt geen verschil gaat maken. Terwijl nu de scheidsrechter even overlegt met de grensrechter. Want het leek dat Pieter van der Straten in een duel waar absoluut geen bal in de buurt was, gewoon onderuit geschoffeld werd in zijn eigen 16. Ja, ze overleggen nu eventjes. De grensrechter heeft het denk ik ook niet helemaal goed gezien. Maar het publiek reageerde ook fel achter het doel. Met Pieter van der Straten die nog maar weer eens aangeeft van ja, ik werd gewoon keihard onderuit gewerkt door mijn tegenstander zonder bal in de buurt. Maar ja, dat heeft de scheidsrechter niet gezien, de grensrechter niet gezien en zo gaan we weer verder. Terwijl CSV net na die 0-3 nog heel dicht bij de aansluitingstreffer was. Het was de paal voor Cengizhan Genç, de invaller aan de kant van CSV Apeldoorn. Dus dan zit het ook op zo'n moment zeker niet mee. Daarna zagen we nog een kansje ook voor Kolping aan de andere kant. Maar vooralsnog die 0-3 stand op het scorebord. Met nu Kolping Boys in balbezit aan de rechterkant van het veld. Met DJ Martel nu als verdedigende rol. En gaat de bal voor Kolping weer helemaal terug. Ja, ze spelen het gewoon heel volwassen uit in deze wedstrijd. Ze hebben niet veel kansen nodig gehad om te scoren, Kolping Boys. En ja, dat zijn natuurlijk ook geen koekenbakkers. Als je een periode pakt in de eerste klasse A in het westen van het land, dan moet je van goede huizen komen. Dus CSV Apeldoorn vandaag ondervindt dat ook gewoon. Het heeft zelf te veel kansen gemist. En Kolping Boys is heel erg efficiënt geweest vandaag in die kansen. Met nu het balbezit nog altijd voor Kolping Boys. Helemaal terug naar de doelman. Dat is Nick Plomper. Nick Plomper neemt wat ruimte. Die schiet de bal dan uiteindelijk hard naar voren. En is het Sam Langendonk die er goed tussen zit. Met nu het balbezit voor Ilias Jadier, de hoogte van de middenlijn. Die wordt goed op de huid gezeten. En sowieso wordt hij vrij stevig in de gaten gehouden vandaag. En komt niet heel erg in het spel zoals we dat zo graag zien hier op het Ordebos. Van Ilias Jadier, die naar mijn verwachting toch wel speler van het seizoen gaat worden. En dat wordt ergens vandaag ook nog bekendgemaakt tijdens de feestelijkheden na afloop. CSV Apeldoorn dus zoekt naar die aansluitingstreffer. Het is een beetje de moed der wanhoop met ontzettend aanvallend voetbal. Dus dan kun je ook maar zo eens tegen een nog grotere achterstand aan gaan lopen. Maar goed, voor het eigen publiek, het moet wel iets proberen natuurlijk. Dat ben je in het publiek wel verschuldigd. Pakken we deze kans nog mee. Voor Ilias Jadier in de rand 16 is het nu.

0: Van Katerberg schieten van Wakana. Schot wordt geblokt. Nu dan in de herkansing. Nee, weer niet. Ja, zo zit het CSV Apeldoorn dus niet mee. Het probeert wat het kan, maar het staat in de 71ste minuut achter met 0-3.
1: 0-3, nog 20 minuten te spelen. Een gezamenlijke uitzending, ik zei het al eerder, tussen Apeldoorn Sport, RTV Apeldoorn, RTV 794 en Veluwe Zoom. Gaan we weer naar Nijkerk bij die stand, ja, groen-wit. Het is nog steeds 1-0, maar die 1-1 wil nog maar niet vallen, Erik.
2: Ja, maar er is meer mogelijk nog dan op Oordebos vermoedelijk. Want hier hoeven ze maar één doelpunt te maken voor minstens een verlenging. En dat zit echt wel in het vat hoor. Groen-Wit heeft zojuist twee keer gewisseld om dat te gaan realiseren. Trainer Vink die heeft ingebracht Daan Wijnberg en Dylan Komtschensky. En dat voor Teun den Otter en Brian Beekman. En er zijn er vervolgens, heeft hij er weer twee laten warmlopen. Dus er komen nogal meer wissels aan. Ja, Groen-Wit verzaakt eigenlijk gewoon een beetje om te scoren. Want er zit echt wel in het vat. SDS vindt het wel prima. Die laten ze een beetje komen en tot echt gevaar leidt dat gewoon nog niet. Aan de andere kant is SDS ook weinig aanvallende impulsen nog gerealiseerd in de tweede helft. Maar ja, dat hoef je de ploeg uit Wekerom op zich ook niet kwalijk te nemen, want ze staan met 1-0 voor. En ze kunnen ze dus nu groen-wit laten komen. En zodoende hebben we bijvoorbeeld van Gerben van Donselaar, de topscorer van SDS, weinig gezien in de tweede helft. Maar kijken naar het spelbeeld, is dat ook logisch, want de bal komt zelden voor op de helft van Groen-Wit. Groen-Wit krijgt nu een vrije trap halverwege de helft van SDS. Wordt goed ingebracht en wordt doorgekapt en er zit hij erin. En dan is het zomaar eigenlijk een beetje uit het niets de gelijkmaker voor Groen-Wit. Wel een botsing in de 16 meter tussen de keeper, een aanvaller en een verdediger. Die liggen daar nu nog op de grond althans. Het was een verdediger van Groen-Wit, een aanvaller van Groen-Wit die op de grond ligt nog steeds. En daar komt nu verzorging voor. Maar één feit is in ieder geval zeker. Het is 1-1. En zo in de commotie kon ik niet gelijk zien wie het was. Volgens mij was het met nummer 8 Owen Hendriksen die hem binnenkopte. Maar tot zekerheid weet ik het niet. Het was een beetje in de kluts. De vrije trap was goed op de penaltystip ongeveer. En werd ingekopt door Groen-Wit. En zo, als ik een minuut geleden nog zeg van dat Groen-Wit zich vergat te belonen, hebben ze dat dus een minuut later al gedaan. En aangezien nu nog ruim 20 minuten te spelen zijn, inclusief de blessuretijd, is het spel hier gewoon weer ouderwets op de wagen in Nijkerk. Wordt druk overlegd aan de bank van Groen-Wit van hoe gaan we het aanpakken. Aan de kant van Harskamp zijn ze eigenlijk een beetje stil, kijken ze voor zich uit. Weten ze ook dat ze in de tweede helft aanvallend heel weinig gebracht hebben. En moet het roer misschien nog wel weer omduwen en moet er weer aangevallen gaan worden. Goed, hoe dat af gaat lopen, dat zien we zo meteen. Voorlopig Dylan Katerburg ligt nog eventjes in het veld, wordt verzorgd aan zijn hoofd. Maar hier is het feit in ieder geval dusdanig dat het 1-1 is bij Groen-Wit tegen SDS.

0: Tropicalen.
1: Misschien wel op dit moment de meest succesvolle Nederlandse groep. De Multicolor van Samieu. Ja, het rood-geel, dat verwaast een beetje langzamerhand, denk ik een beetje, Denise.
2: Ja, het is CSV dat echt wel probeert, hoor. Super aanvallend speelt in deze fase. Het probeert echt iets te bewerkstelligen. Maar het heeft dan ook wel echt wat pech gehad. Net weer een momentje dat Genscher vandoor ging. En was het weer van dichtbij de keeper die er nog met zijn teen tegenaan kon. En zo dus de kans weer verkeken was. En Genscher sowieso gevaarlijk als invaller. Met ook wat schietmogelijkheden. Net ook een metertje naast het doel. Dus CSV creëert wel het een en ander, maar ja, het drukt gewoon niet door. Het krijgt dat doelpunt er maar niet in. Want ja, gebeurt dat, dan kan het natuurlijk altijd nog vlam in de pan worden in zo'n laatste kwartier. Maar goed, CSV heeft zichzelf in een onmogelijke positie gewurmd met deze 0-3 achterstand. Terwijl ondertussen ook Karsten Lehne warm loopt. Ja, het is zijn knie helemaal ingepakt. Hij is eigenlijk helemaal niet fit, kan eigenlijk helemaal niet spelen. Maar dat is wel een type bijtertje waar je wel wat aan hebt in een wedstrijd als deze. Hij stopt ook na deze wedstrijd met voetballen. Hangt de voetbalschoenen aan de wilgen. Maar gaat zo dadelijk mogelijk dus toch nog wat minuutjes meepakken. Terwijl nu Colping Boys in balbezit is aan de rechterkant van het veld. Is het een van de invallers. En is het nu Ruben Katerberg die wat hulp krijgt van Jorik Meijer. Goed verdedigd daardoor Meijer. Gensch probeert met een overstapje zijn tegenstander in de luren te leggen. Maar rekent dan niet op... Nog rugdekking bij Colping Boys. Nu de bal aan de rechterkant voor Colping Boys. Neemt natuurlijk de tijd om rustig rond te spelen, zoeken. Ligt vaak veel ruimte op het middenveld. Natuurlijk door het aanvallende spel van CSV Apeldoorn. Met nu de bal aan de linkerkant van het veld voor de dugout van Colping Boys. Dat balbezit dus nog altijd voor Colping Boys. Met nu Ilias Jadier in een verdedigende rol. Die moet eventjes mee verdedigen. Ja, dat is in deze fase nou eenmaal zo. Wordt die bal simpel aan de zijlijn in balbezit gehouden. En nu zoeken naar de voorzet. Wordt op de rand 16 goed verdedigd nu door de Lanen Grotenhuis. En dan ligt er ruimte voor een counter voor CSV. Wil van Colping Boys nog op eigen helft, maar is de bal van Martel weer niet goed. Dus CSV Apeldoorn profiteert ook niet van die momenten waar er ruimte ligt. Het vecht ook in deze fase echt tegen zichzelf en niet alleen tegen de tegenstander. De stand hier met 79 minuten op de klok is 0-3.
1: 0-3, bent toch bijna iets meer, nou, 12, 13 minuten te spelen. Dan gaan we weer naar SDS Groen-Wit. Ja, Erik, bij jou, als we bij jou zijn, dan vallen de doelpunten live, hè?
3: Mooi is dat, hè? Ja, dat is geluk is met het domme, zullen we maar zeggen in dit geval, Filip. Maar, excuus. Ja, 78 minuten hier, zo 1-1 is nog steeds de stand. En je merkt een beetje aan Groen-Wit dat ze hinken op twee gedachten. Dus gaan we nu doordrukken of gaan we het eventjes zo laten? En dan kijken we misschien wel verder in de verleggingen. Nou, als ik een tip mag geven, dan zou ik gaan doordrukken. Want SDS heeft aanvallend in de tweede helft nog zeer weinig gebracht. En zij moeten wel, want zij willen gewoon natuurlijk winnen, ook in de reguliere speeltijd. En dan staan er ruimtes achterin, maar vergis je niet in die aanvallen kwaliteiten zoals Jos van Roekel. En natuurlijk Gerben van Donselaar aan de kant van SDS. Dat zijn echt goede voetballers en goede aanvallers. Maar goed, voorlopig is het een beetje op twee gedachten hinken aan de kant van de Apeldoorners. 80ste minuut is ondertussen ingegaan. We hebben nog een gele kaart gezien voor Kevin Tuinstra. Die een minuut later gelijk gewisseld werd. Dat hebben we het dan over Groen-Wit. Hij werd vervangen door Mauro Lasmussen. En zodoende heeft de trainer Vink dus weer een paar keer gewisseld. Ingooien nu voor SDS. Diep op de helft van Groen-Wit gaat lang. Die wordt genomen door Alessandro Pizarro. Een van de mooiere namen vandaag op het wedstrijdformulier. Dan komt er een schot uit de tweede lijn. Maar die belandt ongeveer bij de buren van NEC Nijkerk. Zover gaat hij over door de ingevallen Ruben Schreuder.

die de bal, die denkt, ja, weet je, je moet één keer per wedstrijd moet je een keer hard durven schieten. Nou, dat nam hij dit keer wel heel letterlijk. Nu zien we een invaller aan de kant van STS. Matthijs van der Kamp komt in het veld. En dat gaat dan ten faveur van Gerben van Donsela. Dat is jammer voor mij althans. Want voor Van Donsela hadden we natuurlijk wel een hoop... Daar hadden we op gerekend dat hij nog wel het doelpuntje zou meepakken vandaag. Desalniettemin wordt hij dus vervangen voor Matthijs van der Kamp. En die gaat ook in de aanval spelen, zo op het eerste oog te zien. En dus hebben we een volledig nieuwe aanval in de tweede helft aan de kant van de ploeg uit Wekerom. En is dus de topscorer van STS van Donselaar uit het veld gegaan. Hij kwam in de tweede helft al niet heel veel meer voor in het spel. En dus is er nu gekozen door de technische staf van STS voor een nieuwe impuls voor de laatste 10 minuutjes in deze wedstrijd. Bal is intussen weer in het spel. De groen-wit in balbezit. En een beetje een hutsenkluts situatie, zoals wel vaker vandaag, is het uiteindelijk een beetje op de helft van de STS. Balletje gaat overhoog, balletje gaat nu uiteindelijk uit. En dus een ingooi voor de ploeg uit Wekerom wordt genomen, gaat naar het centrum van de verdediging. Ja, ook bij Wekerom zullen ze nu gaan nadenken van, ja, wat gaan we doen? Vol op de aanval of houden we het vol tot aan de verlenging? Het is maar 10 minuten. Nou, bij Groen-Wit zit er in ieder geval goed bovenop. Want dit is een goede actie van Aaron van Leer. En die verovert dus aan het bal. Dan komt er een voorzet. Die gaat naar Sybren Mulder in het centrum van de aanval. Maar dan kan hij uiteindelijk net niet goed bij de bal. Hij speelt eigenlijk een beetje ongelukkig, als je het mij vraagt, Mulder. Hij is natuurlijk een topscorer aan de kant van de Groen-Witte. Maar voorlopig komt hij nog niet geweldig uit de verf vandaag. Er zal ook op gelet worden. Nu de counter. Pizarro namens STS aan de rechterkant van het veld. Heeft hij een goede voorzet in huis? Het antwoord is nee. In tweede instantie krijgt hij nog bijna wel weer de bal. Maar wordt uiteindelijk uitverdedigd door Groen-Wit. En komt die bal... gaat die bal over de zijlijn, precies voor mij. En dat betekent dat we dus op de middenlijn zitten van het veld. Want daar mag ik vandaag zitten namens Sparta Nijkerk. Op de plek van de businessclub. Geweldige accommodatie hier zo in Nijkerk. Voorlopig gaan we hier de 82e minuut in. Is STS nu door bezig aan een aanval. Maar daar zit, dat dacht ik erin van dat Mauro Lassens er goed tussen zat. Dat is niet het geval. Dus Jos van Roekel met de tulband kan hij gaan aanvallen. Maar dan zit uiteindelijk, wordt daar toch uitverdedigd door Groen-Wit. Gaat de bal omhoog en zorgt dat er weinig tot geen gevaar meer is voor de ploeg uit Apeldoorn. En dus hebben we hier 82 minuten gespeeld. Heeft de Groen-Wit het balbezit op de eigen helft. En gaan we kijken hoe dat straks in de laatste 10 minuten hier zo gaat ontvouwen. Want het spannend, dat is het zeker. Tussen Groen-Wit en STS 1-1.

0: je dit nummer hoort, dan denk je van lachend en zingend naar de tandarts. Oftewel de zingende tandarts Dr. Alban met The Beat Goes On. We draaien het even, zeg maar even om, want bij de wedstrijd tussen SDS en Groen-Wit, daar is het heel spannend. En helaas dus bij CV Apeldoorn, daar is het al eens gespeeld. Nog ongeveer, denk ik, nog een minuut of vijf met nog blessuretijd beginnen we dus inderdaad in Nijkerk bij Erik Smit. Erik.
1: Ja, 87e minuut van de wedstrijd is zojuist ingegaan 1-1. Dat is dan de tussenstand. Komt nog wel wat bij, denk ik, straks. Hoor. In de tweede helft best wel wat blessurebehandelingen gezien. Natuurlijk een hoop wissels. En dus gaan we hier zo nog wel even voetballen. Voorlopig is het Groen-Wit wat het balbezit had. Maar dom balverlies richting Anko Klok van STS. Maar dan fluit de scheidsrechter op advies van de grensrechter voor een overtreding van diezelfde Klok op Thijs Pisa. Die overigens ook nog zojuist de gele kaart gepresenteerd kreeg aan de kant van Groen-Wit. Dus kan Groen-Wit een vrije trap nemen op de eigen helft. En zijn beide ploegen een beetje aan het kijken van ja, wat gaan we nog doen? Er zal nog wel een minuut of 7 gespeeld gaan worden. Vol op de aanval, dat zou mijn devies zijn. Maar ja, wie ben ik? Ik ben maar een verslaggever af de zijkant. En anders gaan we gewoon nog lekker een half uurtje verder voetballen en misschien nog wel verder naar penalties. Goed, Groen-Wit uiteindelijk die bal weer heel snel kwijtraakt aan Rick Roelofsen van STS. Dan krijgt SDS een vrije trap. Nee, is het een ingooi, zegt de scheidsrechter. Die werden de afgelopen keren allemaal genomen door Alessandro Pizarro. Die kan erg ver gooien. Dit keer laat hij het over aan een collega. Maar is het wel alles van SDS wat meegaat. Nu staat iedereen van op de helft van Groen-Wit. De ingooi die wordt halverwege de helft genomen. Maar deze meneer die kan ook ver gaan gooien. Nou, daar komt hij dan. Verre aanloop wordt ook wel aardig ver gegooid. Wordt goed doorgekopt. Maar daar staat iemand van SDS. De doorkoppen was van Job Evert Roelofsen. En dus kan Groen-Wit weer verder bal uit gaan schieten. Blijft die bal binnen? Nee, zegt de grensrechter uiteindelijk. En Sybre Mulder dacht van wel, maar de grensrechter dacht er heel anders over. Coach van Groen-Wit zegt aansluiten, ja. Maar zo makkelijk gaat dat niet en nu zijn ze ook de bal weer kwijt. En dan gaan we naar de 89e minuut en is het hier zo bij Groen-Wit tegen SDS nog steeds 1-1.
0: Dan gaan we straks in ieder geval verder met de laatste spannende minuten van die wedstrijd. Gaan we weer bij CSV Apeldoorn. Ja, helaas, het is niet zo. Eén naam wil ik trouwens nog wel noemen, want ook van hem gaan we afscheid nemen. Dat is Rolf Wijnmaar.
2: Ja, zeker. Rolf inderdaad voor het laatst als omroeper. En naast hem zit ook al zijn opvolger voor de luisteraars, ook bekend, Henk van de Put. Die neemt het stokje van hem over. En ik zal als assistent hem ook gaan helpen volgend seizoen. En als Henk er niet is, ook gaan omroepen hier bij CSV Apeldoorn. Dus ook voor Rolf inderdaad een afscheid. Terwijl CSV Apeldoorn ja met de moed er wanhoop het wel heeft geprobeerd. Maar je ziet de laatste 10 minuten dat er gewoon geen geloof meer is. Natuurlijk na die goal in de 63e minuut. Die 0-3 is het geloof echt wel verdwenen. En ja, gaat het hier wel een beetje als een nachtkaars uit. Het publiek laat nog wel wat steun horen voor de spelers af en toe. Maar ja, het is natuurlijk wel echt gespeeld hier op het Sportpark Ordebos. Nou, het is Jorik Meijer die dan als captain wordt uitgeroepen tot man of the match. Jorik Meijer die net nog een gele kaart kreeg overigens. Dat is natuurlijk zonde, maar hier lijkt het aardig gespeeld. We gaan de blessuretijd in. Stand 0-3.
0: Ja, Erik, zeg maar.
1: Oh, Sybre Mulder, 1-1 met de doelman. En hij twijfelt en hij twijfelt en hij twijfelt.

0: twijfelt en uiteindelijk besluit hij dan een heel slap schotje te doen. En ja, daar is zelfs deze keeper, Jacco van Veldhuizen, niet van onder de indruk. Maar hij had hier zo de 2-1 op zijn schoen, zo in de 90ste minuut van de wedstrijd. Het is slechts een corner wat Groen-Wit resteert. Maar dit was de kans van de wedstrijd voor de topscorer van Groen-Wit, Steven Mulder. Hoekschop wordt nu snel genomen. Had alsnog een keer voorgebracht kunnen worden, maar nee, er komt nog een hoekschop aan. Goh, wat een kans zeg. Het kwam eigenlijk uit het niet zo lange bal en hij kon zo doorlopen. En je zag de twijfel in zijn ogen en in zijn loopje. En hij wist niet meer wat hij moest doen en dan schoot hij maar heel slap op de doelman. Dan komt de tweede corner achter elkaar. Wordt weer hoog ingebracht. Komt niet verder dan de eerste bal. Wordt daar ook niet doorgetikt. En dus is het balbezit weer voor SDS. Ik zou zeggen, nog heel even terug naar CSV.
1: Dan gaan we dus inderdaad...
0: Hebben we die niet meer?
1: Ja, nee, die hebben we nog inderdaad nog. Dus we gaan er inderdaad nog even terug naar CSV en naar Denise.
2: Ja, nog de laatste stuiptrekkingen kunnen we wel zeggen van CSV. Want het probeert wat het kan en krijgt nu nog een... Nee hoor, het is afgelopen hier op het Ordebos. Dus het is Kolping Boys dat promoveert naar de vierde divisie. CSV Apeldoorn mag nog een jaar in de eerste klasse blijven. En ja, over het hele seizoen gezien mag je zeggen dat CSV het publiek veelvuldig vermaakt heeft. Het komt gewoon lettekort. Ook vandaag te veel kansen gemist en daarmee is het dus gedaan. Wilt de scheidsrechter nog rood uit, zie ik nu aan Samuel Wakana die wegloopt. Die riep nog iets naar de scheidsrechter, dus nog een rode kaars. Voor CSV Apeldoorn, het is ja, teleurstelling natuurlijk. Maar al met al, ja, Kolping Boys gaat efficiënter met de kansen om en promoveert naar de vierde divisie.
1: Denise, bedankt en ja, geniet nog even van je vakantie dan. Hè? Dat hoort ze helaas niet meer. Goed, de laatste minuten in Nijkerk zijn voor jou, Erik.
0: Ja, geniet van de vakantie. Dat gaan we straks ook doen. Alleen de vraag is eventjes of dat nog een half uur gaat duren of dat we dat de komende minuten... We zitten ondertussen in de 92e minuut van de wedstrijd. De vrije trap voor Groen-Wit. Net op de helft van SDS wordt nu genomen door Aron van Leer. Gaat hem hoog voor de pot brengen, maar daar komt uiteindelijk geen speler van Groen-Wit bij. En dus is het uitgeven van SDS. Maar de opbouw wordt opgevangen. Er wordt gelijk weer voorgeslingerd. Daar is Sibra Mulder dan bij de eerste paal. Maar een kopbal die vliegt over het doel. Wel nog een corner, alweer een corner. Dat is de zoveelste in de laatste minuten. En wederom van Groen-Wit. Groen-Wit heeft het momentum momenteel. Groen-Wit heeft het momentum. En gaat het dat dan ook uitspelen in de reguliere speeltijd? Trainer Vink die gaat nog maar eens opstaan van zijn stoeltje. Die heeft ook de spanning natuurlijk. Ik denk dat er nog wel een minuut of drie blessuretijd bij kan komen, hoor. Gezien het vele wisselen. Gezien de lange blessurebehandelingen die geweest zijn in de tweede helft. En de Aron van Leer gaat nu weer achter de bal staan voor de corner. Steekt één hand omhoog. Hij brengt hem weer voor de pot rondom de eerste paal. Maar daar staat niemand. Ja, iemand van RCS. Jort van der Hudding, de doelpuntenmaker, die staat daar nog. Uiteindelijk komt de bal wel weer terug bij Van Leer. Die nu de bal krijgt, wil een actie aangaan. Dit doet hij heel erg goed. En dan gaat hij er één voorbij en gaat hij er twee voorbij. Komt de voorzet, gaat hij naar de tweede paal. Nee, hij komt op het dak van het doel van SDS. En dus is het eventjes wat betreft de ploeg uit Wekerom rust bewaren. Wordt dat vanuit de bank niet gezegd. Dan zitten ze echt als dode vogeltjes er vanmiddag bij, als ik heel eerlijk ben. Alleen de verzorgster van SDS die heeft veel werk gedaan vandaag. Die heeft een aantal spelers moeten oplappen voor de ploeg uit Wekerom. We gaan de 93e minuut in. Keeper Jacco van Veldhuizen gaat de bal uittrappen. En die komt dan ook niet verder dan zijn eigen helft. Dan wordt er een duwfout gemaakt door de speler van Daan Wijnberg. Is dat van Groen-Wit. En fluit de scheidsrechter voor de overtreding. Ja, dit gaat tijd kosten. Dit kost tijd voor met name Groen-Wit, denk ik. Want zij hebben de laatste minuten het momentum in handen gehad. En dus is dit allemaal niet handig. En gaat SDS weer de ballen hard naar voren peren. Daar kan je vergif op innemen. Naar Jos van Roekel natuurlijk. En ook naar de ingevallen Rowan van der Brink. En Henk van Luttinghuizen. Matthijs van der Kamp. Allemaal frisse jongens. Relatief fris. Nou, daar komt die bal. Die komt fel voor. Maar er wordt ook gevlacht voor buitenspel. Maar zegt de grensrechter, we gaan dat niks aan doen. Nee, zegt hij. We gaan verder spelen. Voordeel in dit geval. En dus gaat de bal naar Reggie Roelofs aan de linkerkant van het veld. Zijn we opeens alweer bij het doel van SDS. Is dit een overtreding? Ja, zegt de scheidsrechter. En dus krijgen we nog een vrije trap voor Groen-Wit. Op dezelfde locatie eigenlijk als waar de 1-0 uit voortkwam van Wekerom in dit geval. Een beetje ja, rechts van het doel op een metertje of 20, 25. En dus dat in de 94e minuut. Kan dit de laatste kans van de wedstrijd zijn? En die is dan voor de ploeg uit de mate, voor Groen-Wit. Wie gaan er allemaal mee? Nou, ik zie in ieder geval Jeffrey Schieven niet. Die blijft op de helft van Groen-Wit staan. En met hem ook nog met nummer 15 Dylan Kocienski. Die blijven ook staan en één speler van SDS. De rest is allemaal in de 16 meter van Groen-Wit, of van SDS. Groen-Wit krijgt de vrije trap. Dit is de laatste kans van de reguliere speeltijd. Hier komt de aanloop van Groen-Wit. En die bal is goed. En die wordt met twee vuisten uiteindelijk weggebokst. En wordt er ook gefloten voor een overtreding namens Groen-Wit. En dus gaan we kijken naar een vrije trap van SDS, denk ik. In

16 van hunzelf. Helaas, hier kwam geen kans uit. We gaan denk ik verlengen. We gaan eerst nog een blessurebehandeling krijgen. Bij de 95e minuut hier op het sportpark de Ebbenhorst van Sparta Nijkerk is het voorlopig 1-1. En lijkt het dat we af gaan stevenen op verlengen.

0: En we gaan even naar Erik, want er is volgens mij een beslissing gevallen. En voor, als ik het goed gehoord heb, Erik, gaan we verlengen.
1: Zo is het inderdaad. Ja, helaas, na 97 minuten is er geen winnaar gekomen hier zo. Dus gaan we nog een half uurtje verder. En gaan we kijken hoe het in de komende 2 keer 15 minuten de beide ploegen ervan afbrengen. Ik ga nu eerst eventjes een minuutje water drinken en bijpraten. Ik ga ook eventjes wat water halen en bijpraten. En dan zijn we dus zo weer terug hier voor het eerste verlenging tussen Groenwit en STS. Is het voorlopig 1-1.
0: En voorlopig 1-1. En we gaan in ieder geval na het klokje van 5 uur gaan we inderdaad verder. Zoals afgesproken de gezamenlijke uitzending zeg maar van RTV Apeldoorn met RTV 794 en Vorst Veluwe Zoom. Ja, het is inderdaad, zoals ik al zei, de laatste uitzending. Maar we gaan nog even door. Morgen is er nog een sportuitzending op de zondageditie. Dan is nog de wedstrijd tussen Bastion en TK. Ondergetekende is dan, doet dan live van de verslag. En Belinda Kerkhoven is dan de presentator voor zondagmiddag. CSV Apeldoorn heeft het dus niet gehaald. Mocht u dat nog even gemist hebben, ik denk het niet, want we hebben de hele uitzending al gedaan. 0-3 als eindstand. Maar goed, er zal toch wel aardig wat gevierd gaan worden, zeg maar, voor de 80-jarige jubileum. Erik is even aan het drinken. Hem houden we dus zometeen weer na het nieuws van 5 uur terug voor de wedstrijd tussen SDS en Groenwit. Gaan we 2 keer 15 minuten verlengen en misschien ook penalties. We gaan het in ieder geval zien. Tot na het klokje van 5 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk, aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Ja, dat zijn we eigenlijk niet gewend natuurlijk, dat we nog een derde uur uitzending hebben. Maar het is natuurlijk de situatie zo dat bij SDS tegen Groen-Wit, de reguliere speeltijd, daar is het 1 tegen 1. En dus gaan we twee keer verlengen met 2 keer 15 minuten. En misschien ook penalties. Maar dat zou allemaal voor 6 uur gedaan moeten zijn. En natuurlijk doen we dat live met verslaggever Erik. Zeg maar.
2: Ja, de spelers staan weer op het veld, alle 22. De scheidsrechter en de beide grensrechters die nemen nog even door hoe we het ook alweer gaan doen. Extra wisselmomenten en dat soort dingen, dat komt nu allemaal te sprake. Het zijn natuurlijk zaken die je niet elke week meemaakt. Maar vandaag en in de na-competitie dus wel. Ja, voor SDS is het de enige de na-competitie zoals al eerder gememoreerd. Zij hoefden als hoogste periode kampioen geen halve finale te spelen. En Groen-Wit, ze deden dat wel vorige week tegen Blauw-Geel in Ede. Daar werd uiteindelijk een 0-2 achterstand omgebogen op een 2-3 overwinning. En voor hun is het dus ook de eerste keer verlengen dat ze doen. En ja, dat gaat natuurlijk wel invloed hebben op de spelers. Ja, Groen-Wit kwam dus via het laatste gedeelte van de tweede helft een aantal keer zeer gevaarlijk uit de hoek. Had misschien ook wel, wat mij betreft in ieder geval wel moeten scoren. En dan was dit allemaal niet nodig. Maar goed, desalniettemin, het is zover. En de scheidsrechter die het keurig vandaag doet hoor, is een jonge scheidsrechter Enzo Lup. Die fluit voor het begin van de eerste helft van de verlenging. En de aftrap die wordt genomen en gelijk Groen-Wit gevaarlijk. De achterlijn is het nu van SDS. Maar wordt de bal dan wordt er toch een overtreding gemaakt, zegt de scheidsrechter, door Daan Wijnbergen. Dat is ook zo. En krijgt SDS een vrije trap om al op de eigen helft bij de achterlijn. Gaat hij uiteindelijk door de keeper genomen worden, Jacob van Veldhuizen. Die loopt naar de bal toe. En nu is het even de vraag hoe beide ploegen natuurlijk deze eerste verlenging aan gaan vliegen. Want ze weten één ding zeker. En dat is dat er in ieder geval nog 15 minuten gevoetbald gaat worden. Nu komt de scheidsrechter die dit ook gewoon goed door laat gaan. En het was een duelletje tussen de ingevallen Matthijs van der Kamp namens SDS. En met nummer 7 Reggie Roelofs van Groen-Wit. Maar daar was niks aan de hand. En de scheidsrechter die laat het gewoon lekker doorgaan. Nu roert het publiek van Wekerom zich ook weer een beetje. Het was ook wat stiller de laatste half uur. Omdat ze natuurlijk weinig aan aanvallen toekwamen. Het was vooral Groen-Wit wat er aanviel. Als het al een beetje aanviel in ieder geval. En SDS die zakte een beetje naar binnen.

binnen in de tweede helft. Nu lange bal gaat naar Matthijs van der Kamp, weer de ingevallen speler van SDS. Hij kwam dus voor die topscorer, voor Gerben van Bontselaar, die dus ook de verlenging waarschijnlijk vanaf de bank moet toezien. Alhoewel, je mag volgens mij ook een speler weer terugwisselen. Maar goed, zover zijn we nog langer niet. En straks eventueel voor penalties weer erin brengen als je denkt van die kan het beter dan een ander. Nu is het SDS in de aanval. Jos van Roekel, die heeft de bal. Gaat naar Sven van Veldhuizen. Dit gebeurt op de helft van Groen-Wit. Maar wordt wel goed verdedigd. Uiteindelijk via de kluts komt de bal toch bij Rick Roelofsen namens SDS. Dit is een goede aanval over de linkerkant van het veld. Komt de bal bij de eerste paal. En de keeper die duikt al. De keeper van Groen-Wit. Steven Koopmans. Maar uiteindelijk hoeft er die helemaal nog niet te duiken. Want de bal die kan voor hem terecht. Maar hij heeft het geluk dat de verdediger er toch tussen zat. In dit geval was het volgens mij Dylan Katerberg. Die de bal nog weg weet te werken. En dus krijgen we een eerste corner van deze verlengingen. En dat allemaal in de tweede minuut van de verlenging. Dan wordt die corner, die gaat genomen worden door Anko Klok namens SDS. Aan de linkerkant van het veld. En er zijn er even kijken. Er zijn er dus 8 van SDS mee en de 16 van Groen-Wit. Maar de keeper van Groen-Wit die gaat op de grond liggen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Hij staat ook alweer op. De scheidsrechter bij hem is. Hij zegt, ja, ik word geduwd door Rowan Brul namens SDS. De scheidsrechter gaat er even naartoe. Want die zegt, dit is allemaal niet nodig, jongens. Ik hou de tijd echt wel bij. Ga nou niet al nu tijd trekken. Nou, oké, vooruit. Het is zover. Er staan er een hele hoop voor de keeper, moet ik zeggen. Die heeft weinig zicht wat dat betreft. Daar komt nu de aanloop. Daar komt de voorzet. Die wordt weggekopt door nota bene Sibre Mulder. De spits van Groen-Wit. Afvallende bal dus wel voor SDS. Wordt weer teruggebracht. Wordt een beetje via de kluts. Komt hij nu in de rand van de 16 uit. En dan is uiteindelijk Mauro Lassensen namens Groen-Wit die de bal over de zijlijn tikt. Krijgen we een ingooi volgens mij voor SDS. Gaan we die nog even meenemen in de derde minuut van de verlenging. Want nu is het eventjes een druk moment. Een drukkende fase namens de ploeg uit Wekerom. Die met z'n tienen nu op de helft van Groen-Wit staan. Dit hebben we in de tweede helft nog helemaal niet gezien. Pizarro die gaat die ingooi nemen. Diep op de helft van Groen-Wit. Hij kan dat ver, dat hebben we al gezien. Pizarro gaat die hem in de 16 gooien. Het antwoord is ja. Gaat daar van de kamp, wordt doorgekopt. Nou, daar staat ook weer Sibre Mulder namens Groen-Wit. Uiteindelijk tweede kans voor Pizarro. Nu met de voeten kan hij hem voorzetten. Nee, hij tikt hem gewoon breed. En dan gaat hij uiteindelijk via Sibre Mulder gewoon in de voeten van een speler van Groen-Wit. Maar ja, die schiet hem hard naar voren, maar er staat niemand. En dan zegt iemand doen. Nou, zegt Roland Brul, dan doe ik het ook maar. Hij schiet vanaf een meter of 40, maar die bal die gaat een meter of 10 naast het doel. En dus geen gevaar voor Groen-Wit. Vierde minuut van de eerste verlenging. Het staat nog steeds 1-1 bij Groen-Wit tegen de SDS.

0: Teaching, maar dan de Teaching 2.0 versie, waar toen Gertie Kasper toen maar stopte en twee nieuwe zangeressen aankwamen. Dear John, gezamenlijke uitzending, ik zei het al eerder, van RTV Apeldoorn samen met RTV 794 en RTV Vorst Veluwe Zoom. Ja, we zitten nog in de verlenging van de wedstrijd SDS Groen-Wit. En Erik, ik hoorde je net op de voor. Volgens mij had je weer grote kans, volgens mij, hè?
1: Enorme kans. 1-op-1 situatie van Daan Wijnbergen, dames Groen-Wit. Hij kwam zo voor de keeper aan de rechterkant van het veld. Maar uiteindelijk wist hij ook weer niet de keeper van SDS te verschalken. Hij schoot hem eigenlijk. Dus ik had het idee dat hij hem door de benen wou schieten van de keeper van SDS. Maar ja, die hield de benen gewoon tegen elkaar. En dus kwam die bal daar niet doorheen. Dat was echt de eerste grote kans van de verlenging. Nu krijgen we een vrije trap van SDS. Die wordt er 16 ingeslingerd. Afvallende bal is ook voor SDS. En dan is het uiteindelijk wel Jeffrey Schieven die daar goed tussen zit. En is het Groen-Wit wat deze aanval onschadelijk kan gaan maken. Maar dit was dé kans in de eerste verlenging voor de Apeldoorners om op de 2-1 te komen. En hij baalde ook ontzettend na afloop van die kans dat er niet gescoord was. Nou, begrijpelijk natuurlijk ook. Want hoe lekker is het om op voorsprong te komen in de verlenging. Dan weet je in ieder geval, we zitten op rozen. En dan kan je natuurlijk wat beter achterover gaan leunen. Ook een wissel gezien weer aan de kant van SDS. Kon zo gauw even niet zien wie om wie. Maar dat maakt voor nu ook even niet uit. Ingooi is voor Pisa voor SDS. Pizarro gooit. Dan wordt de bal uiteindelijk wel voorgegooid voor de pop van de Kamp. Van de Kamp wordt dan wel goed op de hielen gezeten uiteindelijk. En dus is het Groen-Wit wat denkt uit te kunnen verdedigen. Maar zover komen ze niet. Het is Tom van Ellen die in het veld is gekomen. Hij paast nu de bal naar voren. Een schotje uit de tweede lijn. Maar dat levert absoluut geen gevaar op voor Groen-Wit. En dus kan de keeper van Groen-Wit de bal ophalen en uit gaan rollen. Nee, hij besluit om er toch neer te gaan gooien. Het kansje was voor Jort van der Hudding. Die de kansje kreeg. Maar nu is het Groen-Wit wat weer een balbezit is. Gaat via het centrum van de verdediging gewoon tikken. Dan sluit nu uiteindelijk toch de ballen voor te peren. Op keer naar Sibre Mulder die nog heel weinig goeds gedaan heeft in de tweede helft. Hij komt ook niet veel in het spel voor. Ja, wel verdedigend, maar aanvallend is het nog niet geweldig. Terwijl nu ook de regen hier met bakken uit de lucht begint te komen. Daar heb ik geen last van, omdat ik op de luxe business lounge zit van Sparta Nijkerk. Ja, dat is het geluk dan weer van de verslaggever van dienst vandaag. En dus is het de parapluutjes die de lucht ingaan hier op het balkon van Sparta Nijkerk. Met name de aanhang van Wekerom, die staat daar. En op de tribune tegenover mij zit dan de aanhang van Groen-Wit met name. En die zitten hoog en droog. Of eigenlijk niet zo hoog, die zitten vooral laag en droog. Het is nu in ieder geval een ingooi namens STS. Diep op de helft van Groen-Wit. En de mensen die de hele middag al luisteren, die weten dat Alessandro Pizarro dan deze bal diep in de 16 gaat gooien van Groen-Wit. Want dat doet hij al de hele wedstrijd namelijk, de nummer 2 van de Wekerommers. En dit ook weer een lange aanloop komt. En daar komt hij ingooi, die gaat de 16 in. En dan wordt er een luchtduel, die wordt gewonnen door Groen-Wit. Maar die bal wordt niet goed uitverdedigd. Uiteindelijk komt hij wel in balbezit van Groen-Wit. En dan wil die daar willen ze iets heel erg moois van doen. Dit was het Brian Beekman volgens mij. Nee, het was Aron van Leer. Die een actie aan wil gaan. Maar ja, dat is gewoon dom balverlies uiteindelijk van de Apeldoorners. En dan kan SDS gewoon weer een balbezit komen. De keeper die schiet de bal nu hard naar voren. Gaat naar Jos van Roekel. Maar van Roekel die komt net niet bij de bal. De tweede bal is wel voor SDS. Gaan ze nu via de linkerkant. Gaan ze aanvallen. Dit is een goede kans. Nu komt de bal bij de cornervlag. De tackle, of ze moet zeggen, ja, de tackle van de Groen-Witters, van dit geval van Dylan Kolchenski, is ook goed. En dus een ingooi. En die gaat genomen worden door de ploeg uit Wekerom. En Ruben Schreuder die gaat hem nemen. Nee, zegt hij. Ik ga hem overgeven aan een collega van mij. Aan Rick Roelofsen is dat. Ingevallen Rick Roelofsen. En die kijkt nog eens even. En gaat hij dan net zo ver brengen als Alessandro Pizarro. Zit ondertussen in de 11e minuut van de eerste verlenging. En in de 16 verzamelt de ploeg uit Wekerom.

zegt. Daar komt hij ingooien, die komt ver, die wordt doorgekopt. Maar dat is iemand van Groen-Wit en dus geen aanval. Is het gevaarlijk spel van SDS? Nee, zegt de scheidsrechter. En komt de bal nu uiteindelijk wel weer in de voeten van SDS. Gaat terug naar de keeper. En zo is het rust weer een beetje wedergekeerd hier zo in de wedstrijd tussen Groen-Wit en SDS. Lange bal gaat wel naar voren. Dit ligt er opeens wel heel veel open. Van de kamp, nee. Dat is uiteindelijk prooi voor de keeper, voor Steven Koopmans van Groen-Wit. En is het spel nu gaat het van links naar rechts, moet ik zeggen. Het middenveld wordt vaak overgeslagen. Dit is een gevaarlijke bal. Maar is uiteindelijk wel de verdediging van SDS die op staat te letten. Maar je hebt het idee dat ze nu expres het middenveld overslaan en die bal maar gewoon een poeier geven. En dat misschien degene die als eerste scoort vandaag wel gaat winnen. En nu is Groen-Wit weer in de aanval. Aan de linkerkant van het veld wil er een ingooi komen. Die komt ook aan. In dit geval komt hij een keer goed aan bij Sybren Mulder. Maar zegt de scheidsrechter, is hens gemaakt door diezelfde Sybren Mulder. En dus een vrije trap voor SDS. In de 12e minuut van de eerste verlenging is het nog steeds 1-1.

0: Mashup was dit van I Got a Feeling van de Black Eyed Peas en de Rihanna met We Have Found Love. Volgens mij zitten we al een beetje aan het einde van de eerste verlenging. Ja, Erik, ik heb het idee als SDS gaat winnen dat bij GroenWit er een aantal toch wel nachtmerries krijgen door wat ze allemaal gemist hebben.
1: Dat denk ik ook, Gerard. En I Got a Feeling dat we hier zo richting een penalty-serie gaan. Want we zitten inderdaad tussen de twee verlengingen in momenteel. En er worden een aantal spelers met een beetje gemasseerd in de hamstrings. Tegen de krampen natuurlijk, die we ook al op zagen komen bij Sibra Mulder en bij Retsi Roelofs aan de kant van GroenWit. Beiden zullen wel blijven staan, denk ik. Omdat ze ook met het oog op de penalty-serie zie je op het algemeen dat het vaak een aanvallers die moet scoren. Nou, en dan is Sibra Mulder ook volgens mij de captain van GroenWit. En zal die natuurlijk ook zijn verantwoordelijkheid willen nemen. Maar ik zie Retsi Roelofs, die loopt niet meer. Die hikkelt echt aan het begin van de tweede verlenging richting zijn positie. Doet natuurlijk even al zijn sokken omlaag. Er gaat nog een bandje af. Hij probeert die kuiten te ontspannen. En of dat nog gaat lukken voor het laatste kwartier, dat zal moeten blijken. Ook Sibra Mulder, die ook op de knieën op het kunstgras geweest is volgens mij. En ik zie dat we ook weer een wissel gaan krijgen aan de kant van GroenWit. Daar komt in het veld Tim Kok. En Tim Kok komt in het veld en uit het veld gaat dan Retsi Roelofs de buitenspeler. Hij hoeft het veld niet meer te betreden. Hij kan zijn sokken nu definitief omlaag doen, zoals hij net al eventjes deed. Dat is denk ik de laatste wissel die trainer Marcel Vink gaat doen in zijn carrière bij GroenWit. Na 8 jaar neemt hij dus afscheid van de ploeg uit de maten. En dat kan dus straks maar zo met een apotheose. Ik kan nu precies van mijn positie een beetje in zijn notitieboekje kijken. Nou ja, ik zulke goede ogen heb ook niet dat ik kan lezen wat er staat. Maar ik kan in ieder geval zien dat er een hoop staat. Misschien heeft hij zich al wel voorbereid op een penalty-serie. Dat kan ik zo 1, 2, 3 niet zeggen. Maar die kans dat we daarheen gaan, die is groot bij deze stand van 1-1 en het begin van de tweede verlenging. Waar het dus ook weer is begonnen met regenen hier zo in Nijkerk. Moeten dan nu opnieuw afgetrapt gaan worden. Volgens mij is dat wel zo, zegt scheidsrechter Enzo Lub. Hij begon zegt van ja, jullie lopen allemaal te snel. Jullie winnen te snel. Ja, Sibra Mulder die wil gewoon nog wel. Nou, dat is best wel knap natuurlijk als jij naar 105 minuten voetballen nog steeds wil. Goed, ze zullen nog een kwartier moeten. Ze zullen die 120 vol moeten maken. Jos van Roekel heeft nu de bal aan de kant van SDS. Maar die krijgt gelijk 4 man op zich. Afvallende bal is ook voor SDS. Kan dit gevaarlijk worden? Ja, zegt antwoord. Trap 16, een schot. Dat was het gelijk een gevaartje aan de kant van SDS. Anko Klok was het die vanaf de rand 16 de bal met weinig kracht, maar wel met precisie in het doel dacht te schieten. Maar dan had hij eventjes buiten keeper Steven Koopmans gerekend. Wat die is. Nu is Sibra Mulder weg aan de andere kant van het veld. Maar, zegt de scheidsrechter, een gevaarlijk spel. Daar begrijpt niemand wat van aan de kant van GroenWit. Want hij zegt, ik hou mijn been laag en ik heb nou eenmaal lange benen. Dus heel veel anders had ik niet kunnen doen. Daar was hij anders weer 1-1. En dan had hij die fout van het einde van de tweede helft goed kunnen maken. Nou, zover komt het niet, want hij wordt teruggefloten door de scheidsrechter tot ongenoegen van alles wat voor GroenWit is. En dat is met name de banken. Want aan de overkant, daar zit het publiek van GroenWit met name. En dat zijn ook wel erg jeugdige mensen. Nou, die zullen wat minder standpij maken vermoedelijk dan de supporters uit Wekerom. Want dat zijn allemaal wel redelijk volwassen mensen die hier zo aan deze kant van mij in ieder geval staan. Goed, SDS heeft de bal, maar schiet hem richting voren. En daar staat de verdediger van GroenWit. Die schiet hem hard naar voren. Dan kan Sibra Mulder erachteraan. Hij is snel, hij is lang. Wint hij van Pizarro? En antwoord is nee. Pizarro die in de allerlaatste seconde nog met een sliding de bal over de zijlijn weet te tikken. Daar was diezelfde Mulder toch nog. Gaat hij dan alsnog het verschil maken vanmiddag? Hier zo namens GroenWit, de topscorer van de ploeg uit Apeldoorn. De ingooi die blijft staan. Diep op de helft van van SDS. Gaat genomen worden nu door de ingevallen Tim Kok. Nee, hij geeft het over aan een collega. Hij krijgt nu uiteindelijk wel de bal van... die

Degene die hem ingooide, dan gaat de bal terug. Komt er een voorzet. Die is goed, die is goed. Die is bij Mulder. Oh, daar was Sybren Mulder weer heel dichtbij. Dan wordt er uiteindelijk goed verdedigd door Ruben Schreuder. Namens SDS krijgen we wel een hoekschop voor de Apeldoorners. En die gaat dan genomen worden door Daan Wijnbergen. Dat zitten we nu in een offensiefje voor Groen-Wit. Gaan zij dan hun penalties voorkomen? Hier zo in de derde minuut van de tweede verlenging. Het is... Daan Wijnbergen, nee, de scheidsrechter heeft weer wat geconstateerd. Hij zit er goed bovenop, dat moet ook. Dat is zo prima. Hij laat het vandaag leidt hij de wedstrijd in prima banen. Hij roept nu twee spelers bij zich, één van Groen-Wit en één van SDS. Zoals we dat natuurlijk in het profvoetbal ook heel vaak zien. Gaat hij even uitleggen, jongens, ik wil geen geduw, ik wil geen getrek. Anders ga ik kaarten gooien. Nou, geef ik een handje. Nou, dat doen we dan maar, zeggen Tim Kok en ook Rick Roelofs. Nou, oké, vooruit, daar gaan we. Daar komt die corner. De scheidsrechter let nog steeds goed op. Daar komt de corner, gaat naar het midden van het veld. Maar daar zit uiteindelijk ook de doelman van SDS met twee vuisten tussen. Afvallende bal is wel voor Groen-Wit. Daar gaan ze nog een keer naar voren peren. Ja, is het geval. Daar is Sybren Mulder weer, maar die krijgt net niet de bal goed lekker bij zich. En dus is het uitverdedigen van SDS, maar de bal ook snel weer in bezit van Groen-Wit, die dus in het offensief nu zitten. Het is goed gevoetbald door Jeffrey Schieven. En even kijken door Tim Kok. Er komt weer een voorzet aan de linkerkant van de veld. Die wordt ondersteund. Daar komt nu de kans in de 16. Binnenkant, ja, zit erin. Oh, bij de eerste paal. Die moet altijd voor de keeper zijn. Maar dat is dus niet het geval. Volgens mij was het nummer 14, Dylan Katerberg, die hem uiteindelijk in de korte hoek binnen weet te schieten. Het offensief was al van Groen-Wit de afgelopen minuten. En nu is het dan Katerberg volgens mij die hem in de korte hoek weet binnen te schieten. Tot ongenoegen van de doelman van SDS, Jacco van Veldhuizen. Die moet altijd voor jou zijn in de korte hoek. Zo is je al vroeg geleerd. Maar in dit geval is het dus Groen-Wit wat op 2-1 voorsprong krom met nog 10 minuten te spelen. En het is inderdaad, Dylan Katerberg wordt ook hier omgeroepen, die de doelpuntenmaker is. Wordt hij dan de matchwinner voor de ploeg uit Apeldoorn? Houdt hij ze dan in de derde klasse? Dat gaan we zien in de laatste 10 minuten. Het publiek wordt nog even een keer opgehitst. In dit geval de ploeg is het Groen-Wit die de ploeg die de Wekerommers gaat uitdagen. Dat is natuurlijk helemaal niet verstandig om het te gaan doen. En nu wordt er ook teruggereageerd vanaf de bank. Daar zitten natuurlijk genoeg alcoholische versnaperingen ook ondertussen achter de kiezen. Dit is allemaal niet handig wat iemand van de bank doet van Groen-Wit. Dit hoort ook helemaal niet bij vanmiddag. En dat moet hij dus ook niet nog een keer gaan doen. SDS gaat nu komen. SDS gaat nu een vrije trap krijgen op een metertje of 20 van het doel van Groen-Wit. En het zal nu dus ook met veel ruimte in de rug gaan voetballen. Is het nu de, even kijken, in ieder geval Tim Kok die vraagt aan de coach van wat moet ik doen? Moet ik voorblijven? Moet ik naar achter gaan? Uiteindelijk zeggen Vink en consorten, ga maar mee verdedigen naar achteren. En dus is er niemand, iedereen van Groen-Wit ver op de eigen helft. De vrije trap die gaat genomen worden door Jos van Roekel. Of met nummer 19, denk ik, Jort van de Hudding. Die staan allebei achter het balletje met een metertje of 20, 25 van het doel. Daar komt de aanloop van Jos van Roekel met rechts, maar die gaat over het doel. En dus een ingooi of een doeltrap voor Groen-Wit kan het ploeg uit Apeldoorn even tot rust gaan komen. Gaan we hier nog 10 minuten voetballen. Het spel is absoluut op de wagen nu. 2-1 voor de Apeldoorners. Zij strijden voor Lijsbout in de derde klasse. Hier bij Groen-Wit tegen SDS is het dus 2-1. Het doelpuntenmaker is Dylan Katerberg.

0: Weet je, uit de Eurodance-tijd, toen de tijd, zeg maar in de 80 en 90 jaren. Captain Hollywood met Impossible. Nou, zo impossible is het niet bij GroenWit, want ze staan nog steeds met 2-1 voor, Erik.
1: Ja, zeker. Zij hebben dus nu het papieren voor zichzelf heel goed geschud. Krijgt nu wel een gele kaart. In de 10e minuut van de tweede verlenging zitten we ondertussen. Dus nog 5 minuten te gaan en wat blessuretijd. En dan is het duidelijk wie er hier zo ofwel gewonnen heeft of dat we panels gaan schieten. Het was Owen Hendriksen die nog even de gele kaart gepresenteerd kreeg. En dus een vrije trap voor SDS. Die gaat de keeper nemen diep op een eigen helft. Dus rondom de middenstip. Daar komt hij. Natuurlijk wordt hij ver gepompt in de 16. Maar daar gaat nu dus ook Sybren Mulder zijn verdedigende taken doen. En zegt de scheidsrechter, ik heb een overtreding geconstateerd. En dus een vrije trap voor Groen-Wit. En die waren zojuist al een beetje begonnen met tijd trekken. We zagen Tim Kok die in de cornervlag ging blijven staan. En daar zo'n beetje ging pielen, zoals we dat ook kennen uit het grote mensenvoetbal, zeg maar. En de scheidsrechter gaf gelijk aan, als je gaat liggen, ik laat gewoon doorspelen. Want ik wil absoluut geen tijdtrekkende bewegingen. Nu is dezelfde Kok weg aan de rechterkant van het veld. En wordt er een hoekschop weggegeven door Roland Brul namens SDS. Is dat dus allemaal goed nieuws voor Groen-Wit. Want die zitten wat dat betreft op rozen momenteel. 1-2 de voorsprong, 10e, 11e minuut van de tweede verlenging. En het is een corner die ze gaan krijgen. Daar gaan ze natuurlijk alle tijd voor nemen. Maar ik denk dat bij deze scheidsrechter weinig zin heeft. Die gaat die tijd echt wel bijtrekken en zo lup. En Groen-Wit gaat ook niet meer met iedereen naar voren. SDS die laat er ook 4-5 ver naar voren staan. Dan komt die hoekschop te staan. Er dus 3 voor van SDS. Of van Groen-Wit moet ik zeggen. En Sybren Mulder krijgt een vrije kopkans. Al 5 meter voor het doel. Maar die denkt ook opeens, goh, hoe komt die bal nou zo vrij op mijn hoofd? Nou, dan besluit ik hem maar naast te koppen, denkt hij. Nou, en dus is het nog steeds 1-2. Dit was weer een grote kans voor Sybren Mulder. Roland Brul, de nummer 4 van SDS, speelt echt een slechte wedstrijd vanmiddag. En die kon hier dus ook niet bij, ook omdat Mulder nog een kop groter is dan Brul. Nu is het balbezit wel voor SDS, maar nog wel op de eigen helft. Pizarro, maar die verliest de bal dan uiteindelijk aan Groen-Wit. In dit geval was het aan Mauro Lasnussen. Uiteindelijk Jos van Roekel namens SDS de balbezit. Dat gebeurt allemaal in de middencirkel. En dit is een goede steekbal, zeg, van Jeffrey Schiever naar de rechterkant van het veld. Weet hij binnen te houden? Ja, is het antwoord. En dus weer balbezit voor Groen-Wit. En de tijd die verstrijkt. 12e minuut van de tweede verlenging zitten we ondertussen. Dan komt er een hoge voorzet. Die gaat natuurlijk naar Sybren Mulder. Maar deze is zelfs voor hem te hoog en te diep. En dus komt hij in de veilige handen van het doelman van SDS. En dan moet hij natuurlijk hard naar voren. Nou, dat doet hij dan ook maar. Maar Groen-Wit moet zich vooral moet vooral geen domme dingen doen. Zoals nu bijvoorbeeld een overtreding maken. Want dat kost het alleen maar tijd. Dit was een overtreding op Rick Roelofsen. En dan geef je de vrije trap weg. En die vrije trappen die gaan allemaal gepompt worden. Richting het doel van Groen-Wit. Het publiek van de Wekerom is dat. Dat was al in de verlenging zich aan het roeren. Dat blijft zich roeren. Dat zijn er denk ik een stuk op 100, 150 hier zo aan de kantinekant. Waar al de hele dag natuurlijk lekker bier gedronken wordt. En die zijn ook steeds luidruchtiger geworden. En ze staan achter. Goed, vrije trap wordt genomen door de doelman. Die gaat diep, wordt goed doorgekopt. Maar daar staat uiteindelijk ook een paar hoofden van Groen-Wit tussen. Uiteindelijk afvallen bal is. Oh, die komt zomaar bij Jos van Roekel terecht. Maar die verwacht hem niet. En die weet dus ook niet hoe die hem dan binnen moet tikken. En dan stuit die bal eigenlijk tegen zijn voeten aan. En dan is het slechts een de ingooi voor SDS wat overblijft. En dan weet u ondertussen dat Pizarro die gaat nemen. Want die neemt ze al de hele wedstrijd. En dan gaat ze natuurlijk diep. En dan is iedereen van Groen-Wit en van SDS in het 16 meter gebied. Alleen het doelman van SDS niet. Dan komt Pizarro met de lange ingooi. Die wordt goed doorgekopt. Maar wordt ook uitverdedigd. Al op de rand van de 16 staat nog een speler van SDS om hem in te pompen. Hens? Nee, zegt de scheidsrechter. Dit was geen Hens. Dat leek er wel op. En uiteindelijk is er wel balbezit voor SDS aan de linkerkant van het veld. Dit is goed gedaan door Groen-Wit en dan uitverdedigen. Natuurlijk weg die bal. En dat doen ze nu ook. Wel ter faveur van een ingooi voor de ploeg uit Wekerom. 13e, 14e minuut van de tweede verlenging. Een ingooi voor SDS op de helft van Groen-Wit. Mag niet te ver lopen. Nee, zegt de speler van Groen-Wit. Gaat Pizarro hem daar ook nog ophalen, zeg. Gaat hij hem daar ook nog ophalen? Ja, is het antwoord. En dan gaat hij hem natuurlijk weer ver gooien op Matthijs van der Kamp bijvoorbeeld. Of op Rick Roelofsen. Nou, hij komt er allebei niet. Hij komt uiteindelijk bij Roland Brul terecht. Maar er zit ook een speler van Groen-Wit tussen. Echt uitverdedigen is er allemaal nog niet bij. Het is echt hotse-klotse Begonia voetbal natuurlijk in deze laatste fase van de wedstrijd. En uiteindelijk is het Groen-Wit wat dan uit winnaar in de, uit het veld komt. Kok kan weg. Aron van Leer gaat 1-1 met de keeper. Aron van Leer, daar komt de beslissing in de wedstrijd. Is het zover? Nee, hij besluit om te kappen. Dan gaat hij uiteindelijk naar wat dom. Mauro Lastus krijgt de kans. Maar uiteindelijk afvallende bal is ook voor Groen-Wit. Dus is er nog steeds niks aan de hand, hoor. Het is nog steeds niks aan de hand. Weer Aron van Leer. Wat had hij een kans, maar hij besloot te kappen om wat tijd te winnen. Maar ja, toen waren er weer twee verdedigers van SDS terug. En dus was de kans verkeken om uiteindelijk dat Mauro Lassus in de bal ook niet onder controle kreeg. En alles en iedereen schreeuwde om overtreding. Maar de scheids stond er letterlijk een meter bovenop. En die zei, nee hoor, hier is niks aan de hand. Maar het goede nieuws voor Groen-Wit en voor Apeldoorn is dat er een ingooi aankomt voor Groen-Wit in de 15e minuut van de verlenging, oftewel de laatste minuut van de verlenging, en dat Alessandro Pizarro namens SDS op de grond is gaan liggen met kramp in de kuiten, zo te zien. Zegt de scheidsrechter, ja, je kan wel gaan verzorging krijgen, maar dat gaat allemaal ten koste van jullie tijd en jullie hebben de tijd nodig. Dus Groen-Wit krijgt een ingooi en die gaan zij nemen. Tim Kok die zegt, ik geef de bal liever aan iemand anders. Nou, dat is goed, zegt Thijs Pisa. Dan neem ik hem wel. Pisa die gaat hem gooien op Kok. En dan gaat het allemaal richting de cornervlag. Gaat tijd gewonnen worden. Maar uiteindelijk zegt SDS, nee, we gaan die bal veroveren. Dat doen ze dus ook. Maar dan wordt de bal wel tegen Pisa aangeschoten. We zitten in de laatste minuut van de tweede verlenging. Het is echt bijna gebeurd nu. En dus kan Groen-Wit straks feest gaan vieren. En nog een jaar derde klasse voetballen. En dan zullen ze oh wat blij mee zijn. Aron van Leer heeft de bal. Het is Groen-Wit in balbezit. Dus is er niks aan de hand voor de Apeldoorners. Het is aan de rechterkant van het veld. En nu krijgen ze een ingooi, zegt de scheidsrechter. Ja, dat is zo. Tom van Ellen die geeft de ingooi weg aan Groen-Wit. En dus is het tijd. En die tikt natuurlijk in het voordeel van de Apeldoorners. Ingooi op de helft van SDS. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar Aron van Leer, die dus net die grote kans had voor de 3-1. En nu doet hij dit ook weer heel mooi, hoor. Door de benen terugleggen, doelpunt maken. Daar is de 3-1. Het is klaar. Het is over. Jeffrey Schieven is degene die hem maakt. En de scheidsrechter die fluit ook gelijk af. Aron van Leer tikt hem door de beentjes. Legt hem dan vervolgens terug op Schieven. En die tikt hem heel beheerst rechts achter de doelman van SDS. Groen-Wit doet uiteindelijk dan toch in de verlenging wat het in de tweede helft heeft verzuimd te doen. Zij maken namelijk de beslissende doelpunten. En uiteindelijk, hoe mooi kan het zijn in de laatste minuut, Jeffrey Schieven die de beslissing intikt. 1-3 is het geworden hier zo bij het sportcomplex van Sparta Nijkerk. Penalties zijn dus niet meer nodig. Groen-Wit is de winnaar en dat is denk ik op basis van de tweede helft en van de allebei de verlengingen wel terecht. In de eerste helft kwam het er niet echt aan te passen in alle eerlijkheid. Daar kwam SDS dus ook op voorsprong via Jort van der Hudding. Hij maakte uit in de laatste minuut voor rust maakte hij de 1-0. Uiteindelijk was het wel een 1-1 die gemaakt werd door Dylan Katerburg namens Groen-Wit. En uiteindelijk ook de 2-1 en de 1-3 staan dus hier op het scorebord. Ja, de rust die is redelijk toegekeerd. Ik denk dat de mensen uit Wekerom ook wel snappen dat ze het niet gewonnen hebben. Zij verliezen voor de tweede keer op rij de finale van de na-competitie. En spelen dus nog een jaartje vierde klasse volgend jaar. Groen-Wit gaat gewoon weer, blijft voetbal.

in de derde klasse, in de mooie derde klasse hopelijk op de Veluwe. Maar goed, dat zijn allemaal zaken voor volgend seizoen. Voorlopig is het seizoen voorbij. En dank ik iedereen voor het luisteren naar vandaag hier vanaf Sportpark De Ebbenhorst in Nijkerk. Een geweldige ontvangst van Sparta Nijkerk, ook daarvoor dank. Dank jou Gerard uit de studio. En we gaan elkaar vast wel weer spreken in het volgende seizoen. Voor nu is het klaar. Groen-wit voetbalt zichzelf, behoudt zichzelf in de derde klasse. En met 1-3 wordt er vandaag gewonnen van STS 55 uit Wekerom.

Ja, The Sweet was dit met Black Buster. Dan is het weer het einde van de uitzending. Ja, het is wat uitgelopen dan eigenlijk dat we nog 4 uur gepland hadden. Maar dat komt natuurlijk dat de wedstrijd tussen Groen-Wit en SDS liep op een verlenging uit. En u hoorde het net van Erik Smit. Dat was degene die vandaag ons hielp met de samenwerking ook met RTV 794. En natuurlijk ook niet vergeten Vorst Veluwe Zoom. Met RTV Apeldoorn hebben we dus een gezamenlijke uitzending gemaakt. En hopelijk zal dat ook niet de laatste keer zijn. Sterker nog, ik weet wel zeker dat we het volgende seizoen dat deze combinaties wel meer gaan doen. De andere wedstrijd beëindigde in CSV Apeldoorn tegen Colpiek Boys. Dan hoorde u Denise Veneman. Daar eindigde dus in de wedstrijd in een 0-3 achterstand. Dat betekent dus dat CSV Apeldoorn in de eerste klasse blijft. Groen-Wit blijft dus in de derde klasse. Dit was de laatste uitzending van zaterdag. Morgen is er nog een uitzending tussen 2 en 4 uur. Tenzij er ook weer verlenging of penalties aan het komen. Dan hebben we dus de wedstrijd tussen de vijfde klasse en periode kampioen Bastion tegen de vierde klasse degradant. Tenminste op de plek TKA. En wie weet wat er voor wedstrijd gaat worden. Die wedstrijd wordt trouwens in Loenen.

Loenen gespeeld op het veld van Loenenmark. Toepasselijk ook het veld waar Bastion toen met 3-5 verloren heeft toen de tijd van inderdaad van Loenenmark. Wat mij betreft, morgen ben ik zeg maar op het veld bij TK. Belinda Kerkhoven is dan uw presentator, Trize voor morgen. En Arno Wemelink is daar nu zeg maar technicus. Dus wat mij betreft, voor zaterdag tot zeg maar de Apeldoorn Cup zijn we terug. En anders hoor ik misschien nog tot morgen. Tot de volgende keer!

0: Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaags huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Ze keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van ongeveer 4,5 meter. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Flashback.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

Je luistert de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan Dessa's Show. And Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

till 82. Dat was Sherry en Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

Gelderdom in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest

0: Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaags huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Ze keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Flashback.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Flashback Radio Show. Met Marcel Herger.

track uit de film natuurlijk, Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier zijn de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

luisteren. Total Contrast natuurlijk uit 1985. Hit and Run hier in de Flashback Show. We blijven nog even in de 80s. Hier is Michael Brown. So many times. So many men, so little time.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club en Rumors.

wat een prettige track is dit. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt over Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Dat is een speciaal skydivepak met vleugels tussen de armen en benen. Het gaat om een 29-jarige man en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In Langrune-sur-Mer was een grote herdenking.

herdenking. Onder andere de Franse premier Le Cornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Bij Gelredome in Arnhem

0: toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Crossroads.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

Timothy Holtz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten. Man.

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Amerikanen ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Amerikanen scene springlevend is.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de...

come. We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. 3 Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon. Ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. De Russische gedetineerde Aloidi Djaibralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog altijd voortvluchtig. Hij wist tijdens een medische ingreep te ontsnappen door zijn bewakers te bedreigen met een scherp voorwerp. De man zat een straf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie zet het onderzoek voort en roept op hem zelf niet te benaderen. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Een speciaal skydive pak met vleugels tussen armen en benen. Het gaat om een 29-jarige en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid.

In Lagrune-sur-Mer was een grote herdenking. Onder andere de Franse premier Sébastien Lecornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pieter Hegseth de grote afwezige.

is te verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittige Americana, met een scherp randje. Oh, well.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad. Eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing, die zaterdag begon, is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël gaat maandag opnieuw demonstreren bij het tweede concert van rapper J in het Gelredome. Volgens directeur Naomi Mestrum wordt het protest kleinschaliger en gericht op bewustwording van het publiek. Zaterdag werden bij het stadion 3 personen weggestuurd door de politie vanwege borden met complottheorieën. 3 Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and

kabeling zorgt voor de techniek. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, het korte verhaal en tenslotte de wijsheid van de week. En het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Micha Pepe met zijn Renaissance.

Verontschuldig je nooit omdat je gevoelig of emotioneel bent. Het is een teken dat je een groot hart hebt en dat je niet bang bent het aan anderen te laten zien. Het tonen van je emoties is een teken van kracht. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Emoties tonen, dat kan nog wel eens een dingetje zijn voor de meeste van ons. Het gaat er natuurlijk ook om of je de innerlijke gevoelens kunt delen met anderen. Misschien door eerdere trauma's of beperkingen opgelegd door anderen, ben je eerder geneigd om te kunnen zeggen, daar wil ik een ander niet mee belasten, of er werd misbruik van gemaakt. Het laten zien van je innerlijke gevoelens hebben te maken om te laten weten hoe je in de wedstrijd zit en een ander op de hoogte stellen waar ze eventueel rekening mee kunnen houden. Niets meer en niets minder. Laten we ze meer laten waarderen dat mensen hun gevoel met ons willen delen. Het tonen van heeft te maken van het delen van een energie die moet blijven bewegen. Het uiten van wat iets met je doet is als een klankbord gehoor geven die ruimte nodig heeft om te ventileren. Noem het maar een motor van de auto. Deze heeft ook olie nodig, anders wordt de motor te heet. En hetzelfde geldt ook voor ons. We hebben deze ventilatie nodig om onszelf niet te laten blokkeren van een lopende motor.

U heeft geluisterd naar muziek en zang van Enya met On Your Shore. Het artikel Helende Tranen is een liefdevol artikel van Kira Zwanenberg, bekend van schrijfsels vanuit de ziel. Helende tranen. Huilen is geen teken van zwakte. Het is een teken dat je leeft, dat je mens bent. Omarm het en laat het je leren dat je heel bent. Want hoeveel kracht heb je nodig om jouw tranen te laten gaan? En wat voor omstandigheden maken dat je de moed hebt om te huilen? Want huilen is geen teken van zwakte, maar een uiting van de ziel, dat ze geraakt wordt in het diepste van haar wezen. Druppel voor druppel vallen de tranen in je schoot. En je schaamt je voor je eigen verdriet. Je wil niet huilen, je wilt lachen, dansen en zingen, zoals je vroeger altijd deed. Maar jouw innerlijke kind wil naar voren komen. Laat haar zijn wie ze is. Door haar kun je kwetsbaarheid voelen en door haar ben je wie je bent geworden. Als je jouw tranen toelaat en laat gaan, ben je eigenlijk zoveel moois aan het doen. Je bent aan het helen wat geheeld mag worden. Alle delen in jou mogen worden gezien en aangeraakt. Je hoeft niets meer weg te stoppen.

helpen, want juist jouw verdriet toelaten en hiermee jou houvast vinden. Houd vast aan jouw emoties. Ze vertellen je een verhaal, een kwetsbaar verhaal, dat nog lang zal voortduren, op wat voor manier dan ook. Laat jouw verdriet jouw ziel zuiveren. Jouw hart mag worden opengezet en jouw kracht mag worden aangesproken. Daar vind je jouw werkelijke zelf en daarom mag je huilen, zoveel als je wilt, want je bent kracht en liefde.

Het artikel Gevoelig is een waardevolle bijdrage van Annelies van Reenen. Gevoelig. Het is soms moeilijk om uiting te geven aan wat je allemaal voelt van binnen. Want gevoelig zijn betekent open en ontvankelijk zijn. Gevoelig voor prikkels, indrukken, beelden, sferen, emoties en gevoelens. Ook om alles wat je ingegeven krijgt te onderscheiden. Want wat is van jou en wat is van die ander? En om alle informatie, beelden, indrukken, gevoelens en emoties te bundelen. Ook om deze te verwerken, te kanaliseren en er uiting aan te geven. Daarom hebben we ruimte en tijd nodig om te verwerken. En wanneer we die ruimte en tijd niet hebben, dan worden we vaak stil, verlegen of trekken we ons terug. Gelukkig kunnen we altijd later terugkomen op iets. Goed voor onszelf zorgen en ervoor zorgen dat we gezien en gehoord worden. Onze mening, onze indruk of wat diep van binnenin in ons leven delen. Geef daarom uiting aan wat je diep van binnen voelt. Want je bent een belangrijke schakel in het grote geheel.

Wederom heeft u kunnen luisteren naar muziek van Michel Pepe in Feri de la Nature. Het artikel Hoge toppen, diepe dalen, het hoort bij het hooggevoelig zijn. Het is je onmacht en je kracht. Gevoelens kunnen heel intens zijn. Je kan erdoor meegesleept worden en het kan snel wisselen. Ieder van ons heeft wel eens iemand tegenover zich gehad die de wenkbrauwen optrok bij een heftige, emotionele reactie. Het zal niet veranderen, dat is wie je bent. Alles komt binnen op het gevoel. En sommige zaken komen heel hard binnen. Zowel in het negatieve, maar ook in het positieve. Begrijp van jezelf dat je zo in elkaar zit. Dat het je onmacht en je kracht is. Verstop het niet, maar leer jezelf en de ander ermee omgaan. En maak je omgeving duidelijk hoe iets bij je binnenkomt. En onthoud dat er mensen zijn bij wie dat niet zo werkt. Maar omarm dit van jezelf, laat het er zijn en wees er open over. Want je hebt altijd het recht om te zijn wie je bent. En als je omgeving het maar lastig vindt, vraag jezelf dan oprecht af of je wel in de juiste omgeving zit.

U heeft geluisterd naar muziek van Dennis Quinn met zijn Open Secret. Het gedicht Angsten en Verlangens is een inspirerende bijdrage van Ellen Schouten. De angsten en verlangens, het wisselende gevoel van liefde en van haat. Totdat je gaat ontdekken dat er geen goed en fout bestaat. Dat je enkel leert van iedere ervaring die je in je leven tegen moet. Vanuit de neutraliteit is alles zoals het nu is altijd goed. Dan het grote schuldgevoel en de zonde sloeg bij vele eeuwenlang diepe wonden. Maar je kunt bij een ander geen pijn veroorzaken. Je kunt het enkel en alleen in de ander wakker maken. Soms blijven mensen lijden door een ervaring die eeuwen heel diep is ingesleten. Maar jij bent het zelf die je ware kracht is vergeten. Vertel, deel en accepteer wat je ten diepste nog zo kan raken. Zodat je dit kunt transformeren, wat je voorgoed vrij zal maken. Zoek niet meer naar een verlosser, iemand die alle antwoorden voor je weet. Want jij bent het die de wijsheid in jezelf vergeet. Je bent je eigen verlosser door jezelf weer te verbinden. Want in de buitenwereld zal je hem nooit kunnen vinden. Als laatste ga staan voor wie je waarlijk bent. Dit is het moment waarop je je ware wezen weer herkent. De vlinder die uit de kokon is getreden. En dat is het moment van eenheid en van innerlijke vrede.

U heeft geluisterd naar de Nocturne in G van Vadim Petrov. Ik ga verder met het artikel Verwerken, iets aandacht geven. De auteur hiervan is mij niet bekend. Verwerken. Verwerken, iets aandacht geven. Laten bezinken en geestelijk in het reine komen met veranderingen of moeilijkheden. Belangrijk is om naar de gebeurtenis te kijken en de emoties die het oproept bestaansrecht te geven en te erkennen. Deze emoties opnieuw te doorvoelen, ze te laten zijn, om ze vervolgens te accepteren en toe te laten. Het zijn diepgaande processen in onze ziel die veel inzet, tijd en stilte vragen. We zijn zo gewend om de emoties die pijnlijke en verdrietige gebeurtenissen in ons leven teweegbrengen te negeren of ervoor te vluchten. We vluchten dan in ons werk, verslavingen, sport of andere dingen. Zo wordt de pijn opgeslagen in ons lichaam en bouwen een muur rond ons hart. En verliezen daardoor het contact met de mensen om ons heen. En raken ook steeds verwijderd van onszelf. Verwerking verloopt meestal in fases. Het is een tijd van aanpassing en acceptatie. En manieren vinden om het verdriet te verwerken. Een nieuw evenwicht te vinden in je leven kost tijd. Het vermogen ervinden om weer te kunnen genieten van het leven. Wees daarom lief voor jezelf. Neem de tijd, gun jezelf de ruimte, want je bent het waard.

heeft geluisterd naar muziek van Steven Rhodes met Angel Healing. Het korte verhaal is een vraag aan de boeddhistische monnik. Hoe kan ik gelukkig zijn als er zoveel fout is in de wereld? Waar een prachtig antwoord kwam van een boeddhistische monnik. Een man vroeg ooit aan een oude boeddhistische monnik: hoe kan ik mezelf toestaan vrede of geluk te voelen als de wereld vol is met lijden, onrecht, pijn en chaos? De monnik keek hem rustig aan en vroeg: als je huis donker was, zou je dan weigeren een kaarsje aan te steken omdat de wereld nog niet helder is? De man stond stil. De monnik ging verder: het lijden van de wereld is echt. Maar als je je eigen vrede volledig vernietigt, je creëert dan nog maar één uitgeput en hopeloos mens. De man

antwoordde, maar is gelukkig zij niet egoïstisch als andere lijden. De monnik glimlachte zachtjes. Een verdrinking kan een andere verdrinking niet redden. Vreedzame mensen genezen meer dan gebroken mensen verteerd door wanhoop. Toen wees de monnik naar een vijver vlakbij. Als het water wordt verstoord, kan het niet helder reflecteren. Maar als het stil wordt, wordt alles zichtbaar. Hij keek terug naar de man en zei, hetzelfde geldt voor de geest. Een rusteloze geest reageert met angst, woede en hopeloosheid. Maar een rustige geest reageert met wijsheid, medeleven en helderheid. De man liet zijn hoofd zakken en fluisterde, maar de wereld voelt nog steeds zo zwaar. De monnik knikte ja, en dat is waarom jouw vrede nog belangrijker is. En toen voegde hij er zachtjes bij. Draag de pijn van de hele wereld niet in één hart. In plaats daarvan, wees aardig waar je bent. Help waar je kunt, praat zachtjes. Verminder het lijden om je heen, zelfs op kleine manieren. Een enkele kaars kan niet alle duisternis wegnemen, maar er verandert nog steeds de kamer waar het binnenkomt. In het boeddhisme is geluk niet het negeren van lijden. Het is leren hoe je meelevend kunt blijven, zonder het lijden van de wereld je geest volledig te laten vernietigen. De monnik glimlachte nog een laatste keer en zei, bescherm je innerlijke vrede. De wereld heeft meer kalme harten nodig en niet meer gebroken geesten.

U heeft geluisterd naar muziek van Logos. Vrij vertaald, droom in ontwaakte toestand. Annelies van Reenen schreef het mooie artikel Plezier in je leven. Ik ben het helemaal met haar eens. Lekker positief. Plezier in je leven. Plezier in je leven krijg je door te focussen op wat positief en mooi is in jouw leven. De natuur. Een ontmoeting met gelijkgestemde zielen. Je warm en gezellige huis. Je huisdieren. En plezier in ons leven ontstaat als je leeft vanuit jouw ziel. Je passie volgt en je leven invulling geeft zoals je dat zelf wilt. Niet door steeds aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Plezierig is het om een balans te vinden in bezigheden en ontspanning, in tijd en ruimte creëren voor jezelf. En de tijd te nemen om het anderen door te brengen. Het loslaten in liefde van negatieve, manipulatieve mensen en dominante mensen. In je leven zal ook rust, plezier en ruimte in je leven brengen. Het heft in eigen handen nemen en je eigen leven leiden doet dat ook. Plezier krijg je in het leven wanneer je steeds dicht bij je eigen gevoel blijft. Plezier in jouw leven ontstaat als je bewuste keuzes maakt vanuit je diepste waarheid. Want daarmee trek je gezondheid, geluk en overvloed aan.

U heeft geluisterd naar de zangeres Vickery Randers met het bekende Only Love. Ten slotte de wijsheid van de week. Het is een bijdrage van Trudy Hekkert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal. Het is wat het is. De een ziet het zo en de ander weer anders. Zie veel opstandigheid en de een weet het nog beter te vertellen dan de ander. Voel wat bij je past en laat je niet door alles en nog wat beïnvloeden. Dit trekt je de energie naar beneden. Kom voor jezelf op zonder te strijden. Ieder mens heeft zijn eigen waarheid en dat is niet af te dwingen. Dit alles gebeurt niet zomaar. We mogen een stap op de plaats zetten en naar binnen keren, want alles heeft een doel. Ga niet mee in andermans agressie en opstandigheid. Blijf dicht bij jezelf en voel wat bij je past. Heb vertrouwen. Alles is tijdelijk. Ze wenst ons veel liefde, licht, heling en kracht. En met de wijsheid van de week is het tijd geworden om afscheid van u te nemen. Ik doe dat al met muziek van Eolia en u luistert er al met The Gift. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week. Eveneens met veel liefde, licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u vlammen gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. En de uitzending is dan nog de hele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. In een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang is gedumpt of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing die in de loop van vandaag begon is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit, waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.